0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde, die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook twee busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 rellschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer. Eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden. Bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zegen van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, dit is...
1: Goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom weer op deze zondagmorgen. Het is vandaag 20 september. Fijn dat u weer luistert. U luistert naar het programma Loof den Heer. We zenden uit van 9 tot 12 en de komende 3 uur staan in het teken van koor en samenzang, een kerkdienst en de verzoekplaatjes. We beginnen zo dadelijk met koor en samenzang. Om 9:30 schakelen we over naar een kerkdienst die vanmorgen wordt uitgezonden vanuit de hervormde gemeente Te Oene. En de voorganger is dominee J. Pater. Rond 11:30 zijn er de verzoekplaten. Vanuit de studio wens ik u mede namens onze technicus Robert Veldkamp een goede en een gezegende morgen toe. En mijn naam is Theresia Lagendijk. We beginnen zoals u van ons gewend bent met het eerste lied van vanmorgen. En het is Wees stil voor het aangezicht van God. En het wordt gezongen door de lofzang uit Heerde.

U luisterde naar Alles wat adem heeft en het werd ook gezongen door de lofzang uit Heerde. Het volgende lied wat u gaat horen, Wat zou de wereld mooi zijn op die dag? En dat wordt gezongen door een samenzang vanuit Bolsward.

U hoorde het Groot Veluwskoor en ze zongen Jeruzalem. Het volgende lied wat u gaat horen is Abba Vader en het wordt gezongen door Yehdayahu.

U hoorde U zei de glorie en het werd gezongen door gezamenlijke koren. Het volgende lied wat u gaat horen is O Heer, die onze Vader zijt. En het wordt gezongen door Jichte Jahu.

Ik zei vanmorgen dat er een kerkdienst werd uitgezonden vanuit de hervormde gemeente in Oene. Maar we gaan even wisselen en dat wordt nu de protestante gemeente te Wapenveld. We schakelen nu over. Ik wens u een goede dienst.

0: Goedemorgen, gemeente.
1: Goedemorgen.
0: Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst waarin we het heiligavondmaal vieren. Een speciaal welkom aan alle gasten in ons midden, alle die met ons meeluisteren of kijken, en in het speciaal de luisteraars via Radio 794, de organist Jacqueline van der Berenkamp en natuurlijk de predikant verbonden aan deze gemeente, Rieneke van den Berg, die vanmorgen voorgaat. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mini Lieves, de Vree 79. En indien u in de gelegenheid bent om de bloemen naar de dienst weg te brengen, dan kunt u zich melden bij een van de ambtsdragers. We wensen elkaar een gezegende viering en volgen verder de orde van dienst.

De bron van ons bestaan is de levende God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die zegt, ik zal er zijn. Zijn liefde zal ons nooit verlaten en zijn vrede zij met ons allen en met heel de wereld.

Ik zie jullie twee in de kerk als kinderen. Ik weet niet of er nog meer kinderen zijn. Julia zie ik ook nog zitten. We doen het vanmorgen een klein beetje anders dan normaal. Jullie hoeven niet naar voren te komen, maar ik kom vandaag bij jullie langs. En je mag een muziekinstrumentje uitzoeken. Kijk eens, we gaan zo meteen een lied zingen nadat we gebeden hebben. En daar komt een fietsbel in voor. Dus ik dacht, nou, dan wil ik eigenlijk wel dat er iets van belletjes klinken. Dus misschien zou je iets van belletjes kunnen doen. Pakken, pakken maar. En welke pak jij erbij? Ja, dan hadden we natuurlijk niet een hele doos vol met muziekinstrumenten moeten voorhouden, hè? Zal ik er eentje geven? Ook voor jou eentje. Alsjeblieft, loop ik nog even naar Julia toe. En ook Julia, jij mag zo meteen als we samen gaan zingen. Vind je het goed om deze te hebben? Heb ik nou niemand overgeslagen? Nee, hè? Dus we gaan eerst met elkaar bidden. En dat is een Kyrie-gebed. Dat is een gebed om ontferming. En we zeggen als gemeente ook een paar keer, Heer, ontferm u. Dus dan mag u meebidden als ik zeg, en zo bidden wij u samen, Heer, ontferm u. En als we God om ontferming hebben gevraagd, dan willen we vanuit vertrouwen ook zingen. En dat heet het Gloria-lied. En dat is het lied waarbij de kinderen ook mee mogen doen met muziekinstrumentjes. En daarna gaan jullie naar de kinderdienst. Laten we samen met elkaar bidden. We zijn hier bij elkaar, goede God, gekomen uit onze huizen en geroepen tot meer dan zomaar leven. We zijn kinderen van u. Soms komen we niet boven onze zorgen en vragen uit. Daarom bidden wij u samen, Heer, ontferm u. En niet alleen voor onszelf bidden wij vanmorgen, maar voor heel onze wereld. Uw wereld, waar mensen uitzien naar eindelijk bevrijding, eindelijk rust en vrede. Voor alle mensen op deze wereld bidden wij u samen, Heer, ontferm u. En voor wie lijden onder ziekte, voor wie zich in de steek gelaten voelen, voor wie vastgelopen zijn, bidden wij u samen. Heer, ontferm u. Voor wie u niet meer vindt, omdat u zo onvoorstelbaar bent, of omdat het leven zo genadeloos is, mensen die zoekende zijn naar de zin in het leven, naar waar vrede en rust te vinden is, voor hen allen bidden wij u samen. Heer, ontferm u. In geloof en in twijfel zijn we samengekomen, maar ook open naar nieuwe kansen vanuit het vertrouwen dat u belooft dat uw naam bij ons is. Ik ben die ik ben en ik zal er zijn. Zoveel mensen voor ons hebben dit mogen ervaren. Mensen die we hebben leren kennen in de Bijbel. Noach die na zoveel water een boog in de hemel zag. Uw belofte, dit nooit meer, ik ben bij je en bij iedereen die na jou komt. Goede God, dat wij ook mogen vasthouden aan deze belofte. En daarom willen wij u prijzen, samen uw lof toezingen. Omdat we dankbaar zijn dat u niet loslaat wat u met ons bent begonnen. Hoor daarom ons loflied. Wij zingen samen, maak een vrolijk geluid voor de Heer.

Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, bidden we samen tot God. We zijn samengekomen om de weg te vinden naar het land van belofte, waarin uw woord zichtbaar is geworden. En Jezus, die u op de derde dag heeft opgewekt, heeft ons van uw toekomst al laten proeven in alles wat hij zei en deed. En wij hongeren naar uw woord, dat door Jezus tot ons kwam. Geef ons genoeg vertrouwen in het hart om ons eigen leven los te laten en van eigen wegen om te keren. En laat ons in Jezus uw koninkrijk ontdekken. Stel ons open voor Jezus door de overtuigingskracht van uw geest.

We openen de Heilige Schrift vanmorgen in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 6, de versen 48 tot 51 uit de Bijbel in gewone taal. Daar zegt Jezus: Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. Jullie voorouders aten in de woestijn manna, brood dat uit de hemel kwam. Toch zijn ze allemaal gestorven. Maar het ware hemelse brood is anders. Wie daarvan eet, zal niet sterven. Ik ben het hemelse brood dat leven geeft. Iedereen die van dat brood eet, zal eeuwig leven. Het brood dat ik zal uitdelen, is mijn eigen lichaam. Ik zal sterven om de mensen het leven te geven. Wij zingen uit Hemelhoog, lied 712, vers 1.

De epistellezing is vanmorgen uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 11, de versen 17 tot 34 uit de NBV 21. Daar schrijft Paulus: nu ik u toch aanwijzingen geef, kan ik u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed. Om te beginnen, ik hoor dat er bij uw samenkomsten in de gemeente verdeeldheid heerst. En tot op zekere hoogte geloof ik dat ook. Het is onvermijdelijk dat er partijvorming onder u is, zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is. Maar bij uw samenkomsten is nu geen sprake van een maaltijd van de Heer. Bij de maaltijd die u houdt, zorgt iedereen alleen voor zichzelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Hebt u soms geen eigen huis waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen op dit punt? Zeker niet. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, brak hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit zo dikwijls, telkens opnieuw, om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt, want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling over zich af. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht, opdat we niet straks samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Wie honger heeft, kan beter thuis eten, dan leiden uw samenkomsten tenminste niet tot uw veroordeling. De overige zaken zal ik regelen wanneer ik kom. In de woorden van de schrift horen wij het woord van de levende Heer. Halleluja. Wij zingen uit Hemelhoog, lied 712, de versen 2 en 3.

Gemeente van Jezus Christus. U zou de senioren Bijbelkring eens moeten meemaken. De eerste keer dat ik erbij was, toen werd er tegen me gezegd... Ja, we zijn wel de smikkelclub. Want er is altijd wel iemand die iets lekkers meeneemt of iets bakt. En daar wordt dan van gesmuld. Nou, ik heb nu een paar keer de Bijbelkring mogen meemaken. En ik kan u zeggen, dat klopt. Maar het gaat niet alleen om het samen smikkelen. Dat er iemand bakt en dat je er samen van kunt delen. Dat geeft ook een hoop verbinding en gezelligheid. En dat is minstens zo waardevol als dat we hele verdiepende gesprekken hebben over de Bijbeltekst die we dan voor ons hebben. Het was net zo fijn als op startzondag, waarbij we samen ook taart en koffie hebben gedronken. En ook samen geluncht hebben. Dan is de ontmoeting ook heel belangrijk. Want als je samen eet, dan voel je de verbinding met elkaar. Een van de dingen die ik vaak terughoor, als ik bij iemand kom die een partner is verloren, dat het zo lastig is om alleen te eten. Want je mist, even de tafel dekken of even samen de dag doornemen. Het samen eten, dat is iets heel wezenlijks in ons leven. De christelijke gemeente in Korinthe, in ongeveer 50 na Christus, die hield ook samen maaltijden. Uitgebreid en uitbundig werd er gegeten. Wij doen hier straks samen brood, wijn en druivensap delen. Maar daar werd echt van alle kanten van alles meegenomen en samen gedeeld. En dit samen eten noemde de gemeente in Korinthe de maaltijd van de Heer vieren. Blijkbaar hadden die eerste christenen al vanuit de overgeleverde verhalen onthouden dat het belangrijk is om die maaltijd van de Heer regelmatig samen te vieren. En dat samen eten belangrijk is. Nou ontstonden er zo in die eerste eeuw na Christus overal her en der verschillende gemeentes. En dat waren huisgemeentes. Er waren nog geen kerkgebouwen, maar men kwam samen in grote huizen. En daar verzamelden dan zo'n 30, 40 christenen en vormden samen een gemeente. Soms in een stad van wel een 20, 30, 40.000 inwoners. Dus dat waren echt kleine gemeentes. En omdat ze ook verspreid zo rondom de Middellandse Zee ook ontstonden, waren er waarschijnlijk ook verschillende gewoontes rondom het samen maaltijd houden. We weten het niet precies hoe iedere gemeente de maaltijd van de Heer destijds vierde. Maar wat we vanuit historisch onderzoek weten, is dat er wel wat verschillen waren. Maar vanmorgen hebben we te maken met die gemeente in Korinthe. En daar weten we iets van, omdat Paulus naar hen een brief heeft geschreven. Korinthe, voor wie denkt, ja, waar ligt dat dan? Dat ligt in het huidige Griekenland. En we weten daar dus iets van, omdat het in de ogen van Paulus er in die gemeente niet goed aan toe ging bij die maaltijd van de Heer. Er zijn in deze gemeente veel verschillende mensen met verschillende achtergronden. En hij schrijft in zijn brief, er zijn mensen die houden een hongergevoel over als ze samen hebben gegeten. En anderen drinken zoveel wijn dat ze er dronken van worden. Paulus verwijt de mensen van de gemeente daar dat wanneer ze de maaltijd van de Heer met elkaar vieren, ze alleen maar hun eigen deel meenemen. Ik zei jullie al dat die gemeente zich in een huis bevond. Niet in een kerk, want het was er nog niet, maar in een huis. En waarschijnlijk was dat een huis van een wat rijker gemeentelid. Want als je met 30, 40 mensen bij elkaar wilt zijn, dan zul je wat ruimte nodig hebben. En in ieder nam iets mee van wat hij of zij kon missen. En je kunt je voorstellen dat de rijkere gemeenteleden, ja, die nemen dan wat lekkere luxe dingen mee. En diegenen die minder te besteden hadden, ja, die namen wat eenvoudigers mee.
En stel je nou eens voor dat wij ook allemaal wat mee zouden nemen. En er zouden er een paar zijn en die nemen een broodje pindakaas mee. En er zouden er een paar zijn en die nemen zo'n lekker luxe broodje met zalm en roomkaas en zo'n blaadje sla. En dat ligt daar dan, op een buffet. Nou, ik kan je verzekeren dat die broodjes en roomkaas met zalm als eerste op zijn. Tenzij je niet van zalm houdt. Maar, en dat gebeurde dus ook in die gemeente. En ja, we weten dat we met elkaar horen te delen. En misschien dat je dat één keer kunt opbrengen. Of misschien twee keer kunt opbrengen. Dat je denkt, nou, voor de lieve vrede neem ik dat broodje pindakaas. En dan kan mijn buurman of buurvrouw eens een keer ook dat lekkere broodje zalm doen. Maar een derde keer ben je er echt zat van. En denk je, ik heb dat broodje meegenomen en ik smikkel het lekker op. En zo ging dat dus ook in die gemeente in Korinthe. De rijkere gemeenteleden namen hun producten mee en aten dat ook zelf op. En hoe kon dat nou dat ze dat zelf ophaalden? Dat had nog met iets anders ook te maken. Dat had er ook mee te maken dat de maaltijd tegen het vallen van de avond begon. Maar de armere gemeenteleden waren veelal nog aan het werk op dat moment. Die moesten zich nog haasten naar huis, nog wat meenemen en dan naar de plaats van samenkomst komen. Zij waren de bedienden bij de rijkere thuis. Dus de rijkere gemeenteleden, ja, die hadden de tijd, die begonnen met de maaltijd vast. En de armere gemeenteleden die kwamen later, na hun werk, ja, ook op zondag. Want zo was dat in die tijd. En vonden dan de hond in de pot, om het met een Nederlandse uitdrukking te zeggen. En dan bleef over dat wat ze zelf meebrachten. Zo was er langzamerhand in deze gemeente de gewoonte ingeslopen dat er alvast begonnen werd met de maaltijd. Want zo werkt het ook heel vaak met mensen. Als je mensen die een beetje van hetzelfde soort zijn ontmoet. Als je hetzelfde werk hebt bijvoorbeeld. Of je bent van dezelfde leeftijd. Dan praat dat makkelijker. Of dat voelt gewoon wat prettiger. Het is best lastig om altijd je te verhouden tot mensen waarvan je denkt, ja, die hebben een hele andere levensstijl dan ik. Een heel ander leven. En daar wil je misschien wel één of twee keer mee praten, maar je merkt toch dat dat minder vloeiend gaat. En zo was dat ook in die gemeente in Korinthe. Het is wel heel gezellig onderling als je elkaar verstaat als wat rijkere gemeenteleden. Ja, en dan die anderen, nou ja, dat zijn de arbeiders, de werkers. En die brachten toch ook eten voor zichzelf mee? Nou, dan konden ze prima op hun tijd en met hun groep ook samen maaltijd houden. Misschien wat simpeler, maar wel beter passend bij hun maatschappelijke stand. En dat was iets wat heel gewoon was in die tijd. Dat er gewoon een bepaalde maatschappelijke rangorde was. En daar voegden ze zich dus in. En als Paulus het heeft over van de wereld om ons heen, dan verwijst hij ook naar die maatschappelijke rangorde. En dan moet Paulus constateren, als jullie daar in Korinthe avondmaal houden, eet een ieder maar zijn eigen deel. En één groep is al ladderzat van al de wijn en de luxe spullen, terwijl sommige van de anderen die er dan pas bij kunnen komen, niet genoeg krijgen. En zelfs een hongergevoel eraan overhouden. En dan schrijft hij aan de gemeente van Korinthe, dat kan toch niet de bedoeling zijn als we het hebben over de maaltijd van de Heer. Ja, en dan komt het. Dan wordt Paulus kwaad. En ik heb altijd gezegd, hij is een beetje zo'n mannetje die dan helemaal kan opvliegen. En ik heb nog nooit iemand meegemaakt, inclusief mijzelf, dat als je boos bent, dat je dan in poëtische zinnen gaat praten. Nee, als je boos bent, dan word je kort en bondig en dan vloepen de zinnen eruit. En dat gebeurt dus ook hier bij Paulus. En dat is denk ik heel belangrijk om ons te realiseren. Dat Paulus hier boos wordt over wat hij merkt of heeft gehoord, wat er gebeurt in de gemeente in Korinthe. En dat hij dus met een felle stem gaat praten.
Want wat zijn we aan de haal gegaan in de honderden jaren daarna met de woorden die hij vervolgens heeft opgeschreven. Woorden als onwaardig en oordeel. Ik doe vanmorgen een poging om te proberen onder woorden te brengen waar Paulus het over heeft toen hij boos werd en ging schrijven. Als eerste maakt Paulus de gemeente duidelijk dat het om de maaltijd van de Heer gaat. Het is geen vrijdagmiddagborrel op je werk. Het is geen gezamenlijke maaltijd als gezin. Maar het is de maaltijd van de Heer. En wat is dan het verschil? Nou, het verschil zit hem erin dat het de Heer is die je uitnodigt. Dus niet het gemeentelid met het meeste geld of de grootste mond of met het meeste aanzien. Maar het is de Heer die uitnodigt. En Paulus voegt daaraan toe: doe dit om mij te gedenken, heeft Jezus gezegd. Hierbij had Paulus niet alleen voor ogen dat we letterlijk dat alleen dat moment herdenken van Jezus sterven en opstanding, maar doe dit om mij te herdenken, dat is werkelijk heel Jezus leven in alles wat hij heeft gedaan en gezegd, in alles wie hij voor ons geweest is. En als Paulus hieraan dacht, aan alles waar Jezus gezegd, gedeeld had, en waar Jezus daarin had gedeeld van het koninkrijk van God, ja, dan kwam de vreugde in zijn hart en dan werd hij blij. Jezus was voor hem de mens die echt tot het uiterste was gegaan om de vreugde bij mensen te kunnen brengen. Die dwars door de gebrokenheid heen Gods liefde liet zien, zodat mensen konden helen, zodat mensen zich weer met God konden verzoenen. En Paulus heeft dat heel concreet natuurlijk in zijn eigen leven mogen meemaken. En daarom was het avondmaal voor Paulus iets vreugdevols, iets blijs. Ja, dat was misschien niet je eerste gedachte toen je die brief van morgen hoorde voorlezen die hij heeft geschreven. Wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, hoorden we. Nou, deze woorden hebben in het verleden veel christenen ontzettend bang gemaakt. Bang om deel te nemen aan het avondmaal. Nou, er was geen enkele vreugde die eraan te pas kwam. Want ze meenden dat Paulus hier met het oordeel bedoelde: pas op dat je op de juiste wijze het avondmaal viert, want anders kom je later niet in de hemel, maar in de hel. Maar wat Paulus hier volgens mij alleen maar wil zeggen, is: de mens is hoe hij of zij eet. Aan de manier waarop je eet, kun je zien hoe je in elkaar steekt. Bijvoorbeeld, schrans je alles naar binnen en laat je niks over voor de ander, dan heb je misschien geen zicht op de ander naast je. Hoe iemand eet of drinkt, daarop kun je iemand beoordelen. En Paulus wil dat de gemeente in Christus in Korinthe een spiegel voorhouden. Kijk nu eens naar jezelf. Al die mensen die daar die maaltijd van de Heer vieren. Hoe eet of drink je samen? Deel je met elkaar? Want Paulus schrijft vervolgens: er zijn onder jullie op dit moment zoveel mensen zwak en ziek, en er overlijden ook best veel mensen onder jullie. Ja, eigenlijk is dit een heel logisch gevolg. Als er niet wordt gedacht om iedereen in de groep die alleen eet en drinkt voor zichzelf, die draagt bij aan een zieke en kapotte cultuur. Je laat alles wat kwetsbaar is, wie hulp nodig heeft, in de steek. Een samenleving zonder opkomen voor diegenen die kwetsbaar zijn, is een samenleving die ziek en kapot gaat. Hetzelfde geldt voor hoe je met elkaar bent op het werk, of in een familiekring, of in een kennissenkring. En Paulus
die haalt dat weer terug natuurlijk naar die maaltijd van de Heer. En die zegt, daar gaat het niet goed. Want jullie delen niet daadwerkelijk met elkaar, maar het is ieder voor zich. En realiseer je dat het de maaltijd van de Heer is. En als het de Heer is die uitnodigt, dan is een ieder daar welkom. Dan is het geen klikje bij elkaar, gezellig onder ons, maar dan is het juist het tegenovergestelde. Allerlei mensen van slag en soort mogen aanschuiven. Want iedereen is een kind van God. Ja, in onze ogen misschien niet altijd. Maar vergeet niet, de Heer is gastgever. En dat is wat Paulus duidelijk probeert te maken aan die gemeente in Korinthe. En dat is denk ik wat wij als gemeente ook iedere keer ons weer mogen realiseren. Als we straks een stukje brood, een slokje wijn of druivensap ontvangen, dan is dat eigenlijk een teken van hoop. Een stukje koninkrijk van God al onder ons aanwezig. Dat wij delen en dat een ieder welkom is aan de tafel van de Heer. Een ieder die gelooft in Jezus Christus en hem wil gedenken. Dat we elkaar de hand kunnen reiken. En dan gaat het er niet om dat we straks met een volle maag naar huis gaan. Zelfs niet dat we geestelijk helemaal vol naar huis gaan. Want ook daarin hebben we verschillende behoeftes. Maar samen aan de tafel van de Heer betekent uit je kokon komen. En de ander naast je zien en ontmoeten. Een ieder mag brood, wijn en druivensap ontvangen. Zoals de eeuwige in ons midden is en zich aan ons uitdeelt, telkens weer. Zo kunnen wij ook zijn liefde aan elkaar schenken. In de loop van de tijd zijn wij heel erg aan de haal gegaan met woorden als oordeel en onwaardig en jezelf toetsen. Maar Paulus houdt ons gewoon alleen een spiegel voor. Kijk naar wie je bent. Kijk naar wie je als gemeenschap bent. En telkens weer realiseer je, het is God, de eeuwige, die je uitnodigt. En in wiens zoon wij dat hebben ook mogen zien. De leerlingen mochten het merken toen Jezus het brood brak en de wijn ronddeelde. En wij in navolging van hem. Amen. We gaan ervan zingen met elkaar. Het lied Ubi Caritas. Daar waar liefde is, daar is God met ons. En we zingen het eerst 3 keer in het Latijn en dan 1 keer in het Nederlands.

Laten we God samen danken en bidden. Eeuwige en enige God, Heer van ons leven, wij willen u danken. Danken voor die momenten dat we even een schouderklop voelen van iemand die naar ons omziet. Danken voor een luisterend oor. Danken voor samen lachen met vrienden of familie. Danken voor de ontmoeting, zomaar soms met iemand die we niet kennen, maar wat ons wel ontzettend goed doet. Danken, goede God, dat u in ons midden bent en ons telkens weer de richting wijst van uw koninkrijk. Daar waar liefde is en vrede, daar bent u. En we proberen u te volgen op die weg. En we beseffen dat we soms de bocht uitvliegen. Als we boos worden. Als we alleen in ons eigen straatje willen lopen. Goede God, daarom bidden wij u vanmorgen. Open ons toch de ogen. En leer ons te zien naar de wereld om ons heen. Leer ons te zien ook naar elkaar. Zeker ook hier in de gemeente, in de Petruskerk. Dat we samen werkelijk gemeente van Jezus Christus kunnen zijn. Ontferm u over die momenten wanneer we elkaar niet begrijpen. Wanneer we langs elkaar heen lopen. Wanneer we niet opmerkzaam genoeg zijn. Geef ons dan de zachte krachten weer die ons openstellen voor elkaar. En wij danken u voor uw belofte dat ieder welkom is aan tafel, jong en oud. Wij danken u dat wij daarvoor uw stem alleen hoeven te volgen. Uw stem die ons vertelt, jij bent mijn geliefd mensenkind. En we bidden u vanmorgen om uw geestkracht in ons midden. Dat uw stem die ons raakt, dat wij ook vervolgens ook woorden kunnen geven aan de mensen om ons heen en kunnen vertellen over uw liefde, over uw vrede. Opdat meer en meer mensen ervan horen en geraakt worden en troost kunnen vinden en richting in het leven. Help ons als Petruskerk om uw woord uit te dragen in het dorp om ons heen. Geef ons daarom ook handen en voeten, dat we ontdekken ook hoe we dat kunnen doen. Wij willen nu bidden voor een ieder die thuis verbonden met ons meeluistert. Via de radio, via kerkdienst gemist. Zoveel mensen leven zondag na zondag mee hier met de gemeenschap of met een andere kerk verbonden. En wij danken u voor deze online wereld, dat u ons deze gave heeft gegeven. Dat wie niet meer naar de kerk kan komen, wel nog steeds uw woord kan horen en verbonden kan zijn met een kerkgemeenschap. Wij bidden nu voor een ieder thuis om vrede in het hart. Hoor in een moment van stilte dat wat wij ook in ieder tot u willen bidden en wat een ander voor ons niet kan verwoorden.

Dat uw handen onze gebeden dragen. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Voordat we samen brood en wijn gaan vieren, is er het collectemoment en de kinderen komen in ons midden. En de diakenen zullen, als de kinderen er zijn, de tafel voor ons klaarmaken.

Brood dat leven geeft en wijn die het hart verheugt. In deze tekenen wil de eeuwige God met ons zijn. Zijn woord doet ons leven. En zo komen we tot de maaltijd en is een ieder ook uitgenodigd om zijn vrede te mogen ervaren. En in ieder die straks ook naar voren komt om brood, wijn en druivensap te ontvangen, in de rode bekertjes, daarin zit de druivensap. En er zijn onder ons ook gemeenteleden die het heel fijn vinden om zittend het avondmaal te ontvangen. En een ieder die het fijn vindt om dat op de eigen plaats te ontvangen, steek even de hand op. Dan weten de diakenen dat ze even naar u toe komen en brood en wijn op de plaats worden uitgereikt. Ik spreek een tafelgebed uit en dat is een gebed met open ogen, zeg ik altijd. Tafelgebed, kom ons bevrijden. God van Abraham, Isaac, Jacob. Gij die uw volk hebt geleid uit Egypte. God van bewogenheid. God van beweging. U die verborgen bent, maar ook aanwezig. Gij die ons kent. Het werk van uw handen. Mensen van hoop en vrees. Blijde mensen. Verdrietige mensen. Mensen op weg naar het land van uw belofte. U ziet ons dat we aarzelend op weg zijn met vallen en met opstaan. Maar u komt ons met uw woord heel nabij. En u gaat ons voor, want u bent de God die er zijn zal. Toesprekend, vertroostend, beproevend, belovend. Waarheid en gerechtigheid, wijsheid en vrede. En samen met alle gelovigen die ons zijn voorgegaan, belijden we dat u heilig bent, de ene God. Onze schepper waar heel de aarde aan ten grondslag ligt. U zij de glorie om Jezus Messias, licht uit de hoge, aan mensen verschenen. Zon van gerechtigheid over onze wereld. Alle gerechtigheid heeft Hij, Jezus, vervuld. Wet en profeten ten volle doen gelden. Om aan de wereld zijn toekomst te geven. Hij die als meester de minste gediend heeft. Hij die als koning het kruis heeft gedragen. Blinkende morgenster. Wortel van David, hij die de weg, de waarheid en het leven is. Hij, Jezus, heeft op de avond voordat hij ging sterven, in de nacht van het verraad, met zijn discipelen een maaltijd gegeten. En hij heeft voor zijn vrienden het brood gebroken. Hij heeft het brood gebroken en hij zei daarbij: neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor jullie gebroken wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis.

Zo ook de beker die bij allen rondging. En die hij betekenis gaf met de woorden: dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit tot mijn gedachtenis. En wij volgen Jezus op zijn weg als we delen in brood, in wijn en in druivensap. En wij bidden tot God: maak ons dan, als wij deze gaven ontvangen, tot mensen met een nieuwe verwachting. Dat wij getuigen zijn van Hem die zal komen, redder van de wereld. En wij bidden tot Hem: kom dan ook ons bevrijden. U onze hoop, onze toekomstverwachting. Wil het gezicht van deze aarde vernieuwen. Wil oorlogen smoren, verdrukking verbreken, opdat uw koninkrijk komen met kracht, totdat alle dingen voltooid zullen zijn. En vanuit deze belofte en deze hoop bidden wij samen met christenen van over heel de wereld het Onze Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

We danken God voor de gave waarmee Hij ons heeft gesterkt. Waarmee we de tijd die voor ons ligt weer vooruit kunnen. Wijn die het hart verheugt, brood wat ons sterkt. We gaan met elkaar samen ons slotlied zingen. En dat is gebaseerd op Psalm 100. En we zingen een variatie met tekst daarop. Laten we gaan staan.

Of we nu online verbonden zijn, via kerkdienst gemist of de radio, of hier aanwezig, we gaan gedragen door de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allemaal.

U heeft kunnen luisteren naar een kerkdienst die werd vanmorgen uitgezonden vanuit de protestantse gemeente in Wapenveld. We gaan nu weer verder met koor en samenzang en u gaat luisteren naar 1000 vragen. En het wordt gezongen door het christelijk Urkevisserskoor Crescendo.

U hoorde ruwe stormen mogen woeden en het werd gezongen door de lofzang Het Heerde. Het volgende lied wat u gaat horen is Geloof, Hoop en Liefde. En het wordt gezongen door het Christelijk Mannenkoor Immanuel.

Nooit meer nacht. Dat werd gezongen door Samenzang vanuit Bolsward. Het volgende lied wat u gaat horen is Grote God, wij loven u. En het wordt gezongen door een groot Veluws koor.

Het christelijk mannenkoor Eiland Urk zong Sions wachten aan de stromen. U gaat nu luisteren naar Psalm 121 en het wordt gezongen door Jichtajahu.

Alwetend Vader. En het werd gezongen door de lofzang uit Heerde. Het volgende lied wat u gaat horen is Jezus leeft in eeuwigheid. En het wordt gezongen door Samenzang uit Dordrecht.

Het is bijna 11:30 en we beginnen met de verzoekjes. We hebben er 2 vanmorgen. Het eerste verzoekje is bestemd voor alle verzorgingshuizen in de regio. Dat is de Spulbrink in Vaassen, Hofje Wentakker in Heerde, Brinkhoven in Heerde en de Boskamp in het Harde. En natuurlijk ook voor alle luisteraars van Radio 794. U gaat luisteren naar Er komen stromen van zegen en het wordt gezongen door Deo Juvante uit Huizen.

Het volgende verzoekje is voor Ans en Jan Hofteijzer en Pita en Aad de Jong. En ze krijgen een plaatje aangeboden van Roel en Theresia. En u gaat luisteren naar You Raise Me Up en het is van Jon Groban.

Dit waren de verzoekjes van vanmorgen, maar blijf vooral verzoekjes aanvragen, zodat dit het onderdeel van het programma Loof den Heer iedere zondag door kan gaan. En breng via Radio 794 een muzikale groet. Er zijn veel mensen die het door omstandigheden moeilijk hebben, ziek zijn of zich eenzaam voelen. En bemoedig ze eens met een mooi lied. Natuurlijk kunt u ook altijd een lied aanvragen voor bijvoorbeeld een verjaardag of een huwelijksjubileum. U kunt dit op de volgende manier doen. U stuurt een briefje naar Radio 794 ter attentie Loof den Heer naar Dorpstraat 55 81 81 AA in Heerde. Of u deponeert een briefje met uw verzoek in de brievenbus voor Villa Jacoba aan de Dorpstraat 55 in Heerde. Maar u kunt natuurlijk ook een mailtje sturen naar Loof den Heer, apenstaartje rtv794.nl. We gaan tot 12 uur door met koor en samenzang. En u gaat luisteren naar Glorie Halleluja. En het wordt gezongen door een samenzang vanuit Zaltbommel.

Ja, het is alweer bijna 12 uur en dat betekent dat we gaan afsluiten. We hopen dat u genoten hebt van de liederen en gesterkt en getroost en bemoedigd bent door de kerkdienst die heeft kunnen beluisteren. De technicus deze morgen was in handen van Robert Veldkamp en de samenstelling en presentatie werd gedaan door Theresia Lagendijk. Na 12 uur gaat Radio 794 verder met programma Klassiek Matinee. En hopende dat u volgende week zondag weer naar dit programma luistert. En ook namens Robert wens ik u nog een hele fijne en een goede zondag toe.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen en raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren. Met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen. Omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk, zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: zijn er. Voor Brummen, Buslo, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek. Je luistert naar
1: Voorst Veluwezoom.
2: Gerben Rorijen houdt je op de hoogte van alle standen en uitslagen. Radio 794. Sport.
3: Leuk dat je luistert. Even dit knopje aanzetten. Ja, dan gaat het allemaal wat beter. Fijn dat je luistert. Het is 2:03. Welkom in de ziekenboeg. Althans, hier in de studio. Het gaat allemaal niet van harte, maar we zijn er toch. En we hopen tot 5:00 bij je te zijn met een leuke uitzending met veel sport. En moet ik eigenlijk de luisteraars in Apeldoorn ook eventjes een hartelijk welkom heten. Want zoals jullie weten, RTV 794 die had al een samenwerkingsverband met een beetje de richting Brummen, Voorst, Twello, die kant op. Maar in aanloop na een echte streekomroep werken wij ook samen met RTV Apeldoorn. En daarom ook vanmiddag een aantal wedstrijden die worden gedaan door de verslaggevers van RTV Apeldoorn. Onder andere Henk van de Put en ook met Belinda Kerkhoven. Dat is alleen maar leuk, want je weet het, de voetbal wedstrijden op de zondag. Ja, het schuift heel veel naar de zaterdag. De spoeling was een klein beetje dun aan onze kant hier. VV Heeren die is naar de zondag gegaan. Epe natuurlijk ook. KCVO uit Vaassen gaat ook naar de zaterdag. Dat moet ik zeggen, ik zei de zondag, maar de zaterdag. Dus ja, we zijn heel erg blij met dit samenwerkingsverband. Dat betekent ook dat de uitzending weer wat voller wordt op de zondagmiddag. Loenenmark tegen SC Reden, daar gaan we zo meteen mee beginnen. Maar we gaan wel mee schakelen met Henk van de Put. Die is afgeleid naar Loenen. Go Ahead Deventer tegen Emst. Daarmee zijn we in de vierde klasse beland, vierde klasse E. Herwin Roosendaal die gaat ons op de hoogte houden. En ZNL tegen Trussenkracht Apeldoorn. Daarvan is John Overvelde straks de gastheer vanuit de Vecht. ZNL dus vlug en lenig. Eerst maar eens kijken hoe het gaat bij Belinda Kerkhoven. Beekbergen tegen het GSC 38. Dat komt uit Giesbeek. Beekbergen die is de beker goed doorgekomen. Twee wedstrijden gewonnen. En dus 6 punten. En bekeren door. Belinda, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Ook natuurlijk voor de luisteraars. Niet alleen een Apeldoorn, maar ook alle dorpen die jij net al noemde. Ja. Fijn om met elkaar samen te werken en inderdaad leukere uitzendingen te maken met wat meer wedstrijden. Ja. Ze zijn hier nog niet begonnen, spelers. Ze zijn nu net het veld opgekomen. De handen worden geschud, dus we gaan zo aftrappen. Geef mij de gelegenheid om even de opstelling van Beekbergen te geven. In het doel, allemaal bekende natuurlijk, Mike Kolderhof. Verder zijn in het veld gestuurd Frank van der Belt, Jori van Lente, Thomas Reinders, Rens Klopman, Timo Kalot, Timmer de Ruw, Jurre Thijhoff, Juri Klunder, Jurre van der Kamp en Lars van Engeland. Zij dus door trainer Danny van Engeland uitgekozen om het hier vandaag in de seizoensoverture, zoals het zo mooi heette, te gaan doen. En de 3 punten in Beekbergen te gaan houden. Er wordt nu gepost. De til van de week staat er ook bij. Dus wij gaan denk ik binnen nu en een paar minuten starten. Dus ik zou zeggen, tot straks.
3: Het eerste doelpunt wordt zometeen al gescoord, denk ik. Belinda, door de pupil van de week.
4: Dat zeker, ja. Die gaat hopelijk scoren. Misschien heeft hij er meer pogingen voor nodig, maar laten we hopen dat hij het in één keer voor elkaar kan krijgen. Ja. Altijd leuk om te zien.
3: Oké, dankjewel. Tot zometeen. Je hoorde Belinda bij de wedstrijd van Beekbergen tegen GC uit Giesbeek. Eens kijken hoe het in Loenen is. Schakelen met Henk van de Put. Ja, Loenenmark die heeft niet meegedaan aan de beker. Droeve omstandigheden. Dit is eigenlijk de eerste officiële wedstrijd, Henk. Goedemiddag.
5: Ja, inderdaad. Ze hebben zich zelf teruggetrokken uit het bekertoernooi. Ja. Dus zullen we zeggen, droevige omstandigheden.
3: Dat las ik op de website, maar goed.
5: Ja, ze hebben gewoon te weinig spelers kunnen vinden. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dat is niet zo leuk, hoor.
3: Dat is ook droevig, hè?
5: Ja, dat is ook droevig. Ja, dat kun je het ook uitleggen, inderdaad. Dat betekent wel een flinke geldboete. En er gaan geruchten dat ze ook volgend jaar nu al zijn uitgesloten voor een bekercompetitie. Maar goed, dat is nog zo ver weg, daar zullen we verder maar niet over uitweiden. Ik groet jullie allemaal, luisteraars, en ook Gerben in de studio vanaf het Luna Park in het altijd gezellige Loenen. Loenenmark tegen sportclub reden. Ik zat even op te letten wat er allemaal gebeurde. De aanval van Lodemark, maar levert niks op. Ja, het Lonapark. Vorig jaar is Lodemark kampioen geworden. In de vijfde klasse. Ja. Spelen het nu weer vierde klasse. Dat is natuurlijk mooi. Waar het niet dat ze nogal wat kwaliteit hebben moeten inleveren. Er zijn een paar spelers vertrokken naar Harskamp. Bijvoorbeeld Jeffrey Rutgers, maar ook Ruijs, de aanvoerder. Calvin Ruijs, van alle twee naar Harskamp gegaan. En dat is kwaliteit die ze hebben moeten inleveren hier aan de kant van Lodemark. Ook een nieuwe trainer is hier aan het roer gekomen. De vorige trainer Rauw, die is verkast naar Voorst. Kortom, het is allemaal nieuw. En een beetje kommer en kwel, dat mag je eigenlijk wel zeggen. We hebben het allemaal heel zwaar hoofd in om deze competitie tot een redelijk einde te brengen. U krijgt voor mij straks de opstelling. We hebben inmiddels 4 minuten gespeeld hier op het Lonapark. 0-0, dat zal u niet verbazen. Straks veel meer vanuit Loenen.
3: Dankjewel, Henk van de Put. Beekbergen tegen GSV gaan we zo meteen weer mischakelen. Loenenmarkt dus, SC Reden. Henk van de Put, je hoort hem zojuist. We zijn ook bij de vijfde klasse. Ik heb het al gezegd, VNL tegen TKI. Maar eerst eens kijken hoe het gaat in de vierde klasse. Hey, Go Ahead Deventer tegen de voetbalvereniging Emst. Eens kijken hoe het in Deventer gaat. Herwin, een hele goede middag.
1: Goedemiddag Gerben en alle luisteraars. Welkom vanaf Sportpark de Rieler Enk in Deventer. Emst mag vandaag gaan aantreden tegen een promovendus uit de vijfde klasse. Mm-hmm. Wel Co-Het Deventer uit Deventer. Zij zijn vorig jaar met 51 punten kampioen geworden in die vijfde klasse. En maar liefst 70 doelpunten voorgemaakt. Dus ja, dat loopt wat vanmiddag. Ze hebben een paar hele goede buitenspelers en... ook een keeper is van goede kwaliteit. Maar goed, Emst heeft natuurlijk al een jaartje in de vierde klasse erop zitten. En heeft zich vorig jaar rechtstreeks weten te handhaven in die vierde klasse. Dus we gaan dit seizoen eens kijken waar Emst zal eindigen. En Emst doet dat vandaag in de volgende formatie. In de goal staat natuurlijk Dylan van der Beek. Achterin centraal staan Frank Timmer en Mike Bleker. De nieuwe aanwinst op de back is Thijs Albertus staat rechtsback. Linksback staat Rick van Mouwijk op het middenveld. Cas Albertus, Roman Meeklekamp en even kijken Michael Gerrits. En voorin hebben we Wouter van Amersfoort, Jan-Willem Lagerwij. En natuurlijk aan de rechterkant Raoul Gerrits. En dan mis ik op de midden trouwens nog Mikey Vinken. Daar zou Amsterdam mee moeten doen. De wedstrijd is inmiddels 6 minuten bezig. En de eerste goede kans was voor Co-Ahead Deventer. Die bal die ging net voorlangs naast. Maar Emst heeft ook al een paar goede speldenprikjes weten uit te delen. Zojuist ook tijdens het opnoemen van de opstelling van mij een hele goede kans voor Emst. Maar die ging maar net naast. En we zijn op dit moment ongeveer 6-7 minuten aan het spelen.
3: Hoe is Emst uit de voorbereiding gekomen, Erwin?
1: Voorbereiding is best goed geweest. We hebben een eigen Univé-toernooi gehad. Daar zijn ze tweede geworden. De bekerwedstrijden gewonnen van Vaassen. In de laatste minuut verloren van Terwolde. En vorige week pijnlijk met 8-0 verloren van Actiefje. Ja. Dat was even een
3: disselmijntje.
1: Ja, behoorlijk. Maar goed, ik roep altijd, MC heeft wel één keer per seizoen zo'n wedstrijd. Nou, laat het dan maar in de beker zo zijn. Hè?
3: Ja, dat klopt. Ja.
1: Daar is de schade het minst erg. Maar we hebben daar van de week goed met de jongens over gesproken. Okay, er lagen ook wel wat oorzaken.
3: Herwin, ik ga even schakelen. Een doelpunt. We gaan naar Belinda Kerkhoven, Beekbergen tegen de GSV.
4: Ja, en dat was een corner voor Beekbergen. En die werd uitstekend ingekopt. Moet ik zeggen, en dan moet ik nog even spieken wie het was. En dat was met nummer 12 Jurre Tijhoff. De actie vooraf kwam van Rens Kortman. Daar kon dus de keeper nog een corner maken. Maar de corner werd dus uiteindelijk het doelpunt. Beekbergen leidt 1-0.
3: Dankjewel. Gauw weer terug naar Herwin.
1: Ja, nee, er lagen vorige week wel wat oorzaken aan die 8-0. We misten vier basisspelers. Waarvan er vandaag 3 weer terug zijn. Alleen Maximilian Baat is nog met vakantie. En Jesper Timmer is nog geblesseerd. Maar vandaag staan we wel weer in een hele sterke opstelling. Dus ik verwacht een mooi begin van dit seizoen, Gerben.
3: Mooi. De selectie is redelijk intact gebleven, begreep ik, hè?
1: Ja, er zijn 2 spelers gestopt. Jeroen van Nissen is lager gaan voetballen en Wim Schokkenkamp. Dat was wel ons centrale duo. Maar daarentegen hebben we Mike Bleker vanuit Alkmaar uit de derde klasse overgekregen. En ja, die vult die plek daar nu netjes achterin en dat doet hij hartstikke goed. Okay. Zo'n jongen van boven de 2 meter, dus kopsterk. En ja, we verwachten veel van hem daar.
3: Goed. Hey, dankjewel voor nu. We komen straks weer bij je terug. Herwin Roosendaal kijkend naar Go Ahead Deventer tegen de voetbalvereniging Emst. Henk van der Put, Loenemark tegen Reden.
5: 8e minuut van de wedstrijd, 0 tegen 0. De beste mogelijkheden waren voor de sportclub Reden. Dat mag wel gezegd worden. Maar goed, de keeper van Loenemark stond wel op de goede plek een paar keer. Dus daarom is het nog 0 tegen 0. Ik geef u even de 11 namen van Loenemark. In het doel staat Scotty Thomassen. Dan Ruben Kersten, Nick Pakke, Remco Hendriksen, Mees Woestendijk, Luc Ogink, Joey van Dijk, Nano Hoenink, Jesse Vassinkiewicz. Ja, dat is altijd even lastig om die naam goed uit te spreken. Ik doe het nog een keer. Jesse Vassinkiewicz. Dat Niels Elijzen en Roy Lendering. Dat zijn de 11 namen van de nieuwe trainer bij Loenemark. Dat is Sander Baring. Scheidsrechter is hier Wural. Hij is uit Apeldoorn afgekomen, reizen hier naar Loenen. En gaat straks dus ook met de fictie weer terug, heb ik me laten vertellen. Ja, dat moet allemaal kunnen natuurlijk, hè. Opstelling van Reden laat ik even achterwege. Dat zal ons allemaal een zalige zorg zijn, denk ik zo. 0 tegen 0, 9 minuten gespeeld.
3: En ben jij ook op de fiets, Henk, of niet?
5: Met de autopet, Gerben.
3: Ja, ik dacht het al, ja, ik dacht het al. Goed, dankjewel, Henk van der Put. Loenemark tegen Reden nog 0 tegen 0. 1 tegen 0 bij GSC. Die speelt uit bij Beekbergen. Dat is een mooie opsteker, die 1-0, Belinda.
4: Ja, zeker voor Beekbergen. Dan gaat nu weer Beekbergen in de aanval. En dan gaat het schot van Timmy de Rumer net naast. En dat had zomaar 2-0 voor Beekbergen kunnen zijn. Dus ja, ik zou zeggen, Beekbergen voortvarend uit de startblokken. En ja, ze zijn toch al meerdere keren gevaarlijk geweest. Hadden hier zojuist ook nog een corner. Dus ze zetten enorm veel druk al direct bij het uitverdedigen van de tegenstander. Dus ja, Beekbergen, ja, nogmaals, goed uit de startblokken gekomen. Hebben veldoverwicht en hebben dat al heel snel weten om te zetten in een doelpunt. En het spel speelt zich toch voornamelijk af op de helft van GSW. Weer een afstandsschot. Oh, dat gaat ook maar weer net. Dat was Rens Klopman die vanaf 1,20 meter probeerde. Het ging maar ten nauwe nood over het doel van GSW. En ja, het gaat lekker bij Beekbergen, dus hopelijk kunnen ze dat vasthouden. Ze leiden in ieder geval op dit moment met 1 tegen 0.
3: Dankjewel, Belinda Kerkhoven. Ja, er wordt driftig op lastig gehoord, ook bij VNL tegen TKA. Ik wou eigenlijk beginnen met John Overvelde. Hartelijk welkom, degene in de uitzending. Maar er is al gescoord, hè, in de vijfklasse D.
6: Ja, goedemiddag, Gerben, hier vanuit de weg. Het is inderdaad een flits in de stad hier tussen VNL en TKA. Al in de eerste minuut was het Sam Eindhoven die uit een corner van Niels Overvelde schitterend raakkopt. Gigantisch mooi genomen corner vanaf de rechterkant. En eigenlijk ja, vanaf de aftrap komt TK in de 16 bij VNL. En die spits die rond heel beheerst af. En zo stonden we binnen 2 minuten stonden hier op 1-1. Voordat goed en wel de wedstrijd begonnen was en iedereen aan het bijkomen was hier. Lagen er al 2 ballen in het netje. Dus mooie start hier van deze wedstrijd.
3: Goed, eventjes terug naar het begin, John. Hoe is VNL uit de voorbereiding gekomen?
6: VNL heeft een wat wisselende voorbereiding.
3: Ja, ik moet je even onderbreken, want we gaan weer naar een doelpunt. Beekbergen, GSC, Belinda.
4: Ja, het is weer Beekbergen. En als ik niet in de rubrie voor de 2-1-0 aantekent, voor de bal verlies van GSC met uitverdedigen. En Beekbergen weet daar goed raad mee en staan dus nu inmiddels alweer op 2-0.
3: Dankjewel. Gauw weer terug naar John.
6: Nee.
3: John.
6: Ja.
3: We zijn er weer. Ga verder. Je zat midden in je verhaal.
6: Ja, VNL heeft een wat wisselende voorbereiding gehad. Bekertoernooi natuurlijk weer meegedaan. Voor het eerst sinds jaren. Vorig jaar hadden we daar nog niet voor ingeschreven. Het was het eerste jaar in de standaardklasse weer na 3 jaar afwezigheid. Dit jaar wel weer ingeschreven in het bekertoernooi. Nou ja, we hadden een paar lastige tegenstanders erbij. Bastion uit Steenderen. Vorig jaar nog competitiegenoot, maar wel gepromoveerd naar de 4e klasse. Net met 2-0 verloren, goede wedstrijd daar gespeeld. Dan hebben we thuis gespeeld tegen SAE uit Hal. Is een huidige competitiegenoot. Die wedstrijd is een spectaculaire wedstrijd. Werd met 5-4 gewonnen hier in een heel spectaculair scoreverloop. En vorige week de laatste wedstrijd was tegen CCW uit Willep. Cupa-Willep combinatie. Ja. Ja, die spelen ook een klassietje hoger. En daar werd het eigenlijk ook in een hele spectaculaire wedstrijd 8 tegen 5 maar liefst. Dus we hebben heel veel doelpunten gezien in de voorbereiding. Maar goed, er zijn nog wel wat tegendoelpunten gevallen ook. Daar moet PNL eigenlijk nog een beetje vanaf. Maar goed, er was nog voorbereiding. Nu gaat het om het echi. En nou ja, VNL is de eerste wedstrijd prima begonnen. Ik zal even met de opstelling van VNL zeggen. Er is gekozen voor Raymond Buitenhuis in het doel. Hij had concurrentie van een jeugdige keeper, Sander Groot. Maar tot nu toe is het voordeel te slecht voor de huidige keeper Raymond Buitenhuis. Achterin spelen we op rechts met Ruud Kamphorst. Centraal staan Milan Koldenhoff. Die is op het laatste moment nog in het veld gekomen of binnen de lijnen gekomen. Want Ruben Hissink is in de warming-up geblesseerd afgevallen. En Milan staat daar samen met Stan Menting. Terwijl TKA nu in de aanval is, even onderbreken, TKA is in de aanval in de 16. Die bal wordt voorgetrokken, die wordt maar net gemist door de spits en die rolt nu verder voorlangs. Dus dat was eigenlijk een gevaarlijk moment nog weer voor TKA, even tussendoor. Dan hebben we op de linkerkant, moet ik even goed kijken wie daar staat. Dat zie ik even zo gewoon niet, maar hebben we het middenveld. Op het middenveld staat dan de firma Overvelde in de vorm van Niels, Remco en Tim. Die moet daar het middenveld bewaken. En op de linkerkant zie ik inderdaad Patrick Schoepman staan nu. Daar links rechts staan. Terwijl hier een gigantisch groot militair vliegtuig overkomt. Ik weet niet of je dat kunt horen op de radio.
3: Ja, dat kunnen we horen.
6: Met een beetje lawaai. Nu is even VNL in aanval. Niels Overvelde alleen op de keeper af. En die scoort zowaar hier. Het is hier 2-1 voor VNL. Schitterende steekpaas eigenlijk vanaf het midden van het veld. Van Matthijs Dijkstra. Daar kom ik zo meteen nog op. En Matthijs die steekt Niels weg. En laat de laatste verdediger zijn hielen zien en alleen op de keeper af, ja, ik zou zeggen bijna zekerheid. Maar het is hier in de 14e minuut zo live op de radio 2 tegen 1 voor VNL geworden. En dat is een mooie opsteker in een tot nu toe vermakelijke wedstrijd. Ja, en zo kom ik eigenlijk niet aan mijn opstelling toe om die af te maken. Maar op de linkerkant staat dus inderdaad Matthijs Dijkstra. Dat is een nieuwe naam hier in de vecht. Matthijs is overgekomen van GroenWit uit Apeldoorn. Jongen, 18 jaar. Is hier kameraad, vriend van de jongens hier uit de vecht. En die loopt eigenlijk al jaren met hen mee. En na veel overhalen en praten en doen met de jongens, heeft hij nu besloten om bij VNL te gaan voetballen. En ja, dat is zo'n aanwinst. Die staat gewoon hier nu gelijk in de basis als rechtbuiten. En verder hebben we nog de twee Sammen voorin. Sam Eindhoven en Sam Lagerwij.
3: Oké, als ik het een beetje zo hoor, dan heeft Gerben van Essen toch wel de selectie redelijk kunnen behouden, hè? Een nieuwe naam, maar...
6: Ja, dat klopt. Kijk, VNL, vorig jaar zaten we natuurlijk met een dubbel programma van de jongens van de JO19. Dit jaar is er dan geen JO19 meer, dus die jongens zijn eigenlijk allemaal overgekomen. En daarvan zijn er nu drie die dan vaste basisspeler geworden zijn in het eerste, Niels, Sam en Sam. Daarnaast zitten er nog wat heel wat talentvolle jongens die nog net niet helemaal klaar zijn voor het grote werk, om het zo maar te zeggen. Die spelen nu een tweede. We hebben nu ook een heel mooi jong tweede gemixt met wat routine. Jeugdige keeper. Paar jonge jongens erbij daar bij tweede. Dus ja, daar zit ook echt wel wat achter nog weer. Maar inderdaad, de selectie is eigenlijk nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.
3: Oké. Okay. Hey, dankjewel voor nu. We komen zo meteen weer bij je terug. 2 tegen 1. VNL tegen Turkse kracht Apeldoorn. Op de autopet naar Loenemark. Henk van der Put. Loenemark tegen Reden.
7: 0 tegen 0. 17e minuut. Ik kijk naar een aanval van Reden. Via de rechterkant wordt de nummer 17. En dan heb ik het over Leurik. Die wordt aangespeeld. Geeft een goede voorzet. Maar wordt toch niet helemaal weggewerkt. Uiteindelijk wel door de verdediging van Loenemark. Werd er weggewerkt. Komt toch weer een voorzet van Reden, ook dat levert weer iets op. Ja, je hoort het wellicht, het meeste balbezit is toch wel voor Reden. Aan de andere kant hebben we een prachtig schot gezien van nummer 9 van Loenemark, Joey van Dijk. Hij schoot vanaf een meter of 18 op doel via de keeper en de binnenkant van de paal ging die bal niet over de doellijn. Dat betekent een enorme mogelijkheid voor Loenemark die jammerlijk teloor ging. Dus ja, mooi om naar te kijken, dit soort momentjes van Loenemark en van Reden. Leuk om naar te kijken deze wedstrijd. Beste balbezit dus voor Reden. Aan de andere kant Loenemark laat zich ook gelden. Zo nu je dan met een uitval. Terug naar de studio.
3: Dankjewel Henk. Vliegende start van Beekbergen tegen de mannen uit Griesbeek. Belinda.
4: Ja, het staat nog steeds 2-0. Dus goede zaken voor het team van trainer Danny van Engeland. Lekker om zo de competitie te beginnen binnen 10 minuten op 2-0. De storm is toch wel een beetje gaan liggen. Maar het is toch Beekbergen wat de klok slaat in deze wedstrijd. Nu dan een aanval van de tegenstander. Maar dat wordt weer gelijk opgevangen. En mag Beekbergen weer een aanval gaan opzetten. Ja, zo zie je dus dat GSV er nauwelijks aan te pas komt. Speelde voor het seizoen ook vierde klas. Een andere competitie dan Beekbergen. Maar hebben daarvoor zelfs een paar jaar derde klas gespeeld. Maar nu zie je toch dat zeker in die eerste fase van de wedstrijd Beekbergen echt vele malen sterker is dan de ploeg uit Giesbeek. Lange paas nu naar voren van Beekbergen. En kan daar nog iemand bij? Nee hoor, dat is een makkelijke prooi voor de keeper. Dus die kans gaat verloren voor Beekbergen en mag GSV proberen een aanval op te gaan zetten. We zijn hier wat later begonnen, zoals ik al zei. Ik denk dat we inmiddels zo'n 20, nee, nog niet eens, een kwartiertje onderweg zijn. Nu misschien dan een kans voor GSV. Ja, die gaat over keeper Mike Kolderhof heen. Maar dan uiteindelijk kan er op de doellijn worden gered. Dus houdt GSV er alleen nog maar een corner aan over. Ze zijn nu eigenlijk voor het eerst in deze wedstrijd echt in de buurt van het doel van Mike Kolderhof. Dus corner is het hoogste wat ze er nu uit kunnen halen. Als het goed is, pak ik die nog eventjes voor jullie mee.
8: Ja hoor.
4: Oké, er komt de corner. Een bal die naar buiten draait, gaat weer over iedereen heen. Ook Mike Kolderhof zat er niet goed bij. Maar uiteindelijk kan Beekbergen het verdedigend oplossen. Dus het blijft hier voorlopig 2-0.
3: Ik zit in de catacomben van Villa Jacoba. En hier, ik kijk naar buiten via de camera. Het zonnetje schijnt. Jij zit denk ik ook lekker in het zonnetje.
4: Ja, heerlijk. En ik vind eigenlijk weer opvallend hoe weinig mensen er zitten. Het sportpark ligt hier zo prachtig. En als je dan ook, zoals ik, in het zonnetje zit, ja, dan heb je gewoon een hele leuke voetbalmiddag. En ook al twee doelpunten. Dus
3: nou, wat doe je mochten
4: de mensen luisteren en denken van, dan zou ik zeggen, kom nog even lekker op de fiets naar Beekbergen. En pak nog lekker in het zonnetje een leuke wedstrijd mee.
3: Hey, dankjewel voor nu. Zo meteen meer. Belinda, die kijkt naar Beekbergen GSV 2-0. Comfortabele voorsprong voor Beekbergen. We gaan zometeen direct schakelen, ook met John. Daar is gescoord. Maar eerst eventjes naar Herwin Goet, Deventer tegen Emst.
1: Ja, zeker Gerben. Hier schijnt ook een heerlijk zonnetje. Ja. En als je weet hoe mijn kapsel eruit ziet, op mijn lekkere kale klats, is dat best heerlijk zo op zondagmiddag hier in Deventer.
3: Heb je er wel goed ingesmeerd toch, hè?
1: Nee, helemaal niet zelfs. Kijk. Helemaal niet. Maar goed, dat gaat wel goed komen denk ik vanmiddag. En het is een enorm leuke wedstrijd hier. Emst en Coa Deventer zijn aan elkaar gewaagd. Het spel vliegt over en weer. Kansen aan beide zijden. Emst een paar hele goede mogelijkheden gehad. Jan-Willem Lagerwij en Roa Meekenkamp, allebei in schot. Maar ging maar net raaklinks over. En Wouter van Amersfoort een mooie kopbal vanuit een cornerbal. Maar daarentegen is Coa Deventer ook best gevaarlijk. Zoals ik vooraf al zei, met die ontzettend snelle buitenspelers. Ook heel erg positief vanmiddag is dat we een hele jonge scheidsrechter hebben. En die ziet alles perfect. Dus dat draagt ook bij aan deze mooie wedstrijd. Emst die gooit op dit moment in bijna op de achterlijn van Coa Deventer. Maar die bal die gaat via een Emst-speler weer over de lijn. En volgens mij, wat ik vanaf hier kan zien, heeft de scheidsrechter daar een doeltrap voor gegeven. Dus die doeltrap gaat genomen worden door de keeper van Coa Deventer. Die pakt de bal en die legt hem. Het is een vrij atletische keeper. Dus hij brengt de bal weer sneller in het spel. En we spelen weer. Emst bij dit soort ballen loopt ze wat achteruit om Coa Deventer te laten komen. En dan gokken ze ook op de snelheid van onze buitenspelers. Die bal die wordt nu naar voren gespeeld door Coa Deventer. En Wouter van Amersfoort onderschept die bal. En die krijgt hem nu heel mooi bij Roa Meekenkamp, maar toch balverlies. Dus nu kan Coa Deventer kan eruit komen. Vierde nummer 11, die cross de bal helemaal naar de andere kant van het veld, waar de rechtsback opkomt. En die speelt de bal naar de midden toe. Daar staat Michael Gerritsen om hem op te vangen. Maar hij krijgt de bal toch nu naar onze kant, waar ik ook sta. En die hele snelle buitenspeler, die speelt nu Thijs Albertus heel makkelijk uit. En kan doorlopen naar de goal, maar daar zit Mikey Vinker zit daartussen. En die onderschept de bal. Die bal die komt uiteindelijk bij Mike Bleker, die de bal naar voren kan spelen. Maar daar staat geen speler van Emst. Dus Cordeventer die kan weer gaan opbouwen. Dat doen ze nu weer via het middenveld. Daar zit Mike Vinker zit er kort op. Dus
3: ik ga je even onderbreken, Herwin. Want we gaan naar VNL tegen TKA. John, er wordt driftig gescoord daar, hè?
6: Ja, klopt, Gerben. Doelpunt hier bij VNL. Het is 3-1 geworden in de 19e minuut. Een lange bal van achteruit van aanvoerder Sten Menting. Die over die laatste lijn van TKA, die heel hoog speelt tegen de middenlijn aan. Die valt daar overheen. En ja, waarschijnlijk weet TKA er nog niet, maar VNL heeft watervlugge aanvallers. En die bal die kwam bij Sam Lagerwij. Die was die laatste lijn veel te snel af. En de keeper die komt nog uit zijn doel. Maar Sam die tikken we nog over de keeper heen. En die bal die is eigenlijk iets te kort om gelijk richting doel te gaan. Maar dan is daar Sam Eindhoven die heel goed meegelopen als een doeveltje uit een doosje. Nog net even voordat de verdediger hem weg kan tikken. Die bal met zijn hoofd hup, in de goal tikt. En ja, op die manier is het binnen 20 minuten staat het 3-1 voor VNL hier.
3: Hartstikke mooi, dankjewel. Zometeen meer vanaf de velden van Vlug en Lenig tegen TKA. Ja, dat wel leuk hè, vijfde klasse spelen ze. Vorig jaar teruggekomen vanuit teruggekomen in de standaardklasse, vijfde klasse dus. Keurig meegedaan en nou ja, ook nu 3-1 voorsprong, VNL tegen TKA. Gauw nog eventjes terug naar Go Ahead Deventer tegen Emst. Herwin, maak je verhaal nog even af.
1: Ja, ja, nou ja, het spul ligt hier heel even stil. De bal is over de zijlijn gegaan. Er mag ingegooid worden. Dus dat geeft mij wel even de mogelijkheid om bekwaam te geven dat ik het mooi vind dat VNL daar met 3-1 voor staat. Natuurlijk oud Emst voetballer Gerben van Essen is daar de hoofdtrainer. Maar het spel gaat hier inmiddels weer verder. En Coward heeft ingegooid en die speelt de bal nu heel rustig naar achteren. Emst sluit op en die probeert Coward heeft nu onder druk te zetten. De bal komt bij de keeper van Coward heeft. En die speelt hem naar zijn laatste man. En die hanteert de lange bal. Maar daar zit Thijs Alberters zit daar heel goed tussen. Die kopt hem naar Mike Vinken. En die kan hem doorkoppen heel goed naar Jan-Willem Lagerwij. Maar die kan dan net de bal niet bij Wouter van Amersfoort krijgen. En zo kan Sportclub Deventer weer gaan aanvallen. Maar daar zit Mike Vinken wederom goed tussen. Het kleine mannetje uit Emst. Maar een plaag voor de middenvelders van Cora Deventer op dit moment. Hij is erg scherp. Nu wordt de bal naar voren gespeeld door Coward Deventer. En het balletje wordt even onder de voet doorgehaald. Even die tegenstander uitdagen, maar hij komt niet langs die M-speler heen. Dus hij kan alleen maar achteruit spelen. Nee, we zitten op dit moment in de 26e minuut van de wedstrijd. Een leuke wedstrijd hier op Sportpark Riedel Enk. Met nog een tussenstand van 0-0.
3: Dankjewel, Herwin. Henk van der Put, Doenemark tegen Reden.
7: Ook nog 0-0, 25e minuut hier op het scorebord. De meeste kansen toch wel voor Reden. Aan de andere kant is het toch wel drommels oppassen voor de verdediging van Reden. Want ja, zo nu en dan komt Loenen de markt er best wel gevaarlijk uit. Zo nu en dan zie je ook dingetjes waarvan ik zeg van nou, dan kan wel beter mensen aan de kant van Reden. Maar spelers hebben dan toch wel wat problemen om die bal bij de juiste kleur te krijgen. Maar goed, echte problemen. Ja, nou zie ik toch wel dat Reden op voorsprong komt. Het was een beetje een onoverzichtelijke situatie. Maar via een kopbal van een van de mannen van Reden komen ze hier nu in de 26e minuut op een 1-0 voorsprong. De bezoekers dus op voorsprong hier op het Loonapark tegen Loenermark. Gerben, terug bij jou.
3: Dankjewel, Henk van der Put. Goed, we zijn dus bij 4 wedstrijden Loenermark tegen Reden. Je hoorde Henk van der Put. Zometeen schakelen wij met Belinda Beekbergen tegen de GSV 38 uit Giesbeek. Je hoorde zojuist ook Herwin Roosendaal. Kijkend naar Go Ahead Deventer tegen Emst. En inmiddels ook al 4 doelpunten bij VNL. Vlug en lenig uit de vecht tegen de Turkse kracht Apeldoorn. 3-1 wedstrijd uit de vijfde klasse D. Hebben we dan nog meer vanmiddag? Ja, we gaan straks, ik hoop ergens binnen,

0: proberen ook nog iets mee te nemen van het volleybal hier in Heerde. Maar ik heb daar nog geen bevestiging over. Dus anders wordt dat doorgeschoven naar volgende week. Goed, Beekbergen tegen GSV. 2-0 nog, Belinda.
1: Ja, nog steeds, maar zojuist een uitgelezen kans van GSV om de achterstand te verkleinen. De bal die slingelde paal, Mike Kolderhof volstrekt kansloos. Maar in de rebound was hij wel alert. En ja, dus niet die aansluitingstreffer voor GSV. De wedstrijd is nog een beetje rustig. Ja, we waren natuurlijk in de eerste 10 minuten enorm gewenst met tegelijk 2 doelpunten voor de thuisploeg. En ja, dan verwacht je een hele hoge score. Maar dat is nu weer wat meer in balans. Dus met die kans dus net van GSV. Helaas voor hun op de paal. En de rebound dus daar wist Mike Oldhoff een redding te brengen. Ja, het weer is een beetje wisselvallig. Net had ik heerlijk het zonnetje. Nu komt er een flinke wind opzetten en wat bewolking. En dat maakt het misschien soms voor de omstandigheden ook wat lastig. Ene keer staan de spelers in de zon te kijken. De andere keer krijgen ze enorme windvlagen over het veld heen. Het veld wat er dus keurig bij ligt. Het is wel zwak kunstgras, maar daar hebben ze ook goed onderhouden. En dat zien we ook wel eens anders bij kunstgras. Maar dit is echt een heel mooi veld en wordt lekker opgespeeld. Ja, we zijn dus inmiddels bijna een half uur onderweg. Beekbergen pakte dus in het begin van de wedstrijd gelijk die comfortabele voorsprong. En het leidt nog steeds met 2-0.
0: Dankjewel, Belinda. De zensatie Yuzidi, ik weet niet of ik het goed uitspreek, die heeft vandaag op 13-jarige leeftijd, moet je nagaan hè, goud veroverd op de 200 meter vlinderslag op de Aziatische Spelen. De Chinese die zwom in Japan zelfs een kampioenschapsrecord. Yi, die volgende maand 14 wordt, klokte in Tokio een tijd van 2.05.08 en haalde bijna een halve seconde af van het oude kampioensrecord. Ze was ruim 3 seconden sneller dan haar landgenoten Chang Mohan en de Japanse Mitsu Okuzonu. Nou goed, 13 jaar en dan nu al zo goed. Voor Yu wachten mogelijk nog meer medailles bij haar debuut op de Aziatische Spelen namelijk. Want ze neemt later ook nog deel aan de 200 meter en de 400 meter wisselslag. Wordt vervolgd, ook nog in deze uitzending volgens mij. Goed, tijd voor muziek.
2: Radio 794, lekker sportief. Lekker sportief. Met Gerben Rorijen.
0: Uit de jaren 80, Toto met Out of Love.

0: Toto draaien we weg. Out of Love. We gaan gauw naar Henk van der Put. Doelpunt.
1: Ja, 0-2 is het geworden. Een lange bal vanaf de linkerkant over heel veel verdedigers heen. En dat is een één oplettende speler. En die speelt bij reden. Hij weet die bal uiteindelijk het laatste tikje te geven. De keeper van Loenemark stond er wel bij. Maar kon er verder ook weinig meer aan doen. Scotty Thomassen is de doelman van Loenemark. Het is hier 0-2 geworden in de 32e minuut. Gerben, het terug naar jou.
0: Dankjewel. Gaan we even schakelen met Belinda, Beekbergen, GSC.
2: Ja, nog steeds hier de stand van 2-0. Ja, het is toch met name aan de kant van GSV wat slordig. Veel balverlies, dat leidt af en toe tot wat woedeuitbarstingen van de trainer die hier voor me zit. En ook vaak is de tweede bal voor Beekbergen. Maar nu lijkt GSV er even uit te komen. Er wordt wat rust gepakt, even rustig breed gelegd, zelfs even terug.

0: gepleegd. Hopen om op het gemak de ruimte te vinden en zo een aanval op te kunnen zetten. Want op het algemeen is het goed scoren van Beekbergen. Ook komt dat de GSV er verder uit kan komen. Maar nu zijn ze toch richting de 16 meter. Voorzitter, dat in de 16 meter, maar daar zit Mark Polderhof goed bij. Voordat de lange spits van GSV gevaarlijk kan worden. En gooit de bal direct naar Lars van Engeland. En die ziet Rits Tim en de Ruvrij staan. Maar voordat hij aan de bal kan komen, wordt hij over de zijlijn gekopt door een verdediger van PSV. En moet de Beekbergen dus gaan ingooien en hopen zo weer de weg richting het doel van GSV te vinden. En nu is het GSV wat de bal weer weet te veroveren. En maar ja, dan krijg je een beetje flipperkastvoetbal op de helft van GSV. Balbezit Beekbergen nu. Ja, nu gaan ze ook weer richting de 16, maar daar staat weer een verdediger van GSV die kan opruimen. En die proberen nu ook weer de bal om ver naar voren te krijgen. Ja, en dan ligt er zomaar in één keer ruimte aan de linkerkant. Maar dan is het goed verdedigend werk van Beekbergen. Maar dan wordt een duel verloren weer. En gaat de bal uiteindelijk over de zijlijn. Ja, na die spectaculaire opening met twee doelpunten moeten we het nu een beetje behelpen. Weinig daarna dus meer gebeurt en zeker geen doelpunten meer. Maar Beekbergen staat nog steeds aan de goede kant van de score. Leiden met 2-0.
1: Dankjewel, Belinda Kerkhoven. Eens kijken hoe het gaat bij John Overvelde. VNL tegen Turkse kracht Apeldoorn.
2: Ah, het is VNL wat nu weer in de aanval is. Bal is aan de linkerkant van het veld. Een meter of 10 over de middenlijn. Bij de dugout daar voor de dugout van TKA. En het is nu een ingooi voor VNL. Zojuist nog een paar gevaarlijke corners gehad van VNL. Indraaiend. De keeper zat er goed bij een paar keer van TKA. Die bokste die bal weg. Maar toch een paar gevaarlijke momenten voor het doel van TKA. Het is nu middenveldvoetbal. Duels op middenveld en TKA in aanval. Met een hele vrije bal aan de rechterkant van het veld. Die is net iets te hard. Die gaat over de zijlijn. Ongeveer halverwege de helft van VNL aan de linkerkant van het veld. Er moet zometeen die ingooi genomen worden. Ingooi voor Milan Kolderhof. Die doet een beetje rustig aan nu. Die denkt van... ik neem mijn tijd even herpakken. Het is de 34e minuut nu. VNL op een comfortabele 3-1 voorsprong. En die willen nu eigenlijk een beetje het tempo uit de wedstrijd halen. Om TKA ja, niet in de wedstrijd te laten komen, laten we zeggen. TKA ook net met een paar redelijk gevaarlijke aanvallen. Waar onze keeper Raymond Buitenhuis goed bij zat. Maar het is nu VNL wat ingooit. Op de helft van de eigen helft. En het is nu een lange bal van Niels. Op Sam Eindhoven. Die zet weer vol druk op de laatste verdediger van TKA. En die kan hem trouwen nooit wegwerken. En het is nu TKA wat oppakt. En een mooie steekbal geeft aan de rechterkant van het veld voor TKA. Het is nu 1-1 situatie daar met Milan Kolderhof. Die komt daar als winnaar uit. En het is VNL wat rustig achterin rondspeelt nu. En die bal weer over de zijlijn werkt. Het is een beetje middenveldvoetbal. Op het moment weinig hele gevaarlijke momenten. Het is in evenwicht deze wedstrijd.
1: Oké, zo meteen meer. Dankjewel voor u, John Overvelde. VNL tegen TKA. 3 tegen 1, 0 tegen 2. Loenenmark tegen Reden. Ja, het wordt lastig nu, denk ik, om voor rust nog wat te doen voor Loenenmark, hè? Henk?
3: Kunnen we zeggen, ja. Het is zeker, de betere voetbal is duidelijk te zien aan de kant van Reden. Nu wel weer een uitvalletje van Loenenmark. Bal wordt helemaal teruggelegd op Hendriksen, speler van Loenenmark. Heeft die bal breed gelegd op Paquet. Gaat nu de middenlijn over. Probeert dan op zoek te gaan naar de spits van Loenenmark. Nummer 9, Joey van Dijk, wordt geprobeerd te vinden. Maar dat lukt niet. Bal gaat via een speler van Reden weer over de zijlijn. Nee, ze zullen moeten uit een ander vaatje moeten gaan tappen, de mannen van Loenenmark. Anders zie ik een hele moeilijke middag worden. Als het dat al niet is. Tegen het in zwart, zwetloos zwart geklede mannen van Sportclub Reden. Goed, 36 minuten per klok, 0-2.
1: Dankjewel, Henk van der Put. Kijken hoe het gaat bij Go Ahead Deventer tegen Emst. Nog steeds 0-0, Herwin.
4: Wat ben je?
1: Herwin Roosdal.
5: Ja, dat ben ik. Ja,
1: ik zeg nog steeds 0-0 bij jou.
5: Ja, zeker. Nog steeds 0-0. Het was even een hachelijke situatie voor het doel van Dylan van der Beek. De speler van Go Ahead Deventer die had Dylan eigenlijk al uitgespeeld. En kon hem zo vrij binnenschieten in het doel van... van Emst, maar als een katachtige speler kwam daar Rick van Maurik nog aansprinten en die zorgde ervoor dat die bal niet het doel inging. En zo staat het inderdaad nog steeds 0-0 op Sportpark het Riederenk in Deventer. Code Eto wordt wel wat sterker op dit moment. Zij hebben toch met die vier die gevaarlijke aanvallers toch wel de betere kansen gehad. Al is het wel zo dat zojuist Wouter van Amersfoort de bal op de 16 krijgt bij Code Eto. En die bal wil die schieten en daar trapt hij compleet over die bal heen. Maar in tweede instantie blijft de bal bij hem en kan die op goal schieten. En die bal kon maar net gekeerd worden door de keeper van Deventer. Nogmaals, beide teams zijn goed aan het voetballen. En ik ben heel erg benieuwd na 90 minuten of hier een winnaar zal zijn en wie dat dan zal zijn. Want ik kan het nu nog niet voorspellen.
1: Oké, we blijven je volgen 0-0. Dus Go Ahead Deventer tegen Emst. Jorden Herwin Roosendaal. Beekbergen GSV, nog steeds 2-0, Belinda.
0: Ja, zeker 2-0. En een paar minuten geleden hadden we toch een hele goede kans voor Beekbergen. En ik had toch het idee dat uiteindelijk een speler van GSV hens maakte in de 16. De scheidsrechter wuiven het weg. Maar ook net laat hij weer toch wel weer wat toe. Het was een uitgelezen kans dus voor de Beekbergen om die 3-0 te komen. Hele mooie aanval. En hadden ze toch uiteindelijk meer uit kunnen halen, misschien wel moeten halen. Dus nog steeds 2-0. We zien GSV wel wat vaker richting het doel van Beekbergen gaan. Dus het spel begint iets meer in evenwicht te komen. Maar ze hebben buiten die bal op de paal toch niet echt hele grote kansen gehad. Misschien nu dan, aanval over de rechterkant. Probeer ze ruimte in het midden te zoeken.
1: Ik ga je even onderbreken. We gaan even naar Henk van der Put, doelpunt.
3: Even kort vanaf het Lonapark. Het is 0-3 geworden. Doelpunt te maken, Colin Leurijn. Hij speelt dus bij Reden. Wat om de wedstrijd nu al beslist te missen, daar lijkt het wel heel erg op. 39 minuten gespeeld. Wijziging op het scorebord. 0-3.
1: Terug naar Belinda.
0: Ja, inmiddels heeft Beekbergen de bal weer in bezit en proberen weer een aanval op te zetten. Wordt nu ook weer heel kort verdedigd door GSV. Dus wordt momenteel weinig ruimte gegeven. Nu misschien dan aan de linkerkant met Jurie Klunder. Die probeert richting de 16 te gaan naar Timo Kalot. Maar uiteindelijk komt de bal weer terug in de verdediging van Beekbergen. Wordt er nu even rondgespeeld en gekeken of er ergens ruimte ligt. Nu bal aan de rechterkant. Het begint nu een beetje op walking voetbal te lijken. Weinig tempo op het moment. En dan misschien een lange bal dan maar proberen naar voren. En uiteindelijk weet de speler van Beekbergen die bal te veroveren. Wordt er een voorzet gegeven in de 16, maar daar staat niemand van Beekbergen en kan GSV opruimen. Ik denk dat we nog ruim 5 minuten te gaan hebben in die eerste helft. Beekbergen lijkt nog steeds met 2-0.
1: Dankjewel, Belinda. Is dat echt de genadeklap, Henk, die 0-3, Loenemark Reden?
3: Nou, weet je, Gerben, dit is heel simpel. Betere voetbal is duidelijk te zien aan de kant van Reden. Ja, Loenemark heeft het gewoon lastig om in het spel te komen. En als ze nog terugkomen in de wedstrijd, ik heb daar grote twijfels bij. Ik zei het al in de inleiding, voorafgaand deze wedstrijd, in ieder geval in het begin van deze wedstrijd, ze hebben nogal wat kwaliteit moeten inleveren. Twee jongens die naar Harskamp zijn gegaan. Echt goede voetballers. Calvin Ruijs was aanvoerder. Maar ook Jeffrey Rutgers heeft voorheen gespeeld met Bennekom. Of wie kent dat niet natuurlijk. Allemaal vrij hoog gespeeld, die jongens. En als je die dan ziet vertrekken, ja, dan is het toch wel lastig om dat op te vangen. In een kleine club als Loenemark is, want dat is het natuurlijk. Qua senioren is het gewoon lastig om een representatief elftal op de been te brengen. Goed, we zitten in de 41ste minuut, 0-3. Is het hier op het Lonapark.
1: Dankjewel, Henk van der Put. Kijken hoe het gaat bij VNL tegen TKA, John.
4: Ja, het is hier de 41ste minuut en het is nog steeds 3-1 in het voordeel van VNL. Je kunt echt wel zien, TKA is op zich een prima goed voetballende ploeg. Die zijn natuurlijk via de na-competitie voor het seizoen gedegradeerd uit de vierde klasse. En voetballen nu dit seizoen dan in de vijfde klasse. Maar voetballend gezien kun je echt zien, die jongens laten de bal makkelijk rondgaan. Alleen ja, het venijn zit hem nog niet echt dat ze voor de goal komen en dat ze afdrukken en richting het doelpunt voetballen. Maar qua balbezit en bal rondgaan ziet het er prima uit bij TKA. Dus het is nu ook weer TKA aan de rechterkant van het veld, ter hoogte van de middenlijn. Die proberen op te bouwen via het middenveld. Handige spelers daar op het middenveld. De bal wordt nu veroverd door VNL. VNL aan de linkerkant van het veld. Sam Lagerwij speelt Remco in. Remco weer naar Niels. En Niels, die komt met een lange bal op Sam Eindhoven. Die staat nu net buitenspel. Denk ik, er wordt gefloten voor buitenspel. Maar weer zo'n bal die net achter de laatste linie valt. En waar eigenlijk Sam vrije doortocht heeft. Als hij een half meter terug blijft, dan kan hij zo doorlopen. Het is nu Een vrije trap wegens buitenspel op de helft van TKA. En die wordt rustig opgebouwd. Geen lange ballen bij TKA. Rustig voetballen. Jongens lijken ook niet in paniek te raken bij die 3-1. Zeer sportieve wedstrijd tot nu toe, moet ook gezegd worden. En TKA, nu in balbezit. Nog steeds op de helft, op de eigen helft. Balbezit. Die jongen die dribbelt een beetje in aan de rechterkant van het veld, die back. Die gaat op avontuur en dan moet Sam Lagerwijn nu achteraan om op de helft van VNL te verdedigen. Maar TKA blijft keurig in balbezit daar aan de rechterkant van het veld voor TKA gezien. Hele handige speler nu die naar binnen dribbelt. Die krijgen voor zijn linkerbeen net niet genoeg ruimte om te schieten. Maar er is nog steeds TKA waar in balbezit. De hoogte van de 16 van VNL. TKA aan de linkerkant van het veld nu. Die zal zo meteen een voorzet komen. Mooie schijnbeweging, actie. Die bal die wordt via de kluts en die gaat er 17 in via een strakke voorzet. Misverstand tussen de keeper en de laatste man. Die wordt nog een beetje aangeraakt. Het is hier in de 42e minuut. Wordt het hier 2-3 met nog net voor rust een doelpuntje voor TKA. Op een hele goede, goed voetballende manier zijn ze eruit gekomen. In de 16 gekomen en nu wel dodelijk effectief. 2-3.
1: Dankjewel, John. De spanning is terug in de vecht. VNL-TKA 2-3, net voor rust. Vrijdag gespeeld. Ja, ik heb een seizoenskaart van Pek Zwolle. Word je niet echt vrolijk van. Ik heb ook mijn vrouw maar laten gaan vrijdag met zo'n lief. 3-0 dus. Groningen tegen Pek Zwolle. Een zepert van de Zollenaren. ADO speelde gisteren tegen Cambuur 1-1. Sparta-Rotterdam tegen Heerenveen werd 0-4. Ajax, ja, ook alweer zoiets. 2-2. Tegen Excelsior, nog wel thuis. Willem 2 tegen Fortuna Sittard 0-1. Feyenoord scoort er lustig op los. 5-0 tegen Utrecht. Thuiswedstrijd. Om 2:30 begonnen. Net eigenlijk een kwartiertje geleden. AZ tegen Telstar 0-0. Twente die staat op voorsprong tegen PSV. 1-0. En om 4:15 begint NEC tegen Go Ahead Eagles. Goed, op slag van rust gaan we nog eventjes naar Belinda Beekbergen tegen GSV 38.
0: Ja, Beekbergen weer in de aanval en er wordt nu weer naar een vrije man gezocht. Maar het is de keeper van GSV die er snel bij is en ook snel uitgegooid. Maar dan wordt het tempo alweer door het voegstoren van Beekbergen uit die aanval gehaald van GSV. Sterker nog, het is weer balbezit voor Beekbergen. En dan de slordige paas en kan er op het middenveld weer worden overgenomen door GSV. Proberen nu nog een keer voor rust richting het doel van Mike Kolderhof te gaan. Maar ook daar kan weer opgevangen worden door Beekbergen. Nu dan, een lange bal naar voren. Maar dan kan ook weer de verdediging van GSV rustig opvangen. En de keeper die kijkt nu waar er iemand vrij staat. Ja, speelt dan wel gevaarlijk door het midden met een paar spelers van Beekbergen doorheen. Dan nam hij toch wel even wat risico. Maar uiteindelijk komt GSV er in eerste instantie uit. Maar dan is het Lars van Engeland die weer op het middenveld komt. En misschien weer een aanval de laatste kan opzetten. Ja, en dan zou het hier zo nog maar 3-0 kunnen worden. Maar het is weer de keeper van GSV die redding brengt. En houdt Beekbergen slechts een corner aan over. Die gaat nog genomen worden. En dan denk ik dat dat een van de laatste wapenfeiten, misschien wel het laatste wapenfeit, voor Russel zijn. Daar komt de corner. En er wordt vanaf de rechterkant genomen, ook met rest is een indraaiende bal. En die gaat over het doel. En dan sta ik er het dichtst bij. Dus laat ik dan maar even de bal
1: opvangen. Ja, waarom ook niet, hè?
0: Ja, joh, ik speel gelijk een ballenmeisje hier tijdens de wedstrijd. Multifunctioneel moet kunnen. Komt nog een keer het corner. Nu wordt hij laag genomen. Teruggelegd en dan alsnog de 16 ingepompt naar achter toe. Maar dan kan GSV opruimen. Maar dan kan Beekbergen achterin weer opvangen. Dus ik denk dat we zo met deze stand gaan rusten. Mocht er iets veranderen, dan meld ik me maar. Ga er maar vanuit. Ruststand Beekbergen GSV 2-0. Oh,
1: dankjewel. Ons ballenmeisje Belinda Kerkhoven van alle markten thuis. Beekbergen tegen GSV 2-0. Ook bij jou bijna rust, denk ik, Henk?
3: Ja, we zitten in de extra tijd, Gerben, inderdaad. Dus dat zal nooit lang meer duren. Reden mag nog een hoekschop gaan nemen. De linker spits brak door. Deed hij heel snel. Op volle snelheid, als een razen wind of zo, kwam hij de strafschop weer in. Hij vond zelf dat hij de strafschop had verdiend. Maar de scheidsrechter zei, van dat gaan we niet doen. Een hoekschop, dat is wat je nog kunt krijgen van mij. En dan gaan we, als dat gebeurd is, zometeen wel even naar de thee. Ik ga ook even richting een glaasje water, als je het niet erg vindt, Gerben.
1: Water, ja, echt waar, water?
3: Ja, Veluwe slaat, hoor. Dat redeneerde ook, toch?
1: Ja, dat weet ik niet, maar normaal dan ga je ook wel voor de gehaktbal en zo. En voor de,
3: die heb ik al gehad voor de wedstrijd al, hè. Ja, natuurlijk.
1: Oké.
3: Okay. Laat ik het hier maar mee laten. 3-0 gaan we rusten. Of er moet nog uit die corner. Die kan ik er toch nog even meenemen, want ja... We praten de belangrijkste dingen weer vol. Dan komt die corner, wordt hoog ingebracht. Er wordt gesprongen, onder andere door spelers van Loenemark. En dan nog een corner, maar nu aan de andere kant. Weet je, Gerben, die geeft terug aan jou. Wat dan veranderen, dan hoor je dat wel bij aanvang van de tweede helft. Tot straks.
1: Dank je wel, Henk van de Put. Ook rust bij Go Ahead Deventer tegen Emst. Krijgt net het sein dat daar gerust wordt. Herwin Roosendaal die meldt dat het 0-0 is in rust. En 2-3 bij VNL tegen TKA. Goed, u hoort net ook Belinda nog. Die zag dat het 2-0 is en blijft tot aan de... het is er bijna rust. Laten we het daarop houden. Mocht er wat veranderen, dan kom ik zo bij je terug. We gaan zo meteen bellen met Hendrico Muts, de hoofdtrainer van SCA, de derde klasser. En eens kijken hoe die wedstrijd gisteren verlopen is. Het schijnt nogal een spektakelstuk te zijn geweest.
6: Radio 794 Sport. Met Gerben Rorijen langs de zijlijn.

0: tempo plaats. Daar is een New Religion uitgekomen ergens in mei dit jaar. Staat nog steeds in de top 40 trouwens. Goed, het is 3:04. Het nieuws hebben we geskipt. We gaan gewoon door. Dus we hebben een aantal uitslagen voor je waar we live bij zijn. Vierde klasse C, Loenenmark tegen Reden is de tussenstand 0-3. Joris Juijs, Belinda Kerkhoven 2-0 bij Beekbergen tegen het GSC 38. Vierde klasse E, Go Ahead Deventer tegen Emst. Daar is het 0-0 en CNL tegen TKA is 2-3. Net voor de rust een doelpuntje gescoord al daar. Dus dat betekent dat we ons nu in de rust gaan bezighouden met de wedstrijden die onder andere gisteren zijn gespeeld. En dat doen we onder andere in de derde klasse F. Daar is gespeeld gisteren Obios tegen het Harde werd 5-0. Zak tegen Rauwveen werd 0-3. Diezewest tegen SJA komen we zo meteen op. Biekwik tegen DSC 61 0-0. Hattelheim speelde thuis tegen Serenbroek, won met 1-0. En Dalfsen tegen Heerde werd 1-1. Ja, en ik zei het al, dan missen we nog Olympia trouwens tegen Zwift. Olympia 28 tegen Zwift werd 2-1. Ja, Diezewest tegen SEH. Daar gaan we het nu over hebben. Aan de lijn hebben wij Hendrico Mutte, hoofdtrainer van SEH. Ja, Diezewest, een misschien wat onbekende tegenstander, denk ik, voor SEH. Jaren geleden wel eens tegen gespeeld, maar ja, altijd dan moeilijk inschatten hoe dat dan gaat, hè, in zo'n wedstrijd. Ook de eerste competitiewedstrijd voor SEH. Het was een waar spektakelstuk, heb ik me laten vertellen. Hendrico, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En ik heb het al gezegd, dat heb je misschien niet gehoord, maar het is 3-4 geworden. Dus bij deze van harte met de overwinning. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe die tot stand gekomen is. Want je komt voor met 1-0 volgens mij, of 0-1. En wat gebeurt er dan?
1: Nou ja, we komen inderdaad vrij snel op 1-0 voorsprong. We hadden het met elkaar er ook over dat we dat natuurlijk heel graag wilden. Hey, je benoemde net al even van ja, wat kun je van Diezewest verwachten. Ja, Diezewest is denk ik een goed voetballende ploeg met vaak individueel goede spelers.
0: Ja.
1: Ja, en als je natuurlijk voorsprong komt, dan ga je ook meer ruimtes creëren. Alleen daarna komt eigenlijk de fase dat we niet goed druk op de bal krijgen, in te grote ruimtes komen te spelen. En ja, dan zie je wel dat Diezewest een ploeg is die daar goed gebruik van maakt. Dus ik denk, nou ja, vanaf minuut 10 tot en met ongeveer 30, 35 hebben we het gewoon echt heel moeilijk gehad. En ja, kwamen we in te grote ruimtes te spelen. En dat resulteerde uiteindelijk ook in een 2-1 voorsprong.
0: Ja. En dan? Ik bedoel,
1: Langzaam kwamen we terug in de wedstrijd, ook in de eerste helft al. Ik vind het vaak een ploeg die, wat ik al zeg, individueel goed is. Maar ja, fysiek, mentaal ook wel soms wat zwakker en kwetsbaarder is. Dus we zagen ook aan de kant wel van, hey, zij zakken toch wat vaker door het ijs. En zeker in de laatste 10 minuten voor rust waren er meerdere momenten voor ons om zaken te doen en vaker ook tussen de linies door te spelen en richting de goal te komen. Dus toen zagen we eigenlijk al wel dat we er weer in kwamen.
0: Ja, want uiteindelijk ben je dan met 3-4. Waar staat het kantelpunt in de wedstrijd?
1: Nou, het kantelpunt zat denk ik al echt wel na dat eerste half uur dat we ook wel gingen voelen van hey, we komen er beter in. We komen weer vaker aan de bal. Zij komen wat verder vanuit ons te spelen. Na rust starten we denk ik goed, maar krijgen we toch nog vrij snel ook de 3-1 om de oren. Ja. Ja, vanaf dat moment hebben we denk ik wel Diezewest bij de strot proberen te pakken. En door te zorgen dat zij in grotere ruimtes kwamen te spelen. Elke minuut kwamen we beter in de wedstrijd en hebben denk ik meer dan voldoende kansen gecreëerd om ook nog aan deze overwinning te komen.
0: Ja. Hey, je bent de nieuwe hoofdtrainer. Al wel vrij vroeg, volgens mij eind vorig jaar, werd bekend dat jij dat werd. Hoe leef je dan, hoe leef je na zo'n seizoenstart toe?
1: Nou ja, natuurlijk een momentje ergens tekent, dan ben je natuurlijk weer blij met een nieuwe club, een nieuwe uitdaging.
0: Ja.
1: Ja, ga je natuurlijk met heel veel zin en energie met zo'n club aan de slag. En ben je ook nieuwsgierig van, hey, hoe is een en ander geregeld? Wat willen ze? Nou ja, en in dat opzicht is het gewoon een hele fijne start, waar je aan alles merkt dat de vereniging zich wil ontwikkelen. Dat veel mensen daarbij betrokken zijn. En ja, dat maakt het werken gewoon heel erg leuk met een hele jonge, leergierige groep.
0: Nou, ook dat, want er zijn natuurlijk een aantal sterkhouders die zijn gestopt vorig seizoen. Hoe vang je dat dan op?
1: Nou ja, ik denk dat er zijn natuurlijk altijd goede spelers. En In dit geval Sven is natuurlijk een hele mooie stap naar Staphorst gemaakt. Is goed voor hemzelf om zich door te ontwikkelen. Maar vaak betekent dat ook dat andere jongens ook wel weer opstaan en ook wel weer kansen krijgen. Maar daardoor zich ook weer moeten gaan ontwikkelen. Dus ja, ik denk dat dat soms ook gewoon goed is dat dat gebeurt.
0: Ja, oké. Okay. Nou, in ieder geval een mooie start. Ja, de beker, dat was het net niet, hè, dit jaar.
1: Nee, als je gaat kijken natuurlijk, dat deze overwinning komt natuurlijk op een heel fijn moment. Ja. In de 3 bekerwedstrijden wisten we niet te winnen. Maar hebben we wel bij vlagen en ook bij langere fases in de wedstrijd gespeeld zoals we willen. En dat is denk ik ook gewoon een ontwikkeling waarmee we bezig zijn. En ja, dan hoort dat er ook gewoon nog bij, denk ik. Want het had ook echt wel de andere kant op kunnen vallen. Maar in die wedstrijden waren we nog niet goed genoeg erin. En ja, het mooiste is denk ik dat we gisteren hebben laten zien dat we vanuit achterstand dat konden omdraaien met karakter, met bij vlagen goed voetbal. Maar met name ook met de juiste mentaliteit.
0: Ja, ja goed, de echte climax kwam natuurlijk door het doelpunt van Wout Beekman. Ook een jongen die komt volgens mij, mag die zelfs nog in de onder-19 meespelen. Maar die komt ook gewoon uit de jeugd. En die doet goed mee in het slaggenschip.
1: Nee, absoluut. Hij is nu eerstejaars senior. En is een jongen die met heel veel energie speelt. Met heel veel lef en durf ook voetbalt daarin. Ja, dat is een jongen waar we ook gewoon heel veel plezier aan gaan beleven.
0: Ja, oké. Okay. Nou goed, de buiten binnen, de eerste wedstrijd, die is gewonnen onder jou als hoofdtrainer. Ik heb het al gezegd van harte. Volgende week, waar gaan we heen?
1: We spelen thuis, in dit geval. En we spelen thuis tegen Olympia.
0: Ja, oké. Okay. Hey, nog even over de beker. Want jij komt volgens mij, heb jij niet VSO onder je hoede gehad?
1: Ja, klopt. Ik heb 3 jaar VSO onder hoede gehad. En dat maakte natuurlijk wel
0: in de beker
1: speciaal om daar ook in de beker tegen te spelen.
0: Ja, hoe is dat?
1: Nou ja, dat brengt natuurlijk wel wat extra met zich mee. En ja, als je zelf ook altijd gevoetbald hebt, dan kijk je sowieso al uit naar de zaterdag. Maar als je dan tegen een club mag spelen waar je echt ook net weg bent, waarvan je iedereen kent, dan staat er natuurlijk ook een stukje prestige op. En die wedstrijd wil je natuurlijk het liefst winnen. Waarvan ik vind dat we dat ook echt hadden moeten doen. Hè. Daar heb ik voldoende kansen gehad. Maar dan ben je in ieder geval blij uiteindelijk dat je hem niet verliest. Omdat we toen heel snel op achterstand kwamen.
0: Ja, oké. Okay. Nog even over de wedstrijd van gisteren. Je mist ook wel een aantal spelers volgens mij gisteren, of niet? Met blessures?
1: Ja, we hebben op dit moment nog 5 blessures. Ja, dat is denk ik onderdeel van het spel. En geeft andere jongens ook gewoon een hele mooie kans om zichzelf te laten zien. En we hopen dat de jongens op korte termijn weer terugkomen.
0: Ja, maar goed, dat geeft toch wel aan dat het zeg maar een brede selectie ook wel echt een must is in dit geval.
1: Absoluut, absoluut. En het geeft het ook aan dat iedereen nodig is, belangrijk is. En ja, dat je ook iedereen moet blijven ontwikkelen en erbij moet houden. En ja, ik denk dat dat een mooie stap is. En ja, als je gisteren ziet dat Wout Beekman als invaller scoort, Joep Dill als invaller ook een doelpunt weet te maken. Ja, dan is dat natuurlijk super mooi dat iedereen gretig is en die denkt van hey, ik zit wissel en ik ben teleurgesteld. Dus ja, ik denk dat dat een heel mooi compliment voor de jongens is.
0: Oké. Okay. Hey, mag ik je bedanken?
1: Graag gedaan.
0: Goed. Hey, ik hoop dat we elkaar nog vaker spreken. Komen we het seizoen in ieder geval van harte met de winst. Nu hoorde Enrico Mut, de hoofdtrainer van SEH uit Heerden. Won dus gisteren in een waar spektakelstuk. Als we het allemaal mogen geloven, zelfs de Stentor die spreekt over een spektakelstuk. Dus de winst en de 3 punten die gingen naar Heerden. Dieseres tegen SEH werd 3-4.
2: Radio 794. Lekker sportief. Lekker sportief. Met Gerben Rorijen.

0: gebracht, deze Door het Oog van de Nacht. Op Radio 794, maar ook op RTV Apeldoorn en ook voor Schelingzoom. We doen allemaal mee op deze zondagmiddag live bij een viertal wedstrijden. Waar we zo meteen weer mee gaan starten. Vierde klasse Zee, Loenemark tegen Reden, Ruststand 0-3. Beekbergen tegen GSV 2-0. Go Ahead Deventer tegen Ems, Ruststand 0-0. En 2-3 is het bij 3-2 moet ik zeggen, bij VNL tegen TKA. Zo meteen gaan we schakelen. Ja, we hadden net Henrico Muts aan de lijn, de hoofdtrainer van SEA. Een waar spektakelstuk. Maar ja, ik werd, Belinda zegt, ja, ik zat gisteren ook bij een wedstrijd. En dat was ook wel, nou ja, ze zegt, dat is ook wel een waar spektakelstuk, Belinda.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik zat bij Columbia tegen VVOP. Columbia komt 1-0 voor. Niks aan de hand, maar toen gingen er een hoop kaarten vallen. En dan met name aan de hand van VVOP. Ik ben de tel van de gele kaarten kwijtgeraakt. Er zijn twee spelers het veld uitgestuurd bij VVOP. Toen de eerste het veld uit werd gestuurd, wisten ze toch nog langs zij te komen in de 90ste minuut. Dus leek het erop dat de wedstrijd in een 1-1 gelijkspel ging eindigen. Ja, Columbia... rechter de rug, kwam nog een keer op voorsprong. Bij dat doelpunt stond de grensrechter van VVOP met de vlag omhoog. De scheidsrechter nam dat niet over, dus keurde dat doelpunt goed. Nou ja, dan kun je wel voorstellen wat er toen is gebeurd. Er is nog een speler het veld afgegaan. De grensrechter van VVOP is met een rode kaart het veld afgegaan. Er zijn nog kaarten uitgedeeld. Kon de kleur niet zien bij de dugout. Ik sprak na afloop wel mensen van bestuur die zeiden... ja, wat wij hier vandaag hebben gezien, dat is echt niet. En wij gaan toch wel ons beklag doen bij de KNVB. Maar goed, uiteindelijk won Columbia dus. Kwamen dus vlak voor tijd... op 1-1, althans VVOP komt terug naar 1-1. Maar wist Columbia toch een blessuretijd de 3 punten te behouden. Maar ja, wat ik al zeg, je had een telraam nodig om de kaarten bij te houden.
0: Je maakt wat mee soms, hè, langs de zijlijn.
1: Ja, never a dull moment langs de lijn.
0: Ja. Goed.
1: Ik moet trouwens nog wel iets zeggen hier over deze wedstrijd. Want ik heb nu in de rust heb ik echt het volledige... wedstrijdformulier gekregen, want de printer was kapot, dus ik had even snel een foto gemaakt van het elftal van Beekbergen, maar toen zag ik een paar opvallende namen op bij de spelers van GSV, namelijk Delano Cocu en Sana Cocu. Dus ik heb even aan het bestuur van GSV gevraagd of het familie van was.
0: Dat klopt.
1: Het zijn twee zonen. Ja.
0: Nee, dat moet ik even nadenken. Vorig jaar hadden wij... Ik dacht dat dat bij KCVO was. Die speelde volgens mij toen... Nou, ja, ik weet niet, maar toen kwamen die namen ook al voorbij. Inderdaad, het zijn de zonen van. Ja.
1: Dus alleen pa zit waarschijnlijk in Enschede op de tribune. Anders had hij misschien hier wel rondgelopen.
0: Ja, inderdaad. Dat klopt. Hey, wat er alweer...
1: Ja, de ene is dus in de basis begonnen, de ander op de bank. Ik zie nu in de vechten de spelers richting het veld lopen. Dus ik denk dat we over een minuut of twee hier gaan aftrappen voor de tweede helft.
0: Komen we dan weer bij je terug. Dankjewel, Belinda. Goed, ja, ze was dus gisteren ook bij Columbia tegen VVOP. Klein kort verslagje gehad van wat daar allemaal gebeurd is. Henk van der Put, Roenemark Reden, de bal rolt of nog net niet?
2: Ja hoor, 2 minuten alweer. Dus wat dat betreft zijn we hier redelijk op tijd weer begonnen. 3-0, dat wist u al, zo is het gebleven ook na afloop van de eerste helft. Ja, Walden zit weer voor Reden, zijn duidelijk de betere van de twee en Loenemark heeft het zonder meer heel erg lastig. Hoewel, ik zag wel een mooie kans voor Joey van Dijk van Loenemark. Hij kon er eigenlijk vrij uithalen, maar niet een rubbeltje los vanaf de linkervoet. Geen enkel probleem voor die keeper van Reden. Nou ja, misschien wordt het dan toch nog wat, maar ik heb er een zwaar hoofd in voor wat betreft Loenemark. Goed, dat was het, Garbert. We zijn weer begonnen.
0: Dankjewel, Henk van der Put. Het is inmiddels 1-2 geworden bij Twente tegen PSC. Doelpuntenmakers in die wedstrijd zijn Taha in de 14e minuut. En Til die scoorde 2 keer voor PSC. 1-2 dus Twente tegen PSC. En die andere wedstrijd die om 14:30 begonnen is. AZ tegen Telstar 1-0. De Alkmaarders staan op voorsprong. Goed, dan zal het balletje waarschijnlijk ook wel weer rollen in de vierde klasse E. Go Ahead Deventer tegen Emst. 0-0 was de ruststand. En benieuwd hoe het nu is. Gerwin Roosendaal.
3: Ja, Gerben, daar is verandering in gekomen. We spelen inmiddels zo'n 4 minuten. En er waren al 2 goede kansen voor Emst. En een hele goede kans voor de voor Kohert Deventer. En zojuist in de 49ste minuut krijgt Michael Gerrits de bal op de midden. Hij speelt zijn broertje Raoul Gerrits aan de zijkant in. En die is te snel aan de zijkant voor de rechtsback van Kohert Deventer. Raoul Gerrits geeft die bal echt fantastisch voor. En Jan-Willem Lagerwij, die schiet die bal binnen. Dus hem staat in de 49ste minuut met 1-0 voor. Er wordt nu een overtreding gemaakt net op de middenlijn op zijn verdediger Mike Bleker. En nadat die overtreding gemaakt is, wil die speler van Kohert Deventer de bal ook nog even een keer tegen hem aanschieten. En dat betekent dat hij even met de scheidsrechter mag komen en goed gesprek met de scheidsrechter heeft. Maar de scheidsrechter, wat ik al zei, is een heel goed leidende scheidsrechter vanmiddag. Die lost het netjes met een praatje op. En dat vind ik ook wel terecht gezien de wedstrijd. Want het is een hele sportieve wedstrijd hier. En sluit op dit moment met 1-0. En de bal is nu aan de zijlijn. Cor Deventer mag op de helft van Ems gaan ingooien. En de speler van Deventer staat even te kijken waar hij naartoe moet gooien. En dat heeft hij inmiddels gedaan. En daar zit Mike Vinker weer tussen. En die kan de bal over de zijlijn schieten. Zodat Cor Deventer weer opnieuw mag ingooien. De bal moet even opgehaald worden. Maar daar komt de bal weer het spel in. Die wordt diep gegooid. En daar wordt de verdediger van Emst, Thijs Albertus, wordt makkelijk weggedraaid. Maar die speler van Cor Deventer kan die bal niet voorgeven. Dus de bal komt weer over de zijlijn. En opnieuw mag Cor Deventer erin gooien. En zo komen we steeds verder bij het doel van Emst op deze manier. Nu wordt die bal ingegooid en die wordt op de 16 meter gelegd en er wordt op goal geschoten. Maar die bal die gaat naast. Dus een doeltrap voor Emst. En die wordt heel snel genomen. Die wordt naar voren geschoten. En die bal die komt bij Roan Mekerkamp. Die die bal heel mooi uit de lucht aanneemt. Maar net niet onder controle kan krijgen. En Cor Deventer heeft de bal weer. Maar die verspeelt hem en die geeft hem in de voeten van Wouter van Amersfoort. Die steekt hem heel mooi door de 16 in. Maar de keeper van Cor Deventer is net iets sneller. En zo kan hij de bal in de handen pakken en weer uit schieten. Zo is het. Daar gebeurt even wat op het veld. Ik zie niet wat er gebeurt. Maar... Ik zie niet wat er gebeurt. Er wordt hier geroepen, een elleboog. De scheidsrechter ziet in ieder geval dat er een overtreding gemaakt wordt. Er was geen bal in de buurt. Maar de scheidsrechter spreekt die speler vermanend toe. En lost het weer pratend op, maar geeft wel een vrije trap voor Emst. Dus ik ben even benieuwd wat hij nu gaat doen.
4: Ik zal hem houden.
3: Hij heeft de overtreding wel gezien, maar hij heeft er alleen maar over gesproken, want hij gooit nu de bal terug naar de Cor Deventer. Het is nog steeds 1-0 voor Emst. En we zitten inmiddels in de 52ste minuut.
0: Dank je wel, Erwin Roosdaal. Zometeen gaan we ook schakelen met John Overvelde, VNL tegen TKA in de vijfde klasse. Het moet nog even een beetje landen in mijn systeem, want ik heb natuurlijk heel veel berichtjes wel opgezocht. Maar ja, een beetje uit de regio hier de Epe. Maar ook de luisteraars uit Apeldoorn willen wij natuurlijk heel graag bedienen. Want dit is de eerste uitzending van Zondagsport, waarin ook de collega's uit Apeldoorn bij aanwezig zijn. Voor jullie informatie. Deze week wordt de uitzending gemaakt vanuit de studio in Heerde. En volgende week zondag vanuit de studio in Apeldoorn. En dat vind ik ook wel prettig. Dat geeft mij ook een beetje lucht. En ook wel weer leuk om misschien op zaterdag eens een iets te maken wat op zondag zou worden kunnen uitgezonden. Zoiets. Dus dat. Even kijken. We gaan naar... eerst eens kijken bij Henk van de Put, denk ik. Loenemark tegen Reden. Kan Loenemark nog wat, Henk?
2: Weinig. Heel weinig. 3-0. 53ste minuut van de wedstrijd. Aanval via de rechterkant van Reden. 1-2'tje. Wordt goed gedaan. En dan komt die voorzet natuurlijk vanaf de rechterkant. Wordt ook wel voorgezet. Maar dan is het toch de verdediger van Loenemark die bal kan wegwerken. Gele kaart gezien voor Joey van Dijk. Beetje een ongelukkige gele kaart. Dat mag nog wel gezegd worden. Ja, ik zou hem niet gegeven hebben. Maar goed, de scheidsrechter heeft altijd beslist. En dat is de man die de basis vanmiddag. Zoals altijd. Goed, en wissel ook aan de kant van Reden. Van Galen is in de ploeg gekomen. Goed, ik zou haar zeggen als kind maar een naam heeft. Hij mag dus nog een half uurtje meedoen hier in deze wedstrijd. Met een tussenstand van 3-0, 54 minuten gespeeld.
0: Dankjewel, Henk. Goed. Je hoorde hebben we in Roosendaal 0 tegen 1. Dus bij Go Ahead Deventer tegen Emst doelpunt te maken. Daar was Jan-Willem Lagerwij. VNL die speelt thuis tegen Turkse Gracht Apeldoorn. Nog steeds 3 tegen 2, John.
5: Nou, Gerben, ik zal je even bijpraten. Het is net voor rust, zo'n beetje in het fluitsignaal van het van de rust is het 3-3 geworden. Ja. Die konden we net niet meer meepakken, net voor rust. Maar goed, TK, die eigenlijk kreeg VNL een corner. Een paar gevaarlijke corners nog in de laatste minuten, zeg maar. Dan denk je, nou ja, mooi in de aanval, niks aan het handje. Maar goed, uit zo'n afgeslagen corner is TK er razendsnel uit. En die schieten vanaf die 16 en die, ja, die bal die valt per douche onder in de hoek. En ja, net dat ze scoren fluit de scheids ook af. Dus 3-3 gingen ze de kleedkamer in. En ja, beide ploegen kunnen weer overnieuw beginnen. Na een hele spectaculaire eerste helft qua doelpunten verloop, zeg maar. Dus het is nu 53ste minuut inmiddels. En het lijkt erop dat TKA wat beter uit de kleedkamer gekomen is als, als VNL. Langdurig balbezit iedere keer voor TKA. En toch is het VNL wat er dan met die snelle spitsen toch een paar keer uitkomt. En toch al twee keer weer alleen voor de keeper geweest is. Eén keer buitenspel en één keer goed opletten van de keeper die dat onderschepte. Maar het is nu ook weer TKA wat aan de bal is. Aan de linkerkant van het veld. Voorzet, die wordt weggekopt door Patrick Schoekman. Linksbek goed naar binnen gekomen. En nu kan VNL die kan weer uitverdedigen aan de rechterkant van het veld. Matthijs Dijkstra, eigenlijk rechtsvoor, is een beetje teruggezakt naar de rechtsbackpositie. VNL moet zorgen dat ze nu wat langer bal bezit houden en wat zuiniger in de bal bezit. Nu ook een gevaarlijke bal binnen doorgespeeld over de breedte van het veld. En er wordt iemand neergelegd aan de rand van de 16 door aanvoerder Stan Menting. Op een waarschijnlijk een heel mooi plekje voor TKA. Ze hadden een aantal minuten geleden een soortgelijke plek iets verder naar buiten. Toen was het Patrick Schoekman die aan de noodrem moest trekken. Dat kostte hem een geel kaartje. En nu is het nou ja, op de punt van de cirkel die de 16 verbindt, zeg maar, ligt die bal daar zometeen. En dan is het TKA wat daar een vrije trap kan nemen. Het is nu even nog blessurebehandeling. TKA, die jongen, die werd nog wel behoorlijk flink geraakt. En die moet toch even wat verzorging in het veld komen. Maar ja, de nieuwe regel geldt, als er een gele kaart gegeven is, dan hoef je er volgens mij niet uit. Dus waarschijnlijk neemt TKA nu even wat, wat tijd. En dan zal de linksachter van TKA, die zal waarschijnlijk weer helemaal overkomen naar de rechterkant van het veld bij punt 16 om daar die vrije trap te gaan nemen. Dat deed hij zojuist ook. Even een goed, goed linkerbeen. Die bal die ging maar net langs de linkerkant, langs de rechterkant van de paal heen. Daar hoefde onze keeper Raymond Buitenhuis niet zoveel aan te doen. Maar er was toch een gevaarlijke vrije trap. Nou, spelen lijkt toch weer in de benen te komen. En dan is het zometeen tijd dat ze die bal klaar gaan leggen. VNL staat nu wat passief, een beetje af te wachten, kijken wat, wat TKA met die bal gaat doen. En ja, er is toch wat overleg nu. 4-5 spelers van TKA, allemaal handige jongens met een goede trap, die daar allemaal wel zin hebben om die bal te nemen. Het zou zelfs ook nog met een rechtspoot kunnen, als ik het zo zie vanaf hier. Die bal ligt iets uit het midden van de goal. Dus ja, voor de hand ligt een linkspoot. Nummer 5 staat daar achter de bal. Maar ook nummer 17, die heeft al eerder laten zien om over een hele goede trap te beschikken. Het is nu keeper Raymond Buitenhuis die daarvoor klaar staat en zijn muur met z'n 3 mannetjes in de muur. Lijkt op zich niet zo heel veel als je dat zo vanaf hier ziet. Ik sta er perfect voor hier vanuit mijn commentaarpositie loodrecht achter die bal. En nu is het de scheidsrechter die muur toch nog weer een paar meter naar achteren dirigeert. De keeper die staat nog steeds in de hoek, die moet daar nu vandaan komen. Want nummer 5 die staat er inderdaad met zijn linkerbeen. De linksachter van TKA, die wil daar die bal waarschijnlijk weer krullen. Nou ja, Raymond die weet waar die bal net kwam. Dus iedereen is er nu klaar voor. Het was heel gepraat, maar nu komt die aanloop van nummer 5. Met de aanloop, die wordt van richting veranderd via de muur. En die bal die schiet nu naast. Gevaarlijke vrije trap, maar wist iets op wat richting. En het is nu een hoekschop voor TK aan de rechterkant van het veld. Wat nu de wind een klein beetje tegen heeft. Maar goed, dat hoeft geen nadeel te zijn. Die hoekschoppen die waren de eerste helft van VNL ook gevaarlijk. Deze is ook heel gevaarlijk. Wordt doorgekopt bij de eerste paal. Keeper zit mis. En die bal schiet door aan de linkerkant van het veld. Rand 16. Handige speler daar. Die kapt daar. Die pingelt daar. En die moet daar Patrick Schoekman voorbij. En nu strakke lage voorzet bij de eerste paal. Maar die bal wordt naastgewerkt. Dit gevaarlijke moment heeft VNL weer achter de rug. En nu is het zaak om rust te bewaren. En zelf weer meer aan voetballen te komen. En dan de snelle spitsen te bedienen.
0: Oké, dankjewel voor nu. Door de John Overvelde. Vierde klasse C op de zondag. Klarenbeek tegen VVO. Ook daar wordt gespeeld. De tussenstand is daar 2-1. 1, zoals ik het kan zien. We zijn live natuurlijk bij Loenermark tegen Reden. Maar ook Keijense Boys die speelt tegen Eldenia. Wat een mooie naam allemaal. Het is daar 0-2 in het voordeel van Eldenia. Beekbergen, daar gaan we zo meteen mee schakelen. Bastion die speelt tegen Lo. 0-0, de laatste bekende tussenstand. En Angelo vooruit tegen HC03. Daar is het 2-1. We gaan eens kijken bij Belinda. Want daar wordt ook alweer gespeeld geruime tijd. Timme de Ru en Jure Tijf waren de doelpuntenmakers voor Beekbergen. Beekbergen, GS2, Belinda.
1: Ja, en staan nog steeds 2-0. We zijn inmiddels een aantal minuten onderweg in die tweede helft. Bij Beekbergen heb ik geen wissels kunnen zien. Wel aan de kant van GS2 en... Ik hoorde het al in de bestuurskamer dat waarschijnlijk ook de tweede zoon van Philippe Cocu het veld op zou komen. En hij heeft ook de aftrap bericht naar Cocu. Dus nu het is toch wel raar om nu even op slag te doen twee keer een Cocu op het veld te zien staan.
0: Ja,
1: overkomt je ook niet elke dag.
0: Hebben zij een verleden bij GSC, de familie Cocu?
1: Ja, ik weet wel dat ook Philippe Cocu volgens mij... Dus daar liggen wel de roots van de familie.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Ja, dus maar goed. Beekbergen luidt dus nog steeds met 2-0. Zijn wel wat kantjes geweest. Nu dan een gevaarlijke situatie voor het doel van Mike Kolderhof. En kan GSV nog een keer vanaf de zijkant voorgeven. Wordt de bal uiteindelijk net niet over de achterlijn gespeeld. Hij kan nog worden opgevangen. Dus uiteindelijk kan Beekbergen nu eruit. Misschien met een snelle counter. Dan is het uiteindelijk Frank van der Belt die aan de linkerkant rechterbal heeft terug op Rens Klopman. Die probeert de 16 in te komen. Wordt wel fel verdedigd nu door de GSV. Maar Beekbergen blijft in bal bezitten. Nu Lars van Engeland. Staat eigenlijk, moeten ze alleen centraal op het middenveld. Maar weet dan aan de rechterkant wat ruimte te vinden. Nu Timmer de Ruma, die wordt ook weer heel kort verdedigd. En dan wordt er een overtreding gemaakt. En ja, je ziet af en toe wel de frustratie aan de kant van GSV. Zij vinden dat de scheidsrechter soms iets te makkelijk fluit voor een overtreding die dan tegen GSV is. En dus een vrije trap voor Beekbergen. Timmer de Ru blijft nog even liggen. Ik denk dat de scheidsrechter even vraagt of hij verzorging nodig heeft. Want als dat zo is, moet hij natuurlijk naar de kant. Want dat is de nieuwe regel. Tenzij de tegenstander een gele kaart krijgt. Nou, dat is hier niet aan de orde. De scheidsrechter kijkt nog even of de eenmansmuur op de juiste afstand staat. Dat is zo. Timmer de Ru neemt nu zelf de vrije trap. Gaat de 16 in. Wordt in eerste instantie weggewerkt door de verdediging van GSV. Beekbergen kan weer opvangen. Weer een lange bal naar voren. Weer naar Timmer de Ru aan de rechterkant. Wordt weer kort verdedigd. En weet dan uiteindelijk de bal terug te leggen. Maar ja, uiteindelijk toch weer balbezit voor Beekbergen. Frank van der Belt. Die speelt hem naar de linkerkant. Dan wordt er in de 16 gedribbeld. Weer opgevangen. En dan lijkt nu... GSV komt er weer niet uit. Het is weer Beekbergen wat met kort verdedigen weer gelijk balbezit krijgt. En dan wordt er slecht uitverdedigd naar de kant van GSV. Lijkt er een kans te ontstaan voor Beekbergen. Maar daar wordt heel slordig mee omgegaan. En is de aanval niet verstreken. Beekbergen lijkt nog steeds hier op eigen veld met 2-0.
0: Belinda, al die regeltjes die soms veranderen, is dat niet heel erg lastig, ook voor jou als verslaggever?
1: Ja, je ziet op een gegeven moment dingen gebeuren en dat je denkt, hè, wat gebeurt er nu? En dan na afloop toch maar weer even informeren. Maar dit heb ik dus nu al een paar keer zien gebeuren, die regel. Dan schijnt er dus weer een uitzondering te zijn wanneer het een keeper is. Dus ook een uitzondering wanneer het een hoofdblessure is. Scheidsrechters weten het af en toe zelf niet meer. En dat kan ik me ook heel goed indenken.
0: Henk, hoe zie jij dat? Al die regels, die veranderingen van die regels?
2: Nou, het mooie voorbeeld zojuist. Een paar minuten terug. Een speler van Reden raakte geblesseerd. Had kramp. Moest de verzorger aan te pas komen. En dat duurde nog wel even voordat die man kon worden opgekrapt. Toen hij dan eindelijk klaar was, kon de eerste minuut naar de zijlijn. Hij hield dat zeer nauwkeurig in de gaten. Op dat moment dus Reden met 10 man. Ja, dan is zo'n ploeg toch even in het nadeel. Want ze spelen dan met 10 vanwege die minuut die ze spelen sowieso naar de zijkant moet. Nou, dat deed hij keurig. Is gelukkig niks gebeurd voor Reden. Een paar keer over dat wel Loenermark een aanval probeert op te zetten. Maar het had geen consequenties. Maar het was wel weer zo'n voorbeeldje dat je zegt van nou, waarom is dat nou dan het geval? Het hoort er allemaal bij tegenwoordig. Nieuwe spelregels.
0: Ja, je moet het ook allemaal zelf een beetje uitzenden, heb ik de indruk. Hè? Ik bedoel, het was mij ook onbekend, maar ja.
2: Ja, nee, het hoort er allemaal bij, hè? Zeker. Ja. Als je een blessurebehandeling krijgt waar de verzorger op de pad komt. Ja, dan moet je er toch een minuut naar de zijkant toe. Ja, dat is wat anders als er een hoofdwond is. Gisteren bij Robu zat ik, daar was een hoofdwond aan de orde. En dan hoef je niet een minuut aan de kant te staan, want dan mag je tegelijk weer in. Omdat de scheidsrechter heeft geconstateerd, het is een hoofdblessure. Dat is dan weer een andere interpretatie van die nieuwe regel. Goed, 54ste minuut hier in Loenen. 64ste minuut moet ik zeggen, want het is nog steeds 3-0. Verder nog niks aan toe te voegen. Terug naar jou, Gerben.
6: Gerben Rorijen houdt je op de hoogte van alle standen en uitslagen. Radio 794. Sport.

0: Ah, dat is zo'n lekkere plaat. Maar we gaan toch graag weer rond. We hebben een doelpunt. We gaan naar Belinda.
1: Ja, en de spanning is terug in de wedstrijd. Want het is geen gesprek op de achterstand te klein. En het is nu de beekweggetrainer Danny van Engeland. Die heeft de plaat gaat heel boos is. Hij zegt, ik had jullie er dus al gewaarschuwd. En spanning terug in de wedstrijd. Beekbergen TSV 2-1.
0: Dankjewel. Tot meteen meer, Belinda.

0: Chico, hoorde je op Radio 794, maar ook natuurlijk bij de collega's van Voorst Veluwezoom en ook van RTV Apeldoorn. Een gezamenlijke uitzending en daar zijn we allemaal heel erg blij mee. Het is exact 3:30. Ja, doelpuntje bij Belinda, je hoorde het zojuist, 2-1. Ja, wat betekent dat voor de wedstrijd, Belinda? Ja, natuurlijk dat het spannend wordt, maar...
1: Ja, ik denk dat toch, misschien kan het ook de wake-up call zijn voor Beekberg. Hè? Want ja, als je zo vroeg in de wedstrijd op 2-0 komt. Nu ligt er een speler van Beekberg net voor de 16 geblesseerd. Beekberg schreeuwt om een vrije trap, krijgen die niet. En nou zegt een van de spelers van Beekberg, weet je wat ik doe? Ik ram die bal even heel hard het veld uit. Dan kan Hoogstwijk aan de zijde van Beekberg gewisseld worden. Ik zie iedere spelers... Een inloopshirt uittrekken en een wedstrijdshirt aantrekken. Het zijn er twee. Klaarstaan, Jort Driessen. En als die andere nou even om wil draaien, kan ik zijn rugnummer zien. Je valt Lars van Engeland gaat naar de kant en Timmer de Ruud gaat naar de kant. En dan krijgt hij gelijk de laatste. En dat is Ruben de Groot. Hij in het veld is dus Ruben de Groot. En Jort Driessen in het veld. Timmer de Ruud en Lars van Engeland eruit. Ja, dus Danny van Engeland neemt dus wel gelijk zijn maatregelen. Want het lijkt er nu wel op dat Beekbergen de controle kwijt begint te raken. Want ja, 2-0 veldoverwicht. Ja, in de bestuurskamer werd het in de rust ook al gezegd. Het had ook zomaar 7-4 kunnen staan. Het was slechts 2-0. Nu een lange bal naar voren. En kan Beekbergen daar iets mee doen? Het is Timo Kalot die wat probeert. Maar wordt uiteindelijk ook weer teruggedrongen. Ja, ik denk dat Beekberg even een wake-up call heeft gehad. Want er wordt nu ineens weer wat beter gevoetbald. En zijn ze wat beter bij de les. Dus laten we hopen dat het dat GSV vanuit Beekberg perspectief niet langzij kan komen. Ja, en dit is natuurlijk een heel slap kortje van invallen. Ruben de Groot. Daar heeft de keeper Sven de Weijer van GSV geen enkele moeite in. Ja, je zegt het terecht... De spanning is terug in de wedstrijd. GSV denkt dat er misschien wel meer mogelijk is. Dus ik denk dat we nog

0: hebben. Nou, dat doen we dan ook, maar dat doen we in het laatste uur van deze uitzending. Eerst maar eens kijken hoe het gaat bij Go Ahead Deventer tegen Emst. 1-0 nog, Erwin Roosendaal.
1: Zeker, zeker. 1-0. Maar wel heel veel gebeurt alweer in de laatste keer dat ik bij jullie in de uitzending was. We scoorden in de 51ste minuut de 1-0. Maar in de 54ste minuut kreeg Cor Deventer een hele goede mogelijkheid om op gelijke stand te komen. Want er werd een bal die werd in de 16 gespeeld. En daar was Mike Vinken die ongelukkig met de speler van Cor Deventer in aanraking kwam. En de scheidsrechter die legde de bal op de stip. En daarna, die bal die ging mis, die werd gemist door Cor Deventer. En in het vervolg van de wedstrijd heeft Emst echt hele goede mogelijkheden gehad om de voorsprong uit te breiden. Sterker zo goed dat Jan-Willem Lagerwey al 3 keer alleen op de keeper gegaan is. Maar elke keer redde die keeper nog weer op het schot van Jan-Willem. Emst heeft de tweede helft toch wel het betere van het spel en creëert de beste kansen. Alleen is Cor Deventer toch ook af en toe wel gevaarlijk. Nu komen ze er ook weer uit via een counter. Maar die spelen ze niet goed in. Ze lijken wat vermoeider te raken. MC speelt de bal wat makkelijker rond. Zojuist is Mike Vinken is vervangen door de Casal Bettis. Mike Vinken helemaal leeg gespeeld. En nu gaat Cor Deventer gaat alleen op keeper Dylan van der Beek af. En die schieten. Nee, oh, daar zit Mike Leeken. Zit daar nog weer met een voetje tussen. De scheidsrechter die fluit nu voor buitenspel. Voor buitenspel. Nou, onze grensrechter heeft daar wat gezien. Maar daar komt Emst heel goed weg. Of sterker nog, volgens mij speelt Cor Deventer het gewoon heel slecht uit. Dit was een hele goede mogelijkheid voor de Deventenaar om op gelijk spel te komen. Maar gelukkig voor Emst, en die oranje bril heb ik een beetje op, ging die bal niet binnen. Emst mag de buitenspelbal nemen en die schiet hem al naar voren toe. En die komt bij Jan-Willem Lagerwey in de voet en die wordt van achteren neergehaald. Maar de scheidsrechter zegt dat de bal gewoon gespeeld wordt. Dus we gaan lekker door. En nu komt er wel een vrije trap voor Emst. En dan gaat gewisseld worden. Nou, spannend is het hier wel zo in de seizoensoverturen bij de teams. We staan nog steeds met 1-0 voor in Deventer. Het is nog even te spelen hier.
0: Oké. Zo meteen meer. Dankjewel, Erwin. Loenemark tegen Reden. 0-3 nog, Henk.
2: Ja, ze moet eerlijk zeggen, het speelt maar een zeer bedenkelijk niveau. Het is... Een reden wat die gelooft het allemaal wel. Ze hebben natuurlijk golf aan de wissel de ronde mee. Inmiddels 5 keer gewisseld. Ook een wissel aan de kant van Loenemark. Ruben Kersten werd naar de kant gehaald. Die werd vervangen door Job van Knapen. Maar goed, dat heeft allemaal nog weinig opgeleverd in dit voordeel van Loenemark. Ze staan met 3-0 achter. We hebben nog zo'n 20 minuten te gaan hier. Ik denk dat er heel weinig woorden aan vuil te maken zijn. Tot nu toe in ieder geval weinig te beleven in de tweede helft. 3-0 voor Reden.
0: Dankjewel, Henk. Ik ken jou al jaren, maar ik ken je ook wel als trainer. Heb jij ook nog ooit op een beetje niveau gevoetbald?
2: Ja, je zegt het heel goed. Een beetje niveau. Ja, dat vind ik wel leuk dat je dat zo vertelt, ja.
0: Nou, ja.
2: Ja, ik heb een halfjaartje in het eerste van deze jaar gespeeld. En voor de rest heb ik bijna mijn hele carrière in deze jaar 2 gespeeld. In een soort vriendenclubje was dat met Evert van der Vrucht. Die kende niet.
0: Ja,
2: die ken jij ook.
0: Die ken ik ook.
2: En Wim Meijer, die speelde toen in het eerste natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja, dat waren zo een paar namen die me dan even te binnen schieten. Maar dat was het dan wel wat ondergebabbelde betreft.
0: Ja,
2: hier weer een blessure. Dat tekent toch de hele wedstrijd. Nou is de keeper van Reden weer geblesseerd. Zal wel weer kramp hebben. Wat dat allemaal is tegenwoordig met die krampgevalletjes. Ik vraag me toch af van waar trainen die man allemaal voor? Hij wordt toch weer opgelapt, die keeper. Moet dan waarschijnlijk naar de kant. Maar dat zal er bij een keeper weer niet nodig zijn. Je had het er al even over. Die mag dan wel blijven staan.
0: Ja.
2: De verzorger wordt weggestuurd. We blijven gewoon 11-11 spelen. Eén gele kaart tot nu toe aan de kant van Loenemark. Wat dat betreft redelijk sportief. Want die kaart was ook al een beetje discutabel. Maar goed, de scheidsrechter had beslist dat het geel moest zijn. En dat is het dan natuurlijk. Goed, 73e minuut op de klok. 0-3.
0: Nu hoorde Henk van der Put. Kijken of Belinda ook nog wel misschien wel een sport op hoog niveau heeft gespeeld.
3: Nee, eigenlijk niet zo. Nee, het enige wat ik kan vertellen is dat ik ooit clubkampioen ben geweest bij de plaatselijke badmintonvereniging in Bergen op Zoom, waar ik vandaan kom. Maar
0: nou.
3: In het dubbelspel bij de pupillen. Dus dat is... Nee, ik vind heel veel sporten leuk om te doen, maar ook om naar te kijken. Dat is er eigenlijk een beetje met de paplepel. Ik zou met de paplepel zo bijna...

0: zeggen met de fles. Ik sta als hummeltje van anderhalf op de arm van mijn vader op de foto met de Europa Cup 1 van Feyenoord. Ach. Dus zo vroeg is dat al begonnen. Dus dat, het kijken naar voetbal is er echt met de paplepel ingegoten. Dus ik vind het totaal geen straf om op een zonnige zondagmiddag lekker langs de lijn te zitten en een wedstrijdje te verslaan. Dat, zo kun je dus toch een beetje van je hobby iets leukers maken.
1: Toen je zei dat je met de Europa Cup weet ik wat van Feyenoord op de foto stond, toen hoorde ik Henk wat roepen in mijn oortje, maar dat zal ik niet herhalen. Goed, Beekbergen GSV, 2 tegen 1 nog, Belinda.
0: Ik ben nog steeds 2 tegen 1, spanning dus wel weer een beetje terug in de wedstrijd. En Beekbergen probeert toch nu weer wat meer te gaan voetballen. Ze hebben ze veel te veel in laten zakken, denk ik, aan het begin van die tweede helft. Niet GSV ook komen. Ja, en nu weer balbezit voor GSV. En de ene Cocu probeert de andere Cocu in de 16 vrij te spelen. Het zijn toch wel de broertjes Cocu die het doen. En nou is het omgekeerd. Maar voordat de jongste van de twee gevaarlijk kan worden, is daar doelman Mike Polderhof. En is de aanval van GSV weer voorbij. Ja, Beekbergen dus kwam snel op voorsprong, maar daarna zakte het een beetje in. Nu een lange bal naar voren. En nee, dat is een even iets te hard voor Rens Klopman. En kan de doelman van GSV makkelijk die bal in de handen nemen. Dan probeert GSV weer een aanval op te gaan zetten. Wordt weer wel vroeg gestoord door Beekbergen. Dus nu dan maar een lange bal naar voren. Wordt rond de middenlijn wel opgevangen, maar dan komt de paas niet goed aan. En probeert Beekbergen het weer met een lange bal. Wordt weer opgevangen door GSV. Ja, ze zien toch weinig combinaties. En met name toch heel veel lange ballen naar voren. En dan maar hopen dat er de bal terecht komt bij een medespeler. Nee, niet echt heel hoogstaand op het moment om naar te kijken. Spanning vergoedt natuurlijk veel, want je hebt maar 2 tegen 1. Is Beekbergen nog niet zeker van die 3 punten. En terwijl GSV natuurlijk wat meer vertrouwen heeft gekregen om misschien toch nog wel een puntje hier weg te kunnen halen en mee terug te nemen. Nu een overtreding. Er liggen nu 2 spelers van Beekbergen op de grond. Eentje die rolt nog een paar keer, wordt geen kaart getrokken. Dus als hij verzorging wil, zal ook hij naar de kant moeten. Scheidsrechter gaat even polshoogte nemen. En dan mag Beekbergen zo het spel gaan hervatten met een vrije trap. We hebben denk ik nog pak een beet. Een minuut of 10 nog wel zeker te gaan. Want we zijn wat later begonnen. Beekbergen lijkt nog steeds 2-1.
1: Dankjewel. We gaan gauw schakelen met Henk van de Punt. Doelpunt Loenemark tegen de Reden.
2: Red Chapoma, zie je hem vliegen, zie je hem gaan. Daar was hij dan eindelijk. Jester Wapkenkiewicz. Hij maakt 2 tegen 1. Hij werd aangespeeld door Luc Ogink. Via de linkerkant stormde hij op. Razendsnel als hij kan zijn. Jesse Wafkinskiewicz. En hij haalt de verwoestend uit. Kortom, in de 76e minuut. Een aansluitingstreffer hebben we met z'n allen kunnen zien hier. 1-3 is het geworden.
1: Dankjewel. En gaan we naar John. VNL tegen TKA. Laatst bekende stand 3 tegen 3.
3: Nou, we zitten inmiddels in de 76e minuut hier. Ja, dat is een stuk minder spectaculair als de eerste helft. Zeker qua scoreverloop. Maar daardoor niet minder spannend. Het is echt wel teken aan wat veel beter die tweede helft is gaan voetballen. Veel langdurig balbezit. Gevaarlijke momenten voor de goal. Het is nu ook weer een vrije trap nu op dit moment aan de linkerkant van het veld voor onze keeper aan de rechterkant van de goal. Het is wel weer de linksachter nummer 5 die ze met de linkerbeen bijstaat. Maar het zal toch waarschijnlijk een rechtspoot worden die hem gaat nemen. Die bal die komt nu over de muur. En Raymond die heeft hem in tweede instantie. Die kan die bal uit de kruising plukken. Maar rustig opvangen. En het is nu VNL wat eigenlijk niet meer zo erg voetbalt. Het is veel lange ballen. Ondertussen teruggeschakeld naar 2 spitsen met Niels en Sam Lagerwij voorop. Waarschijnlijk wil Gerben van Essen, trainer van VNL, toch die 3-3 over de streep trekken. Zo lijkt het een beetje. En gezien het spelbeeld van de tweede helft is dat misschien wel een wijs besluit. Het is nu weer een handige speler van TKA die de bal maar net voor langs schiet. En ja, TKA krijgt echt kansen nu hier. Om die wedstrijd naar zich toe te trekken. En VNL zou alle zeilen bij moeten zetten om hier die 3-3 over de streep te trekken. Of misschien heel geniepig nog met een uitvalletje toch nog de winst over de streep te trekken. We gaan het zien hier met nog een minuut of 12, 13 te spelen. Nog wel even een tegenvalletje gehad. VNL Sam Eindhoven die moest na 10 minuten in de tweede helft al het veld verlaten. Juist nadat TKA een tactische aanpassing had gedaan door een extra mannetje op Sam te zetten. Die ze blijkbaar toch wel gevaarlijk vonden. Het was Sam Tonka, nummer 14 van TKA, die ze daar achterin geposteerd hadden. Een van de betere voetballers, grote sterke jongen van TKA, die eerst gevaarlijk was op het middenveld en dreigend voorin te vinden was, staat nu centraal achterin om daar Sam af te stoppen. Maar ja, Sam is inmiddels met een ijsbeentje gewisseld voor onze Zweedse Viking Ingmar Engel, die is in het veld gekomen. En ondertussen is ook Thijs Bosgoed is in het veld gekomen voor Matthijs Buitenhuis. Nou, VNL die zal nog een stief kwartiertje hier nog alle zeilen bij moeten zetten om die 3-3 over de streep te trekken. Maar we houden jullie op de hoogte.
1: Dankjewel, John. Henk, je zegt de aansluitingstreffer. Maar ja, 1-3, is dat dan ook echt een aansluitingstreffer?
4: Nou, het lijkt me eigenlijk niet, maar het mag wel gezegd worden. Want het was zonder meer het mooiste doelpunt van deze wedstrijd tot nu toe. Jongen, wat een uithaal van die Jesse. Hou het maar naar mijn voornaam. Jesse deed het geweldig goed. Hij scoorde een fantastisch mooi doelpunt. Ja, of het dan nog wat verder gaat opleveren van Lodemark, daar ben ik benieuwd naar. Ze proberen het wel, hoor. Ze strijden ervoor om nog een tweede doelpunt te gaan maken. Aan de andere kant moet je ook zeggen dat de mannen van Reden het allemaal een beetje geloven. In vergelijking met de eerste helft doen ze er niet zoveel meer aan, eerlijk gezegd. Goed, het is 1-3, 80ste minuut van de wedstrijd. Nog 10 minuten te gaan hier in Loenen.
1: Wordt het nog spannend in Beekbergen. Beekbergen GSC 38, 2-1. Belinda.
0: Ja, die spanning is toch wel terug in de wedstrijd. En Beekbergen probeerde het wel een paar keer om weer die marge op 2 te zetten. Maar je ziet er ook GSV steeds vaker richting het doel van Mark Kolderhof gaan. Ja, en dan zijn er toch met name de broertjes Cocu die voor gevaar zorgen. Ja, ze spelen dan weliswaar in de vierde klasse, maar ze zullen toch wel iets in de tenen hebben. En ja, zij nemen toch wel hun ploeg mee op sleeptouw om hier nog minimaal het punt weg te halen. Laatste aanval van GSV, die strandt in de armen van keeper Mike Kolderhof. Hij pakt de bal en gaat nu een uittrap nemen. In één keer maar naar voren. Ja, weg van de goal, dat is natuurlijk ook een tactiek. Maar die bal die belandt eigenlijk een beetje in niemands land en kan worden opgevangen door een verdediger van GSV. Die schiet de bal dan tegen een speler van Beekbergen aan en rolt over de zijlijn. Dat geeft Danny van Engeland de gelegenheid om nog maar een keer te gaan wisselen. En dan gaan we eens kijken wie er inkomt en wie er uitgaat. Het is nog eventjes zoeken naar degene die er af mag. Dat moet ik even kijken naar het rugnummer. Draai maar weer even om. Nummer 9, dat is Hugo Tijhoff, die komt erin. En nummer 2, Frank van der Belt, gaat eruit. Dus die wissel is weer gepleegd aan de zijde van Beekbergen. En dan is het een zaak om dus de punten hier in Beekbergen te houden. Beekbergen leidt op de 2-1, maar ze hebben het pittig op het moment. Want het is steeds van de GSV 38 die er steeds vaker richting het doel van Mike Kolderhof. Nou, ook nu weer solo proberen in de 16, maar die kan worden opgevangen door een verdediger van Beekbergen. Maar dan is de paas onzuiver en kan GSV op de middenlijn weer opvangen. En ja, zo zie je dat nu toch het balbezit voornamelijk aan de kant van GSV is. Dus Beekbergen, of ze het gaan redden, we gaan het zien. Er zijn nog wel wat minuten te spelen hier. Zeker nog 5, maar ze leiden nog wel 2-1.
1: Op het tandvlees Beekbergen tegen de GSV. Ja, ik kreeg net via de socials ook een berichtje van, je kunt wel leuk vragen aan Henk en aan Belinda. Maar heb jij ook wel gesport? Jazeker, ik heb op heel hoog niveau tafeltennis gespeeld. En ja, nee, maar dat is op landelijk niveau. En ook nog wel clubkampioen geweest en zo. Maar daar ben ik ook gauw mee gestopt. Ik heb ook nog in de zaal gevoetbald. Onder andere met Mark Overmars. Die speelde toen nog bij Willem II. Ik was natuurlijk wel de allerminste van het hele stel. Maar goed, het was een gelegenheidselftal. Dus daarmee heb ik ook deze vraag beantwoord. We gaan naar Gerwin Roosendaal. Go Ahead Deventer tegen Emst.
5: Ja, Gerwin. Het is hier vrouwen en kinderen eerst op dit moment voor Emst. Het is spannend. Go Ahead Deventer is aan het drukken op die gelijkmaker. Aan de andere kant krijgt Emst daardoor veel meer ruimte achter de verdediging van Go Ahead Deventer. En ja, had Emst het eigenlijk al een aantal keren kunnen afmaken met de 2-0, maar die valt niet. Trainer Arend Scholtes heeft net noodgedwongen om moeten wisselen, want middenvelder Roland Mekelenkamp en spits Wouter van Amersfoort hadden lichte pijntjes en waren niet meer fit. En die zijn vervangen door Gijs Pannekoek. Speler die is overgekomen vanuit onze jeugd dit seizoen. En voorin Wouter van Aemschot is vervangen door coach Van Zelm. Deventer heeft weer balbezit en staat rond die 16. Raoul Gerritsen van hem staat wel helemaal scherp. Maar ja, hem schot er gewoon niet meer uit. Het is nog een minuutje of 4-5 spelen. En het is te hopen dat Emster die voorsprong kan behouden. Op dit moment de goede, snelle speler van Deventer komt weer via de zijkant. En daar wordt de bal via de eerste paal ingeschoten. Maar daar zit Kieven Dillen van de Beek heel goed bij met zijn voeten. Die bal gaat over de zijlijn. En Cor Deventer mag ingooien. Die gaan dat nu doen. Dat neemt een enorme aanloop. Ze denkt dat hij hem helemaal voor de goal wil slingeren. Dat doet hij niet. Hij slingert hem wat terug eigenlijk. En hij speelt hem nu op Jan Willem. Jan Willem speelt de bal diep en speelt de bal op Roel Gerrits. Maar die kan hier aan de zijkant helaas niets met die bal betekenen. Dus is het nu weer Coad heeft wat ten strijde trekt. Die hebben inmiddels ook gewisseld. Nog extra aanvallers ingebracht.
1: Ik ga je heel even onderbreken, ja. Erwin. Want er was een penalty bij VNL tegen TKA. En die is ook al genomen, denk ik, John. John Overvelde.
6: Ik weet niet of je het gejuich hier hoort, Erwin. Maar het is VNL wat hier de 4-4 maakt. En daar gaat een heel verhaal aan vooraf.
1: Nou.
6: Daar zal ik mee beginnen. Het was... het was eigenlijk de hele tweede helft TKA wat echt wel beter voetbalde en kansen kreeg en beter in balbezit. Eigenlijk alles beter deed als VNL. En een minuut of 3-4 geleden was er een lange bal van achteruit van TKA. En vanuit ons oogpunt hier en ook zeker vanaf het oogpunt van onze grensrechter stond die speler buitenspel. Of liep eigenlijk buitenspel, laat ik maar zeggen. Dus die werd strak gevlagd. Maar goed, dat werd genegeerd door de scheidsrechter, dat vlagsignaal. En in die... aanvolgende actie dribbelt de jongen binnen de 16 jaar en wordt eigenlijk onreglementair neergelegd door onze laatste man Stan Menting. En ja, dan weet je, dan heb je de pop aan het dansen, penalty en een rode kaart voor VNL. Stan Menting die moest eruit, maar ja, het was ook nog buitenspel. Dus nou ja, goed. Lang verhaal kort, de scheidsrechter negeerde het slagsignaal en de bal ging op de stip. Dus 3 minuten geleden was het de nummer 5 die alle vrije trap eigenlijk neemt. En ook de penalty dus van TKA, die schoot hem heel beheerst binnen. En was het in de 83e minuut 3-4. Maar goed, we zitten inmiddels in de 85e minuut. En zojuist was het gelegenheidsspits Niels Overvelde die op een lange bal mooi doorliep. En die bal in de 16 een paar tegenstanders uitchapte en die bal verwoestend in de kruising joeg. Een paar minuten later, 4-4 met 10 man. Is toch weer netjes veerkracht getoond, VNL. Dus het is nu weer zaak om de boel gesloten te houden. En dan deze 4-4 maar over de streep te trekken. In ieder geval om de kop erbij te houden. En de boel niet uit de hand te laten lopen hier.
1: Ja, wat moet je dan zeggen? Een krankzinnige wedstrijd? Of een, hoe noem je dat?
6: Nou ja, zoals ik al in mijn eerdere verhaal eerst zelf al... wat geschetst heb. We zijn hier wel wat gewend qua doelpunten. Ja. En zeker qua tegendoelpunten. Het zijn bijna handbaluitslagen waar we hier soms gekomen. Maar goed, wel hele vermakelijke wedstrijd. Het is nu ook weer TK wat de bal in de 16 heeft. Een vrije schietkans. En de bal wordt van de lijn gehaald hier door VNL. En weer spectaculair voetbal. Kijk, laat het dan maar 4-4 worden. Of zoals Cruijff misschien zegt, als je er maar eentje meer maakt als de tegenstander. Het is in ieder geval wel vermakelijk voor het publiek. Maar ja, soms ook wel eens een klein beetje knullig. Maar nu is het Niels Overvelde die aan de linkerkant van het veld de bal heeft. Mooi balbezit houdt. En VNL wat nu wel goed voetbalt. Wat er mooi uitkomt. Wat Sam Lagerwij weer die lange bal over de verdediging probeert te leggen. Maar Sam Tonka, nummer 14, dat is toch wel een verbetering daarachterin. Die haalt heel veel weg. Eén van de gebroeders Tonka, denk ik. Ze hebben er nog één in het veld staan. Dat is een hele geslepen voetballer die precies weet waar hij moet staan daarachterin. Dus die haalt nu die lange ballen er wel uit. En die wint daar ieder kop er wel. En dat is toch wel een verbetering ten opzichte van de eerste helft. Dat hebben ze denk ik in de rust goed neergezet bij TK. Het is nu een kleine blessure voor Ingmar Engel. En nog een minuut of 5 denk ik met blessuretijd. Dan zit het erop hier. Maar we hebben in ieder geval een leuke middag gehad.
1: We blijven het volgen. 4-4. VNL tegen TKA. Kan Beekbergen die 2-1 voorsprong over de streep trekken, Belinda?
7: Ik durf er mezelf niet op te zetten. Het is spannend. Laten we het daarop houden.
0: aanvallen over en weer. Beekberg probeert wel meestal met lange ballen richting het doel van PSV te gaan. Ja, je hoeft maar net één keer goed te vallen en dan sta je weer 3-1 voor. Maar het is toch met name GSV wat het meeste balbezit heeft. En die toch voetballend op dit moment toch wel wat beter is. Weer een lange paas nu van GSV. Maar die is veel te hard en gaat uiteindelijk, moet ik oppassen dat ik niet omver word gereden door de robotmaaier. Want ik sta, voor degene die Beekbergen kennen, ik sta tegenover het veld, vlakbij een, tegenover het clubhuis op de verhoging. Maar er is net een robotmaaier bezig, dus ik ga maar even opzij voordat hij mij onderuit haalt.
1: Toch niet op kunstgras?
0: Nee. Het hoofdveld is kunstgras, maar daarachter is het een natuurgras en daar is een robotmaaier bezig. Ja. Dus voordat hij wat blessures hier gaat veroorzaken, ga ik maar even opzij. Ja, nu dan een uitkap van Mike Kolderhof. En wordt opgevangen door de verdediging van PSV. En hoewel Beekberg weer probeert vroeg te storen, blijft PSV vooralsnog in balbezit. Ja, zij zetten druk, want ja... ze staan natuurlijk nog steeds achter, maar hebben op dit moment toch wel het betere van het spel. En zullen dat graag ook met een minimale puntje willen bekronen. Dan nu een gevaarlijk spel van de kant van speler van Beekbergen. Er wordt ook voor gefloten op de middenlijn. En krijgt GSV zo de vrije trap hier precies op de middenlijn. Ik zou zeggen, ga eerst even naar andere wedstrijden waar het ook spannend is. En dan meld ik me zo voor de allerlaatste seconde van deze wedstrijd.
1: Dankjewel, Belinda. Gaan we naar Henk van de Put. Bij jou echt gras of kunstgras, Henk?
4: Nee, echt gras natuurlijk. Kijk, maar weet je, ik ga even een liedje zingen.
1: Nee.
4: Even door. Oh, serio. Het is 2-3 geworden. Wie heeft het doelpunt gemaakt? Natuurlijk niemand anders dan Jesse Wafinkiewicz. 90ste minuut, dat alweer wel. Komen ze nog op 3-3? Het ongelooflijke kan toch nog bewaarheid worden. Want de wedstrijd is weer volledig open. Ook al omdat de reden heel veel kansen aan het missen is. Ook de laatste minuten. Goed, graag terug naar jou. Zo meteen voor de laatste flits naar Londen.
1: Dankjewel. Ja, Henk, die kennen we als een uitstekend zanger. We zullen hem eens een keer uitnodigen voor een optreden hier in de studio. Goed, even kort naar Herwin Roosendaal. Go Ahead Deventer tegen Emst.
5: Ja, hier weinig te zingen. Ik hoor Dave, er is in de 89ste minuut op een 1-1 gelijkspel gekomen. En ja, een gezegde, daar kan ik dan wel wat mee doen. Als je zelf niet scoort, dan doet de tegenstander dat. En dat gebeurde inderdaad. Het werd nog eventjes heet ook. Want Ems kreeg toch echt wel veel druk. Nu ook weer een overtreding op net buiten de 16 meter van Ems. Resulteert nu in een vrije trap. Eigenlijk wel erg jammer. Een vrije trap voor Cor Deventer trouwens. Wel erg jammer hoor. Hij speelde best wel goed. En verzuimde het gewoon om die 2-0 binnen te schieten. En nu is het nog billen knijpen om in ieder geval het puntje veilig te stellen. Ja. De speler van Cor Deventer staat achter de bal. En die gaat die bal nu op goal schieten. Dylan van de Beek heeft de muur goed gezet. Schijs heeft de fluit dat de bal genomen mag worden. En we gaan zien waar die bal heen gaat. Nee, die bal die wordt overgeschoten. En ik denk dat we hier zo'n beetje... de scheidsrechter loopt naar onze keeper toe. Het fluit voor het einde van de wedstrijd. Nou ja, een puntje. Helaas een puntje verloren, denk ik. Als je gaat samenvatten hoe de wedstrijd verlopen is. Maar Emst reviseert zich in ieder geval heel goed van die 8-0 nederlaag vorige week tegen Activia. Er had meer in gezeten. Maar met een puntje de competitie beginnen is denk ik ook goed voor Emst.
1: Dit was
5: het vanuit Deventer.
1: Dankjewel, Herwin Roosendaal. Volgende week dan ben je er weer, maar dan ben je te gast bij onze collega's van RTV Apeldoorn. Go Ahead Deventer tegen Emst werd dus 1-1. Laatste minuutje, denk ik, Belinda.
0: Ja, en het is weer GSV in de aanval. En die inzet werd ook maar net... En dan zou het misschien zo wel kunnen dat nu Beekberg met een counter de beslissing kan forceren. Nou ligt er een speler op de grond, wordt geen vrije trap gegeven. Of toch wel, ja, het werd er soms heel onduidelijk met wat hij nou wil doen. Of het is een ingooi, we wachten het af. Ik denk dat het bij een ingooi blijft. Dan, dan neemt natuurlijk Beekbergen nu alle tijd voor. Er wordt echt op het, ja, en de scheidsrechter geeft aan even tempo maken. Want ja, daar komt dan de ingooi, die gaat gelijk richting de achterlijn. Probeert Timo Kolop daar... zijn tegenstander te passeren, lukt niet. En Dus die aanval gaat verloren. Ja, hoe lang nog? Ik heb geen idee. Er is wel wat oponthoud geweest, maar ja, hoe lang het echt niet. Er is er maar eentje die dat weet, dat is een scheidsrechter. Ik zie hem in ieder geval nog niet op zijn klokje kijken en een aanval te maken om af te sluiten. Nu dan weer een aanval van GSV. Ja, toch weer een van de concubroertjes. Maar die kan door de verdediging van Beekbergen worden weggewerkt. En dan is er nu even... sluit de scheidsrechter weer voor een overtreding. Was een duel op de middenlijn. Hij vond dat er een gesprekbeen bij het pas kwam bij een speler van Beekbergen. Dus GSV krijgt nu de vrije trap. Hier nog slechts 2-1, maar andere wedstrijden zijn ook nog spannend.
1: Henk van de Punt, Loenemark, reden.
2: Aanval Loenemark, via de linkerkant zou het dan toch nog. Het kan nog steeds natuurlijk, want we zitten wel in de extra tijd. Maar je wedstrijd die loopt nog steeds. Dat dan weer wel natuurlijk. Wordt weer de bal gezocht, een reservebal. Dan ligt weer de bal in de struiken hier. Die is gesloten richting Eerbeek. Zover is die bal weg. En de scheidsrechter zegt nu van, ik geef toch die konde aan Loenemark. Kijk, dan komt alle manschappen dus van Loenemark gaan zich nu opstellen. Vlak voor de keeper van Reden. Natuurlijk, Jesse Vavinkiewicz. Hij is natuurlijk ook zijn plekje. Hij heeft twee prachtige doelpunten gemaakt. Daardoor 2-3. De konde moet nog worden genomen. Wacht maar, zegt Jesse, dat ga ik dan zelf wel doen. Die wil het natuurlijk precies op een van die lange mensen van Loenemark gaan leggen. Zodat het dan in de extra tijd, inmiddels de derde minuut van de extra tijd, 3-3 kan worden. Komt die bal, wordt hoog ingebracht. Keeper komt zijn doel uit. En de keeper van Loenemark is dat niet meer is meegekomen. En dan wordt er een overtreding begaan. Schijs deze, dan schijs dat het doorgaat. Aan de bal nu Suleiman in de ploeg gekomen bij Reden. Heeft de bal gespeeld naar de medespeler. Want nu Suleiman wordt aangespeeld. Razendsnel is dat jong. Maar ik kan nu niet veel verder doen. Moet die bal eigenlijk wat terugleggen. Toch nog steeds balbezit voor Suleiman, speler van Reden. Legt die bal terug. Nog steeds de aanval loopt nog steeds van Reden. Moet die bal voorgekomen via de rechterkant. Gaat de strafschopgebied in. Wordt die bal voorgezet. En dan via een speler van Loenemark gaat die bal weer voor de voeten komen van Suleiman. Ik heb hem al een paar keer genoemd. Ook nu weer. Sven de medespeler. Moet er een afstand geschoten vanuit? Nee, maar niet geschoten. Want moet helemaal terug met die bal. Kortom, de scheidsrechter laat rustig door. Dus komt natuurlijk ook door al die... komt natuurlijk ook al door die krampgevalletjes die we hebben. Dus stuk op 3-4 gezet. We zien ook de keeper van de heeft weer een poosje op het gras gelegen. Aanval nu via de linkerkant wordt onderschept.
1: Ik ga je heel even onderbreken, want we hebben een doelpunt bij Beekbergen GSC. Belinda.
0: Ja, en dat mocht nog wel de beslissing van de wedstrijd worden genoemd. En als ik het goed heb gezien, was het Timo Kalot. Na een vrije trap wist hij de bal in het doel te werken. En staat het dus nu 3-1 in het voordeel van Beekbergen.
1: Dankjewel. Even terug kort naar Henk en daarna gaan we naar John.
2: Lange bal voor de keeper van Loenen richting de voorwaartse. Natuurlijk, ze spelen 1-1 achterin bij Loenenmark. Waarom ook niet? Ze gokken erop om toch nog een gelijk spelletje uit het vuur te slepen. Bal wordt weggewerkt. Dan zegt de scheidsrechter, ik heb iets gezien wat echt niet mag. Dus geeft een vrije trap in het voordeel van wie dan wat te verstaan. Hij geeft een gele kaart aan een van de mannen van Reden. Dat betekent dus dat Loenenmark een vrije trap mag gaan nemen. Op de lijn van het strafschopgebied. Zou het dan toch nog, ik blijf het maar zeggen. Het kan natuurlijk, want voetbal is soms een raar spelletje. Zijn we 3-0 achter, verloren wedstrijd, dacht iedereen, ook hier op het balkon. Op het terras van Loenemark moet ik zeggen. En dan is het ineens 2-3. Dankzij Jesse. Ja, en dan mogen ze nu een vrije trap gaan nemen. Ik geloof dat ik even door mag gaan. Jesse staat hier bij de bal. Vasinkiewicz. Vergeet hem nooit, die naam gaan we. Hij moet het dan weer gaan doen. Staat klaar. Evenals een medespeler van Loenemark. Muur wordt op 9,15 meter gezet door de scheidsrechter. Een viermans muurtje. Wie gaat die trap nemen? Is het dan? Zal Jesse toch wel zijn? Dat kan als niet anders. Dan maakt hij een hat-trick. Komt hij? Met een aanloop. Hij stapt over de bal heen. Heel verrassend. Ja, en dan levert dat helemaal niks op. Zegt die scheidsrechter. We stoppen ermee. De Reden gaat terug naar huis met een 3-2 overwinning. Maar ze hebben het zichzelf heel erg moeilijk en lastig gemaakt. Leuk om te zien, met name de slotfase aan de kant van Loenemark. Dankzij Jesse. Dat was het wat mij betreft. Vandaag tot de volgende keer. Waar dan ook ter wereld, zeg ik dan altijd.
1: Dankjewel. We gaan gauw weer naar Belinda, want er wordt driftig gescoord, Belinda.
0: Ja, en het is nu 4-1, dus het is nu echt helemaal gelopen. Het is weer Timo Colotti het doel weten te vinden. En één keer ontstaat er heel veel ruimte. En ze gingen het met z'n tweeën richting het doel. En uiteindelijk is het dus Timo Colotti die de bal in de touwen schiet. En zijn de 3 punten binnen voor Beekbergen.
1: Dankjewel. Voor nu zometeen nog één keertje kort misschien.
0: Ja, want ze zijn nog beter. Ja,
1: oké, goed. Nou ja, Henk van de Putten, daar wou ik nog even afscheid van nemen. Maar die heeft inmiddels zijn telefoon neergelegd. Dus we gaan dan maar naar VNL TKA. Want John die hangt ook al een tijdje aan de lijn. Nog steeds 4-4, John. Inmiddels afgelopen of wordt er nog gespeeld?
7: In deze slotfase hier. Het is inmiddels afgelopen. Maar dat laatste, die laatste aantal minuten die had je niet gemist willen hebben als je hier niet langs de lijn stond.
1: Ach.
7: Dus het onvermijdelijke is toch gebeurd. TKA scoort in de 91 minuut en 33 seconden. De onvermijdelijke, zou ik haast bijna zeggen, 4-5 in een hele spectaculaire wedstrijd. Maar ook daar gaat weer een heel verhaal aan vooraf. Het is weer buitenspel. De grensrechter staat weer met de vlag omhoog. Dat leek er ook op alle kanten, fronten leek dat zo. Maar goed, hij negeert hem gewoon en hij laat hem staan. En nou ja, dan weet je wel een beetje wat er gebeurt natuurlijk binnen en buiten de lijnen. Ja. Hoe er gereageerd wordt, maar dan wordt er ook meteen afgefloten. Het scheidsrechter verder een prima wedstrijd, maar die laatste kwartier, daar wordt hij waarschijnlijk wel op afgerekend. Want dat leek helemaal nergens meer na. Het is, het is heel zuur voor VNL. Kwamen goed terug met die 4-4. Dan denk je, nou, het is mogelijk. Het kan, en zeker op basis van de eerste helft, zeker verdiend. Puntje was zeker verdiend. En eigenlijk die overwinning, als je 3-1 voor staat, dan met kansen op 4-5-1. Dan mag je hem eigenlijk niet meer weggeven. Maar goed, VNL kwam de tweede helft heel anders uit de kleedkamer als dat ze de eerste helft gevoetbald hebben. Is misschien toch een klein beetje de onwennigheid en misschien ook wel een beetje de ervaring van het vierde klasse voetbal van TKA. Die ten alle tijden eigenlijk heel erg rustig bleven. Die jongens van TKA die kunnen eigenlijk niks verwijten of kwalijk nemen. Of, het is zoals het hier voelt als een bestolen punt wat we hier in de vecht hebben weggegeven.
1: Oké, nou, dat is jammer. Ja, ik moet nog in gesprek met Gerben zo meteen. Ik laat hem denk ik eerst maar even afkoelen en dan bel ik hem.
7: Waarschijnlijk komt de stoom nog uit zijn oren, dus ik zal hem even rustig maken.
1: Nee, is goed.
7: Hey, dank... nu, van mijn kant, fijne zondag.
1: Dankjewel. Ook voor je bijdrage wederom, John Overvelde. VNL tegen TKA en bestolen puntje. Ja, we gaan het straks horen misschien van Gerben van Essen, de hoofdtrainer van VNL. Inmiddels ook het laatste sluitsignaal heeft geklonken bij Beekbergen tegen GSV. Nog één keer terug naar Belinda.
0: Ja, en uiteindelijk als je dan hier die score ziet op het scorebord, 4-1, denk je nou zo'n makkelijke overwinning. En vlak voordat die 3-1 viel, stond ik bij de dugout. En zei Danny van Engeland ook, het is echt zo zonde dat we het onszelf hier zo moeilijk maken. Heel onnodig, maar uiteindelijk stellen ze dus orde op zaken en is het 4-1 geworden. En kun je eigenlijk niet voorstellen dat het gewoon bijna een kwartier lang toch billen knijpen was voor alles wat Beekbergen is. Maar uiteindelijk het belangrijkste telt, 3 punten blijven hier in Beekbergen. En dat is altijd lekker om zo de competitie te beginnen. Beekbergen wint dus van het GSV. En met een einduitslag van 4-1.
1: Mag ik jou bedanken. Het was een zeer prettig samenwerken.
0: Ja, en, vond ik ook. Graag tot de volgende.
1: Nou, inderdaad. Tot de volgende. Dank wel. Dat was Belinda Kerkhoven, Beekbergen, GSV uit Giesbeek. 4-1. Dat was het voetbal tot nu. Ja, we gaan zo meteen nog door, hoor. Maar eerst maar even een plaatje en een kopje koffie voor mij.

0: The Lover van... even kijken. From the Devil Wears. Ja, goed. Ja, hoe kun je een plaatje noemen? 8 minuten over 4. Leuk dat je nog luistert. RTV 794 voor Zweluwzoom en RTV Apeldoorn hebben de handen ineengeslagen. En maken vanaf vandaag gezamenlijk een sportprogramma op de zondagmiddag. Het is een beetje wennen, ook voor mij. Want ik moet me ook een beetje gaan oriënteren op Apeldoorn. Doen we zo meteen om eens te gaan bellen met de handbalvereniging uit Apeldoorn. Doen we wel naar de volgende plaat. Mocht jij nou denken van... ik zit te luisteren, maar het is alleen maar voetbal op zondagmiddag. Ja, dat klopt. Er zijn heel weinig sporten die spelen op zondagmiddag. Ja, het zondagvoetbal wel, maar zoals volleybal en dat soort zaken eigenlijk niet. Maar denk je nou van, ik wil ook wel eens onder de aandacht gebracht worden. In Apeldoorn, in Epe, in Heerden, in Twello, in Voorst. Schroom niet om me gewoon even te bellen en contact op te nemen met de sportredactie. In dit geval van RTV 794. Dat kun je gewoon doen via de website rtv794.nl. Staat ergens een linkje en dan kun je gewoon contact opnemen. Kom je bij ons terecht. Maar dat kan natuurlijk ook via de websites van Voorst Veluwezoom en ook van RTV Apeldoorn. Dus check dan eventjes en denk je van nou, ik doe aan weet ik veel wat zo'n sport. Jeu de Boel, vind het leuk om met jou in contact te komen en ook om daar eens wat dieper op in te gaan. Dus schroom niet, bel en we nemen zeker contact op en we komen altijd tot een leuk gesprek in een van onze uitzendingen. Is altijd een win-win situatie.
1: Radio 794 Sport met Gerben Rorijen langs de zijlijn.

0: Nog steeds best een leuke plaat, deze Carol G met Bruno Mars. Stil hoor je op Radio 794. In samenwerking met RTV Apeldoorn en ook Radio Voorst Zeeluwzoom. Leuk om zo gezamenlijk een uitzending te maken en elkaar ook te kunnen versterken. Voor de zondag sportsuitzendingen van RTV 794 houdt het in dat ik de ene zondag in de studio zit. Home Alone in de catacomben van deze mooie Villa Jacoba. En de andere week wordt de uitzending verzorgd door de collega's van RTV Apeldoorn. En dat houdt ook in dat ik kennis ga maken met een andere tak van sport. Ik heb al heel veel sporten mogen en verslaan en ook in de uitzending gehad. Maar handbal nog niet, althans niet in ons uitzendgebied. Ik moet zeggen, Vaassen heeft volgens mij wel een handbalvereniging. Daar moeten we dan ook maar eens een keertje naar gaan. Die moet ik daar ook maar eens in betrekken. Maar goed, in dit geval doen we dat in eerste instantie met AHV Achilles. Aan de telefoon hebben wij iemand die alles van weet. Dick van Groen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, wat ik al zeg, hè, handbal, niet mijn tak van sport, maar ik ga er graag alles van horen van jou.
1: Ja. Nou, even voor jou dan in de regio zijn er dus een paar kleine verenigingen. Ik praat dus even over CVO in Vaassen.
0: Ja.
1: Dit was Apeldoorn. Dan heb je dus in Twello ook nog een vereniging. In Klarenbeek heb je natuurlijk ook de SV Klarenbeek. Dus ja, het is een kleinere sport met in totaal in landen gezien 55.000 sporters. Dat betekent ook dat wij in de zaalsport de vijfde zaalsportclub zijn. Maar goed, dat is eventjes een intro voor jou.
0: Ja, het is zaal, maar het wordt ook wel op het veld gespeeld, heb ik begrepen, hè?
1: Ja, maar buiten. Dat is een aflopende zaak. We hebben gemerkt dat de afgelopen 6-7 jaar dat eigenlijk al de senioren zijn verdwenen van het buitengebeuren naar totaal binnensport. Volledig dus naar de zaal. En dan praten we dus over de jeugd A en de senioren. Een paar jaar geleden toen is er ook al een verandering ontstaan. Omdat we zijn gaan beachhandballen. En heel veel verenigingen hebben beachvelden aangelegd. En dat betekent dat de jeugd eigenlijk geen veldhandbal meer speelt. En dan praat ik ook over veldhandbal op, zeg maar zeggen, de asfaltvelden.
0: Ja.
1: En zich oriënteren op een nieuwe tak van sport. Dat is het beachhandbal. En dat is voor de jeugd heel aantrekkelijk, heel snel. En weet je wat het is? Wordt gespeeld in een zandbak. Dus eigenlijk kan je dus geen schaafhanden oplopen. En ik moet zeggen, voor de jeugd is het erg aantrekkelijk.
0: Ja, ja, nou ja, goed. We hebben iedereen kent wel handbal. Het is volgens mij een supersnelle sport. Het gaat heel het gaat op en neer. Ik verbaas me wel een klein beetje, want ik moet even kijken, ik ga met jou bellen, ik wil toch iets weten. Het is wat lastig om bij de Handbalbond binnen te komen op de website.
1: Nou ja, het is gewoon het NAV, hè, en dan kom je overal binnen. En ja, je ziet daar op dit moment geen actieve beelden van sportwedstrijden.
0: Nee.
1: En die zitten er eigenlijk ook niet op. Die komen er alleen maar tevoorschijn als de nationale teams spelen.
0: Ja.
1: En verder is bij de NOS zijn we natuurlijk ook een hele kleine tak van sport. Dus je ziet ook heel weinig, en met uitzondering van dan de bekercompetities, althans de finale daarvan. En de Supercup, hè, dat is de finalisten van de bekercompetitie en van de zaalcompetities. Die zie je dan nog wel op de beeld. En we hebben natuurlijk in december, januari, en dan praat ik over 26, 27, het WK in Rotterdam gehad, hè, samen met Duitsland, met Dortmund. En dat zijn dus natuurlijk wel de bekende dingen geweest.
0: Dat klopt. Hey, Achilles, volgens mij ruim 60 jaar. Vertel eens wat over de club.
1: Nou ja, we hebben dus, laat ik zeggen, gewoon met iets negatiefs beginnen. We hebben toevallig dinsdag, maandagavond, moeten besluiten om het heren 2 team terug te trekken en het dames 1 team. Er was wat gemorreld, dat zeg ik inderdaad al, over de teamsamenstelling. Maar dan blijkt ook dat in de periode van 1 juli tot en met 15 september... tot 1 september nog een aantal lieden zeggen, ja jongens, die samenstelling bevalt me niet en ik stop. Dus we hebben moeten besluiten om 2 teams terug te trekken. En dat heeft natuurlijk in de organisatie nogal teweeg gebracht. Want ja, als je kijkt dat alles in de zalen gaat, dus je moet je zaalhuren bijstellen. Maar dat niet alleen, maar als je dan je terugtrekt, dan moet het hele competitieverloop gaat op zijn kop. Dus Met name onze wedstrijdsecretaresse die heeft een handenvol werk aan om de uitvoering te brengen aan de uitvoering van het besluiten van het bestuur.
0: Ja, oh ja.
1: Maar goed, laten we even teruggaan naar de sport zelf.
0: Ja, graag.
1: Ja, want daar gaat het om. Ja. Wij praten dus over de Heren 1 die uitkomt in de eerste divisie. Dat is de tweede trap van boven. En wij hebben vorig jaar wat spelers kwijtgeraakt. Dus we zijn een beetje zorgen aan de vorm. Dat heeft ook te maken met onze nieuwe trainer. Die dus ook een ander systeem wil hebben met de dekking. Normaal zitten wij in een gesloten 6-0. Maar hij zit nu in een open 1-2-3 dekking. En dat zie je in de afgelopen wedstrijden. Want de eerste twee wedstrijden hebben we verloren. Maar ook gisteren in Leusden tegen LHV hebben we niet de winst kunnen pakken. We verloren met 33-25. En de voorgaande wedstrijden zijn allemaal scoringsverloop van boven de 30. Dat betekent dat de dekking van het herenteam dus niet goed loopt. En dat was gisteren ook. En ze zijn nog wel knap teruggekomen tot twee doelpunten. En dat was midden in de tweede helft. Maar ja, toen werd er weer gewisseld bij spelers. En dan krijg je dus een wat mindere garde op het veld. En dan zie je toch dat die score weer oploopt naar LHV. En dat betekent dat je dus zonder punten uit Leusden terugkomt. En als ik dan even kijk naar de stand van zaken en naar de onderste drie, dan staat daar Houten en dan staat daar Vronen. En Vronen komt uit Alkmaar, net boven Alkmaar. En dan hebben we Havas als Merre. Dat zijn de vier teams die vorig jaar in de bovenste zes geëindigd hebben. Dus wat de kwaliteit heeft gedaan, dat laat de raden over. Maar goed, als je in het vorig seizoen bij de bovenste zes hoort en nu sta je met z'n vieren onderaan, dan is er iets met de kwaliteit niet in orde. En volgende week, komende zaterdag, dan komt de Heren 1 in de eerste thuiswedstrijd uit in de sporthal Meenpark. Die wedstrijd is om 20:30 en dan wordt er gespeeld tegen Houten. En dat zijn de voorlaatste en de rode lantaarndragers. Dus als Achilles iets wil doen,
0: Dan moet je het aandoen.
1: Dan moeten ze volgende week de winst pakken. Nou, en dat was eigenlijk een breed verhaaltje van Achilles Apeldoorn. En ik hoop dat jullie een mooie uitzending hebben in de loop van de middag.
0: Uiteraard, en we hopen er ook volgende week bij te zijn. En misschien ook wel een keertje live in de uitzending. Ja, jullie spelen op zaterdag, hè?
1: Ja, wij spelen elke zaterdagavond, ja. Dus dat is altijd lastig.
0: Nee, dat is inderdaad lastig. Maar goed.
1: Een goede uitzending.
0: Dankjewel ook voor jouw bijdrage.
1: Ja.
0: Goed zo. Dat was het. Het handbal betekent dat wij nog wat muziek gaan draaien. Onder andere deze plaat. Rain

0: Rain Me In met Olivia Dean. Sam Sandor. Samen met, ik zei het al, Olivia Dean. Leuk dat je nog luistert naar RTV 794 Sports in samenwerking met RTV Apeldoorn. En ook Voorst Veluwezoom. Ja, er zal ongetwijfeld toch een nieuwe werknaam komen. Ook voor de sportuitzendingen. Nieuwe jingles misschien wel. Wie zal het zeggen? Maar we starten heel rustig. En dat hebben wij vanmiddag gedaan in de studio vanuit Heerde. Volgende week dan doen we dat vanuit Apeldoorn. En zo gaat dat om en om. En hopen wij jullie gewoon hele leuke uitzendingen te mogen brengen. Met veel live sporten. Goed, we hebben net... Dick van Roen beluisterd en gehoord over het handbal. Ook voor mij weer een nieuw tak van sport, maar wel leuk om dat ook mee te mogen maken. En ik heb het al gezegd, hè, mocht jij nou ook denken van... Hey, mijn clubje moet ook een keer onder de aandacht. Check eventjes de websites van RTV Apeldoorn. RTV 794 en het Voorst Veluwezoom. Ongetwijfeld kom je daar een linkje tegen en dan kun je een contactformulier invullen. En komen we graag met jou in gesprek om ook... jouw sport onder de aandacht te brengen in een van onze uitzendingen. Goed, gistermiddag dus was er ook zaterdag sport bij RTW 794. En daar kom ik zo meteen even op terug, want we hebben natuurlijk nog van allerlei uitslagen en standen voor je. Doen we na de volgende plaats.
1: Gerben Rorijen houdt je op de hoogte van alle standen en uitslagen. Radio 794 Sport.
0: Toen ik een jaar of 15 was, was dit een echte hit. Echt wel. Take On Me van AHA. 1985.

0: Leuke plaat, 1985, toen ik nog jong was, deze plaat. Aha, met Take On Me. Goed, ja, we hadden natuurlijk John Overvelde aan de lijn. Prachtig verslag van de wedstrijd VNL tegen TKA. En Gerben die had mij vanmorgen al eventjes een appje gedaan van, nou, misschien is het leuk om na de wedstrijd nog eventjes na te beschouwen met iemand. Ja, het was een enerverende wedstrijd. Dat heb ik in ieder geval begrepen uit het verslag van John. VNL ging onderuit met 4-5. Echt in de slotfase. Gerben, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, ik ben wel benieuwd hoe jij zeg maar deze middag beleefd hebt.
1: Ik heb deze middag beleefd. Ja, hoe heb ik deze beleefd? Ja, ik ben nog even... Ik sta hier met mijn rechtsback. Die is de kleedkamers aan het schoonmaken. En ik ben nog even bij zin aan het komen. Want de verslagenheid is groot.
0: Ja, want je komt op 3-1. Dan wordt het ook al snel 2-3, 3-3. Dan wordt het 4-4.

0: kans daar. Hartstikke mooi, mooie aanvallen. Kijk, we hebben afspraken gemaakt bijvoorbeeld in een ander systeem. Nou, en heb je in de voorbereiding ook, misschien heb je de uitslagen van ons gezien.
1: Ja.
0: En nou, we komen op 2-1, 3-1, geweldige goals van Sam en Sam. Collectief. En dan ja, is het nog 3 minuten voor rust, dan sta je 3-1 voor. Ja, en dan krijg je inderdaad de 2-3 en de 3-3. Nou, en dan kom je in de kleedkamer. Jongens, je zit er verslagen erbij en dan heb je de temperament van TKA. Ja, dan hoor je de euforie daar in die kleedkamer, die krijgt de geest. En ja, we zijn de tweede helft niet meer heen geweest, krijgen we een rode kaart. Ja, waar het ook allemaal aan ligt. Iedereen heeft goede bedoelingen ook met de begeleiding die de wedstrijd wil leiden. Die doen het hartstikke goed en die ook allemaal de goede bedoelingen hebben. En ja, dan krijgen we een rode kaart en een penalty tegen. Ja, hij laat de grensrechter van onze parkje staan, maar ja, daar ligt het niet aan. En dan ja, vlies je met ja, echt super zuur met 4-5. Ja, en dan lijkt wel of we hier in de weg waar normaal een groot feest is, of er een bom is ingeslagen en iedereen is teleurgesteld.
1: Ja, voelt dat echt zo?
0: Ja, dat voelt echt zo. Als je 3-1 voor staat, we krijgen de kans op 4-1. En nog een keer op 4-1 en een open goal nog een keer. Open goal, maar er waren wel echt uitgespeelde kansen. Ja, die worden van de lijn afgehaald. Ja, als je dan 4-1 maakt en die 5-1. Ja, maar dat wordt het niet. En dan wordt het 3-3. En daar moeten we in groeien. Daar moeten we dinsdag weer over hebben met z'n allen. En dan moeten we gewoon door naar EDS volgende week. En nou, we zijn met hele goede dingen bezig. Ik ben trots op het team. Alleen ja, sommige dingen moeten eruit. Ja, en we krijgen even een paar geblesseerden erbij na vandaag. En een rode kaart. Dus ja, dat wordt deze week weer puzzelen. En dan kijken we hoe we volgende week tegen EDS hebben. Weer een geweldig elftal samen. Want we hebben inmiddels een brede bank. We hebben goede jeugdspelers die erop kunnen. Dus dit hoort ook bij het voetbal.
1: Ik proef ja, de teleurstelling. Zo kan ik zeggen, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, normaal ben ik wel een beetje euforisch, maar vandaag zit dat er niet in.
1: Nee,
0: die komt er nog weer.
1: Een zure nederlaag. Is dat een goede afspiegeling van de wedstrijd?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, en als je TKA zo goed tegenstand kunt bieden en goed voetbal de eerste helft. We leggen de druk op bij TKA. Ze kwamen nergens aan toe. Ze speelden de lange bal en die kwamen helemaal niet aan. En dan kunnen wij onder de druk van TKA uitvoetballen. Nou, en daar hebben we vorig jaar geen één keer gekund. Niet in bij de top 5 konden we nog niet mee vorig jaar. En als ik dan zie waar we nu in zijn gegroeid, dat is hartstikke mooi. Maar die tegengoals moeten eruit. Die vallen als... ja.
1: Als rijpe appelen, wou je zeggen.
0: Ja, die vallen wel heel makkelijk. En ja, daar moeten we volwassen in worden. En dat is moeilijk. Maar dan gaan we deze week gewoon aan werken. En dan... ik denk dat TK natuurlijk ook een titelkandidaat is. Dus we moeten met z'n allen ook niet in één keer denken dat we het super slecht gedaan hebben. We hebben het hartstikke goed gedaan. Alleen ja, het is gigantisch zuur als je in de 90ste minuut de 4-4 maakt met 10 man.
1: Ja. En dan nog...
0: En in diezelfde... seconde met de aftrap. TKA staat buiten spel. Maar ja, hij laat de grensrechter staan. Die bal gaat er niet in. Wordt van de lijn gehaald. Hij wordt ingeschoten. Wordt weer van de lijn gehaald. En dan geeft hij een penalty. Ja, verklaar het. Ik heb er geen enkel idee. Maar hij zal de intentie hebben dat hij gezien heeft dat het een penalty is. En dan moeten wij mee dealen. En inderdaad, is dat lastig. Maar ja, die moet je gewoon bij neerleggen. En dan, zo is het soms ook in het voetbal.
1: Ik zag ook de weergave die John gaf tijdens zijn verslag, zoals jij het ook weergeeft. Ja, als je nu kijkt, hè, naar vorig seizoen en naar nu, hoe staan jullie? Zijn jullie gegroeid? Ja,
0: we zijn enorm gegroeid, denk ik. Als je dan ziet waar we van vorig jaar afkomen en wat voor voetbal we nu opleggen. We elke training spelen we in ons spelsysteem. Elke keer herhalen. Ja, en dat is beter. Maar ja, net wat ik zeg, die tegengoals, daar moeten we nu ook op trainen. Aanvallend gaat het prima.
1: Ja.
0: En zullen we deze week weer aan gaan werken. En ja, dan gaan we kijken wat we er weer van kunnen maken volgende week. Want als je die uitslagen bij ons ziet, we verliezen van Terwolde met 6-4. 8-5 verliezen we van Cupar Willem. Ja, 5-4 winnen we van SAE. Het is heel veel goals maken, maar we krijgen ook best veel goals tegen. En ja, als we dat eruit krijgen, dan gaat...

0: En dan gaan we een heel mooi seizoen tegemoet. Maar dan gaan we sowieso. Want ik weet zeker dat wij een linkerrijtje mee gaan doen. Dat durf ik wel uit te spreken. En ze zijn nog lang niet van VNL af.
1: Heel goed. Ja, goed. Het zijn wel. Ik had net een interview met iemand van een handbalvereniging uit Apeldoorn. En het zijn wel handbaluitslagen bijna. Er wordt heel veel gespeeld.
0: Ja, dat klopt. En we zitten toch echt bij een voetbalvereniging.
1: Ja, inderdaad. Goed. Hé, hey, ja. Gerben, dankjewel. Volgende week doen de collega's van Apeldoorn de uitzending. En, maar die komen ook bij jullie. Dus wat dat betreft, wees een beetje lief voor ze. En wij spreken elkaar weer.
0: Nou, dat komt goed. En ik wens je een fijne zondag.
1: Dankjewel, jij ook, hè. Gerben van Essen, hoofdtrainer van VNL. Die ging toch nog onderuit in de echt absolute slotfase. 4-5 tegen de Turkse kracht Apeldoorn. Go Ahead Deventer tegen Emst. Herwin Roosendaal was voor ons de verslaggever. Het werd 1-1. En Beekbergen tegen GSC 38. 4-1. Toch nog. Ging wat moeizaam in het begin, maar uiteindelijk werd het wel over de streep getrokken. De GSC natuurlijk met de broertjes Cocu. Denk je Cocu? Ja, zeker. De zonen van Filip. Belinda Kerkhoven was voor ons aanwezig in Beekbergen. En Loenemark tegen Reden Henk van de Put. Die zag het 2-3 worden. Loenemark kon het net niet, zeg maar, over de streep trekken.
2: Radio 794 Sport. Met Gerben van Rijen langs de zijlijn.
1: Het is dan een oudje hoor, deze 1979. Ja, toen was ik 9. Abba met Gimme, Gimme, Gimme.

0: PSV heeft een vermakelijk duel in Enschede zijn eerste competitienederlaag geleden. Ja, dat doet dan de mensen in Amsterdam wel niet goed. Want het was natuurlijk niet best gisteren wat Ajax klaarspeelde tegen Excelsior. Volgens mij 2-2. Maar goed, als dan een van de concurrenten verliest, dan win je toch nog weer een puntje. Twente boog in de slotfase namelijk een 1-2 achterstand om in een 3-2 zege. Na een kwartiertje kwam Twente op 1-0. Inzet van Weghorst en de rebounds van Weideman die werden geblokt. Taha's rebound, die ging er wel in. Kort erop sloeg Til binnen 3 minuten twee keer toe met een kopbal. En een en dat na een soepele aanval 1-2. Dus ook daarna golft het spel op en neer. Met kansen voor Prupper, Orje, ja, wat moet ik naam? Rots en Weghorst. Aan de andere kant voor Wanner, Perisic en Van Bommel. Weghorst die bleef oog in oog met Kovar koel. En 4 minuten later, na een hoekschop van PSV, stak Weideman het hele veld over. 3-2 werd het toen. En dat bleef het ook. Doelpunten maken dus Taha, Weghorst en Weideman voor Twente. En Til scoorde 2 keer voor PSV. 3-2. Even kijken naar de andere uitslagen in de Eredivisie. Die heb ik ook voor je. Tenminste, als het scherm meewerkt. En dat gaat het nu doen. Groningen tegen PEC. Ik heb het al eerder gezegd. Hè. Ik heb een seizoenskaart bij PEC. Maar ik ben niet geweest en ik ga ook niet. Groningen tegen PEC. 3-0. ADO Den Haag tegen Cambuur. 1-1. Sparta Rotterdam tegen Heerenveen werd 0-4. Ajax speelde gisteravond thuis in de Amsterdam Arena tegen Excelsior 2-2. Willem II tegen de Fortuna Sittard, ook gisteravond gespeeld 0-1. Feyenoord die haalde echt uit na de 7-0 vorige week tegen PEC Zwolle. Dit keer 5-0 in de eigen Kuip tegen FC Utrecht. AZ, de Alkmaarders wonnen van Telstar 1-0. En PSV, dus je hebt het gehoord, ging onderuit bij Twente. In Twente, ja, 3-2 in Enschede. NEC tegen Go Ahead Eagles. Dat begint nu, is misschien al wel net begonnen. Naar de ranglijst kijken, zien we AZ op de eerste positie. 19 punten uit 7 wedstrijden. 17 punten voor Feyenoord. PSV staat derde. Samen met FC Twente hebben ze 16 punten uit 7 wedstrijden. Dan komt Ajax 14-13 voor Fortuna Sittard. Ook wel, ja, mogen we dat verrassend noemen. Gewoon een goede ploeg, denk ik. En dan Excelsior en Groningen. PEC Zwolle, die doet het heel slecht. 4 puntjes uit 7 wedstrijden. Moet echt omhoog kijken naar Utrecht. Die hebben 1 puntje meer. Maar ja, wel wat lastig wordt dat beneden. Op plek 17, ADO Den Haag en Willem II, die hebben allebei 2 puntjes. Dat is uit de Eredivisie. Zometeen nog meer uitslagen.
1: Gerben Rorijen houdt je op de hoogte van alle standen en uitslagen. Radio 794, Sport.
0: Ja, mooie plaat dit. Een artiest die, ik vind hem mooi.
2: Kwart over 7 op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt:

Ja, Marco Borsato met dochters. Het is 8 minuten voor 5. Ja, we gaan maar even doen met muziek. Deze is ook wel leuk hoor. Plaatje van Roxy Dekkers. Superstar.

0: Nou, daar ging wat mis. Paatje die dacht dan, zoek het uit. Nou goed, het is inmiddels 5 voor 5. Betekent dat wij gaan afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren naar deze uitzending. Een samenwerkingsverband tussen RTV 794, RTV Apeldoorn en ook de collega's uit Voorst en Veluwezoom. Op de zondagmiddag dan gaat het elke zondag zo gebeuren. De ene keer uit hier en de andere keer uit Apeldoorn. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.
1: Radio 794. Gerben, Rorijen.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreemrechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
3: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
4: Oorst Veluwezoom.
3: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
4: De muziek
3: van Oorst Veluwezoom.

Welkom lieve luisteraars, daar zijn wij dan live en undercover hier vanuit de studio in Twello. En het is een prachtige middag moet ik zeggen, 20 graden. Het is een beetje, we zijn een beetje aan het nazomeren. En dat is natuurlijk toch wel heel erg lekker, want we gaan ongetwijfeld nog heel onstuimige tijden tegemoet. Die onstuimige tijden zijn er trouwens ook op dit moment in Den Haag. Ik moet zeggen persoonlijk, ik ben niet links, ik ben niet rechts. Ik ben gewoon van samen. En dat is een sleutelwoord wat ze blijkbaar in Den Haag nog niet helemaal doorhebben. En trouwens niet alleen in Den Haag. Want in België hebben ze volgens mij in de afgelopen 6 jaar 5 kabinetten gehad. Frankrijk spant de kroon. Die heeft in de afgelopen 6 jaar 6 kabinetten gehad. Dus ieder jaar moeten de Fransen opnieuw naar de stembus. En zo kunnen we nog even verder gaan. In Engeland, overigens, in 6 jaar tijd ook 5 keer. Ik weet niet wat er aan de hand is. Toen ik nog een jonkie was en met een knuffelbeer in bed sliep. Toen zaten kabinetten gewoon 4 jaar, 8 jaar, 12 jaar. Maar tegenwoordig mag je blij zijn dat ze het 1 jaar volhouden. Ja, nou ja, laten we maar gewoon gaan tot de orde van de dag. En met name gewoon hele lekkere, goede muziek gaan draaien. Want daar worden we toch met z'n allen hartstikke vrolijk van. En laat de rest dan maar aan dingen. Nou ja, daar hebben we toch geen invloed op, zeg ik dan wel eens, hè. Foreigner. Ja, wat een band, hè. 1976 opgericht door Mick Jones, Ian MacDonald en Lou Gramm. Ja, de meesten kennen het van de hits Cold as Ice en Waiting for a Girl Like You en I Want to Know What Love Is. Nu hebben ze een album uit 1979 hebben ze opgepoetst. En daar hebben ze een nummer gevonden tijdens dat oppoetsen. Want we praten hier over het album Head Games. En dat nummer Trouble is nooit uitgebracht. Dat staat niet op de plaat. En dat hebben ze dan nu als een single uitgebracht. En als gastbijdrager hebben ze Peter Frampton, een van de beste gitaristen, vind ik persoonlijk, die nog op deze aardkloot rondloopt, een deuntje mee laten spelen. Ja, en dat is natuurlijk toch wel heel, heel, heel erg te gek. Lou Gramm vind ik overigens wel een hele goede zanger. En die heeft zelf ook een keer een hitje gescoord. Midnight Blue.

langzaam uitveedt. Hadden we drie nummers achter elkaar. Lou Gramm van Foreigner, Midnight Blue, dan Foreigner, samen met Peter Frampton, met de nummer Trouble. Wat dus eigenlijk al uit 1979 komt, maar wat ze dus nu opnieuw hebben opgenomen. En deze moet dan even wat zachter. En vervolgens Sometimes, wat Lou Gramm op de zang is. Maar het is een nummer van Alan Parsons. En een Alan Parsons plaat solo. Ja, en dat zijn dan van die juweeltjes. Die vind je dan ergens op het moment dat je zeg maar aan het zoeken bent en aan het luisteren bent. En dan, dan krijg je gewoon soms in één keer een prachtig mooi nummer voorgeschoteld. En die laat ik jullie dan hartstikke graag luisteren natuurlijk. Ja, jullie denken, we zijn klassiek beland. Nou, dat klopt wel een beetje. Frédéric Chopin. 24e prelude. Ja, ik neem jullie even mee terug naar 1810 in Parijs. Frédéric Chopin. Ja, ik denk dat dat een van de grootste romanticussen is geweest. Romantici is geweest, hoe noem je dat? Ja, dat denk ik wel, hè. Poolse componist, hè. Pianovirtuoos. Al op hele jonge leeftijd was die man helemaal geweldig en fantastisch natuurlijk. En ja, dat heeft erin geresulteerd dat hij gewoon begon te componeren op zijn 8e. En uiteindelijk vanaf Polen, waar hij geboren is, naar Parijs is gegaan en daar verliefd werd. Op een man. In 1800 kun je nagaan. We doen er nu af en toe nog moeilijk over, maar toen kon het gewoon allemaal al. En ja, hij is veel te vroeg overleden. Volgens mij is hij maar 39 geworden. Hij is een tuberculose overleden. Ja, dat, tegenwoordig word je daarvoor ingeënt, maar toen kon het natuurlijk nog. Maar ja, het loopje wat ik eigenlijk wil maken is dat van Frédéric Chopin naar Barry Manilow. Want Barry Manilow die dacht, nou weet je wat, ik ben ook een romanticus, alleen van deze huidige tijd. Ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat Barry Manilow een beetje op zijn laatste benen loopt. Dan is een man altijd al wel hele lange benen gehad. Maar ik denk dat hij ondertussen aardig in de 80 is en wat gebrekkige gezondheid kent. Dus wellicht komt hij binnenkort in onze Rest in Peace lijst. Maar voorlopig nog niet. Hij heeft een nummer gemaakt, Could It Be Magic. En daar heeft hij gewoon Frédéric Chopin eigenlijk gewoon, nou ja, noem het dan maar geëerd. Hè? Want dat is eigenlijk wel net zo netjes. Je kunt ook zeggen, hij heeft plagiaat gepreekt, hij heeft de boel gejat. Nee, hij heeft het allemaal keurig met de erven overlegd. Het is overigens een prachtig mooi nummer. Je hoort het heel erg weinig op de radio. Could It Be Magic? Ik vind hem lekker. En hier hoor je dus gewoon weer Frédéric Chopin.

Queen live in Budapest. En dat is een tijdje geleden. Overigens, en dat is natuurlijk wel mooi, het concert vond plaats in 1986... in het toenmalige NEP-stadion in Budapest tijdens de Magic Tour. En Queen was de eerste westerse rockband die optrad... in het toenmalige communistische Hongarije achter het IJzeren Gordijn. En dat is natuurlijk toch wel... ja. Die konden tot die tijd eigenlijk alleen maar Queen beluisteren via illegale cassettebandjes. En het was verboden om naar rockbands zoals Queen te luisteren. Dus ja, om daar live op te treden, dat was een van de hoogtepunten uit hun carrière. En dat bleek eigenlijk ook wel het laatste hoogtepunt in hun carrière te zijn. Want het was tevens het laatste optreden van Freddie Mercury. Die in 1991, als ik het goed heb, aan AIDS overleed. Maar dat is eigenlijk niet de ripplaat van deze week. Want de ripplaat van deze week is something completely different. We gaan het namelijk even heel kort hebben over Robert Palmer. Ja, dat is natuurlijk wel lekker poppie, hè? Dat is gewoon... ja, niet dat je nou denkt van... heeft die man ongelooflijk veel betekend voor de cultuur, voor de internationale geschiedenis... Nee, het was gewoon een lekkere zanger die gewoon lekkere nummers maakte. Hij begon in de jaren 60 in een bandje dat heette de Alan Brown Set. En ja, daarnaast bestond het ook het Elkie Brooks en haar echtgenoot Pete Gage. Die later in de band Vinegar Joe zaten. Nou, dat zal voor sommige luisteraars misschien al ergens een lampje doen laten branden. Vanaf 1974 werd hij als soloartiest actief. En ja, persoonlijk denk ik, vanaf 2017 staat hij al niet meer in de top 2000. Eigenlijk is het toch wel... ja, hij heeft toch echt wel hele lekkere nummers gemaakt. Veel te jong overleden natuurlijk. Heeft in Zwitserland gewoond en overleed in een hartinfarct. Aan een hartinfarct. In alweer 2003. 26 september... Dus ja, we zitten nou eenmaal in die septembermaand. Dat blijft altijd een beetje een rare maand. Maar je zou maar, zeg maar, verslaafd zijn aan de liefde. En als iemand daar verschrikkelijk goed over kon zingen... ja, dan was het toch Robert Palmer wel.

dat waren de twee van Robert Palmer. Addicted to Love Live. En Every Kind of People. Ja, om even aan te geven dat dat gewoon... ook die soulstem, die had hij ook. Dus hij had een beetje de disco. Hij had, vrouwelijk schoon om zich heen. Maar hij had ook dat soulvolle, zeker aan het einde van zijn leven. Ging hij steeds meer op de soul tour. We hebben nog bijna 9 minuten. En dat geeft mij een keer een mooie gelegenheid om November Rain te draaien van Guns N' Roses. Want dat vind ik gewoon een ongelooflijk briljant nummer. En omdat die 9 minuten duurt, hoor je hem eigenlijk heel erg weinig op de radio. En daardoor zakt hij voor mijn gevoel ook langzaam maar zeker weg in de top 2000. Hij staat nog best hoog, maar ik vind eigenlijk dat deze bij de eerste 10 hoort. Blijf hier voor straks het tweede uur live en undercover met meer hele goede muziek. Onder andere Level 42, Bob Marley, The Beatles, Peter Gabriel en nog veel meer.

0: van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 6 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzegen. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek
0: van Voorst Veluwezoom.

Level 42, Something About You. There's something about you, baby, and you know who I mean. Ja, wat een heerlijk nummer toch. Jaren 80. Welkom terug bij het tweede uur van Live and Undercover. En ja, de live staat natuurlijk voor live tracks. Dus die moeten we dan natuurlijk ook zoveel mogelijk proberen te draaien. Dat is natuurlijk, lijkt me wel duidelijk. En omdat we, ik heb gisteravond een feestje gehad en dat was wat meer disco. Misschien draai ik nog wel even een lekkere disco nummer dit uur. Maar de jaren 80, ja, die brengen je weer helemaal terug in die flow. Wat hebben we toch heerlijke muziek gehad. Misschien heeft de jaren 70 ons wel de meest historische nummers bezorgd. Maar de jaren 80 doet daar toch niet zo heel veel voor onder. Luister maar naar Mr. Mr. Live at Broken Wings.

Ja, Fontaine DC met Marianne, zoals ze dat zelf zeggen. Ja, en ik moet zeggen, dit is natuurlijk nieuwe muziek. Dit is gloednieuw, vers van de naald. Een Ierse post-punk-band, afkomstig uit Dublin. En de band werd opgericht door Grian Chatton, en die hoor je dan hier ook. En die ontmoetten elkaar in het British and Irish Modern Music Institute en begon oorspronkelijk als een dichtcollectief. En in welke hoedanigheid ze overigens ook twee dichtbundels hebben uitgebracht. Sinds 2016 actief. Ik vond eerlijk gezegd hun vorige album al Romance al fantastisch. Die kwam in 2024. Die moet ik nog een keer aan mijn collectie toevoegen. Maar ja, het houdt ergens ook een keer op natuurlijk. Meestal neem ik me voor om alleen van mijn favoriete 6-7 bands nog wat te kopen. Maar ja, dat is dan 3 dagen later alweer anders besloten. Maar goed, het album werd geprezen door critici met onder meer een score van 89 op de schaal van 100 op de Metacritic. En op plaats 1 in de jaarlijsten van Time Out en The Independent. Ja, dan heb je toch wel een goede plaat gemaakt. Starburster en Favorite, met name Starburster, lieve luisteraars. Ken je Fontaine DC niet? Zet hem dan vanavond even op, zet het nummer Starburster even op. Ik vind het heerlijk. 2025 brachten ze nog de single It's Amazing to be Young uit. En dat had te maken met de soundtrack van de Netflix-film Peaky Blinders, The Immortal Man. En augustus dit jaar, vorige maand, verscheen dus de single Marianne als voorproefje op hun 5e studioalbum Dopamine Chamber, dat gepland staat om te verschijnen op 16 oktober dit jaar. En ze komen naar het Ziggo Dome ook. Volgens mij in oktober dit jaar. Dus ja, hoe mooi kun je het krijgen. En daarvoor de live track van Mr. Broken Wings. En dat was al uit 1985. Want ik kan je vertellen, die hoge noten haalt Mr. nu niet meer. Ze treden nog wel op. En overigens, we zijn begonnen dit uur met Level 42. En Level 42 treedt op in het voorprogramma van de Simple Minds. En de Simple Minds komen ook weer naar Nederland. Ik wilde daar met mijn dochter naartoe, maar die reageerde niet altijd enthousiast. Dus ik heb de kaarten maar aan me voorbij laten gaan. Ze zit me nu aan te kijken en zegt van Oké, daar is ze volgens mij niet heel erg ongelukkig mee. Maar goed, je kunt ook niet overal met elkaar naartoe. En er komen echt nog wel andere dingen. Straks, lieve luisteraars, krijgen we speciaal een YouTube-gast. En die neemt ons mee naar tijden van weleer. Kennedy Center of Honors. En daar gaan we Paul McCartney en de Beatles gaan we honoreren. Of eren, moet ik eigenlijk zeggen. En daarnaast gewoon een lekkere Beatle-track ook nog. Maar eerst gewoon, ja, dacht ik van, en waarom ook niet? Want we krijgen veel te weinig liefde in deze wereld. De man van de liefde, Bob Marley.

stamt alweer uit 1975 live at the Lyceum in Londen. Bob Marley en The Wailers. Heerlijk toch, jongens? Ik heb mijn jeugd, ik denk dat ik 16, 17 was zo'n beetje. Heb ik echt wel, nou toch wel, kan ik toch wel zeggen, veel naar Bob Marley geluisterd. En dat was toch ongelooflijk lekker om te doen. Ik kan niet anders zeggen. Ondertussen even wat te schuiven, want het is met YouTube altijd een beetje lastig. Paul McCartney ontving die prestigieuze Kennedy Center of Honor op 5 december 2010 in Washington D.C. vanwege zijn levenslange bijdrage aan de Amerikaanse cultuur en de mondiale muziek. Dat is een gala en dat is in het Operahuis. En dat doen ze in principe ieder jaar. Maar niet alleen muziek, maar ook gewoon presentatie, cultuur. Oprah Winfrey was onder andere ook die dat jaar, zeg maar, geëerd, als het ware. Dus dat was natuurlijk hartstikke mooi. En dat eerbetoon, dat wordt dat op dat moment worden nummers van jou gespeeld door anderen. Onder andere David Grohl en Norah Jones speelden samen de uitvoering van Maybe I'm Amazed. James Taylor en Mavis Staples vertolkten het nummer Let It Be. No Doubt trad op met Hello Goodbye Medley. En Steven Tyler voerde een indrukwekkende Abbey Road melodie uit. Ja, en daar gaan we dan nu even naar luisteren, want die is echt ongelooflijk lekker de moeite waard.

Ja, en dat is wat we veel vaker moeten doen. Inderdaad. Dankjewel, Paul en John. Come together. En daarvoor natuurlijk die prachtige medley. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk verstaanbaar over de radio is gekund. Ja, die opnames zijn natuurlijk soms niet altijd van een enorme goede kwaliteit. En dan, maar ja, ik wil het je toch niet onthouden. Ik wil het jullie toch laten horen. Ja, en we gaan gewoon door, want er is zoveel goede muziek, lieve luisteraars. Ik had het toen net over de Simple Minds. Dan kom je automatisch op de zanger van de Simple Minds, Jim Kerr. Daar ben ik echt wel fan van. Niet alleen van zijn zang, maar ook gewoon van zijn hele attitude, zeg maar. En laat hij nou het achtergrondkoortje hebben verzorgd van het nummer In Your Eyes. Wat geschreven is door Peter Gabriel. Overigens ook geproduceerd door Gabriel. En aan het eind van het nummer zingt Yasuo Danur een tekst in het West-Afrikaans, in de taal Wolof. En Jim Kerr is te horen, want die verzorgde bij eerdere concerten van Peter Gabriel met zijn band, de Simple Minds, regelmatig het voorprogramma. Gabriel was geïnspireerd door een reis naar Barcelona en schreef hier Sagrada. Vermoedelijk een verwijzing natuurlijk naar Sagrada Familia, dat kan niet anders. Dat is trouwens een nummer van Alan Parsons, weten wij. Dat bedoeld was om op het album So te verschijnen, want daar hebben we het hier over. Dit nummer werd echter al in een vroeg stadium geschrapt. Alhoewel sommige elementen, waaronder de zanglijn en veranderingen in akkoorden, in Your Eyes terechtkwamen. De dubbelzinnige tekst was geïnspireerd door een Afrikaanse traditie, waarbij niet duidelijk wordt of het over een romantische liefde of over een mystiek liefde voor God gaat. Gabriel wilde het oorspronkelijk als afsluiting van het album gebruiken, maar vanwege de prominente aanwezige baslijn moest het eerder op de vinylversie van het album verschijnen, zodat de naald voldoende kon vibreren. De eerste compactdiscversie hield die volgorde ook aan, alhoewel deze geluidsdrager het euvel niet kende. Bij latere versies werd In Your Eyes alsnog als slot van het album gebruikt. Ja, het werd niet alleen als single uitgebracht in Europa, maar in Amerika verscheen het als de derde single van het album. En de videoclip werd regelmatig getoond op de televisiezender MTV. Ja, ook in Canada, Nieuw-Zeeland en Australië werd het overigens een hit. En het is prominent gebruikt in de film Say Anything van Cameron Crowe uit 1989. Met John Cusack en Roseanne Arquette. Ik heb de film nooit gezien. Het schijnt toch helemaal geen slechte film te zijn trouwens. Maar goed, in ieder geval is het en blijft het natuurlijk een ongelooflijk lekker en fijn nummer.

Ja, wat vind ik dit toch een heerlijk nummer, lieve luisteraars. Star Sailor. Poor Misguided Fool Live, uiteraard, met violen.

Ja, Sandy Coast, The Eyes of Jenny. Ja, ik vind dat gewoon weer een heerlijk nummer. Het is eigenlijk een beetje een guilty pleasure als je het mij vraagt. Maar wel mijn guilty pleasure. Ja, langzaam maar zeker gaan we afsluiten, lieve luisteraars. Er zit ook deze week van Live and Undercover op de zondagavond er weer op. De zon gaat onder langzaam maar zeker, zie ik hier vanuit de studio in Twello. En ik stap zo lekker weer mijn auto in. En ga even kijken of ik nog wat te eten kan gaan scoren ergens. Ofwel een boterham thuis. Want het is natuurlijk een beetje een rare tijd om tussen 5 en 7 te moeten draaien. Voor die tijd eten heb je niet altijd zin in. Eten meenemen is ook een beetje complex. Zeker als je alleen in de studio zit. Ja, ik denk dat we maar af moeten sluiten met Supertramp. En dan een beetje als een soort een nummer waarvan je denkt van, als ik dat hoor, dan komt er een soort berusting over me heen. Dan denk ik na over de dingen die echt belangrijk zijn in het leven. Dan kan ik even achteroverleunen in de stoel, kan ik mijn ogen sluiten en kan ik me een voorstelling maken over waar dit nummer over gaat en even een rustig, quiet momentje voor mezelf pakken. Even in the Quietest Moments. Wat een prachtig nummer. Volgende week meer over Supertramp. Allemaal de best mogelijke week. Hij start langzaam in. Maar het gaat goed komen. We horen de vogeltjes al fluiten. Geniet van elkaar. Geniet van jezelf. Geniet van de wereld om je heen. Tot volgende keer.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
4: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
3: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
5: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties. Hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
3: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

Deze week de liedjes weer twee aan twee gedraaid in de tweesprong.

Hallo en welkom bij de tweede aflevering van De Tweesprong met alleen maar zomerse nummers. En niet zomaar zomerse liedjes, nee, alleen maar zomerse liedjes ingezonden door luisteraars van dit programma. De vaste onderdelen zijn even aan de kant geschoven. Mijn naam is Ferry Nieuwenhuis en ik wil alle inzenders bedanken voor hun bijdrage. En er zitten bekende, maar ook minder bekende liedjes tussen, maar dat maakt het programma tot wat het is. Ga lekker achterover zitten in je stoel of liggen op de bank en geniet van een uur lang zomer op je radio. En de eerste tweesprong is ingestuurd door Jan Bonthuis. En hij zegt hierover het volgende. Bij de meeste luisteraars is The Allman Brothers Band misschien wel bekend van Jessica, de tune van het tv-programma Top Gear. Maar de broers Allman hebben meerdere prachtige liedjes en zeker ook albums afgeleverd. Ponyboy bijvoorbeeld is echt zo'n nummer dat je zou willen horen als je 's avonds met vrienden, waaronder een paar muzikanten, op het terras zit. Oordeel zelf.

Ja, Wobbles, Invaders of the Heart met The Sun Does Rise. Nadat hij als bassist heeft samengewerkt met Johnny Rotten in de band Pill, wordt Ja Wobble solo erg productief en experimenteel. The Sun Does Rise komt van het album Take Me to God. En als de stem van de zangeresje bekend voorkomt, dat kan kloppen. Want dat is Dolores O'Riordan van The Cranberries. Dieter Nieuwenhuis, waarvan de stem zo af en toe ook wel eens te horen is in een jingeltje in het programma, heeft ook twee liedjes ingezonden. En ze gaat terug naar 1967, naar de musical Hair, waarin de liedjes Aquarius en Let the Sunshine In zijn te horen. De Fifth Dimension zanger Billy Javis Jr. laat ooit zijn portemonnee liggen in een taxi in New York. De man die hem vindt werkt mee aan de productie van Hair en nodigt de groep uit om een voorstelling bij te wonen. Nadat ze de musical hebben gezien, krijgt producer Bones Howe een telefoontje waarin alle leden van Fifth Dimension aangeven dat ze Aquarius willen opnemen, omdat dit het beste is wat ooit gemaakt is. Aquarius is echter geen compleet nummer, maar slechts een introductie. Nadat Howe zelf de show ziet, krijgt hij het idee om een medley te maken. En hij gebruikt een aantal regels uit The Flash Failures, die enkel bestaan uit de woorden Let the Sunshine In.

Het tweede nummer gekozen door Dita is Sunshine on My Shoulders van John Denver. Oorspronkelijk opgenomen in 1971 voor het album Poems, Prayers and Promises. In 1973 wordt de track uitgebracht als single en komt daarna op terecht op de eerste plaats in de Billboard Hot 100. En vorige week had René Op Dijn twee favoriete zomerse nummers in het programma. Deze week is het de beurt aan Daniela Op Dijn. De eerste die ik ga draaien voor haar is een nummer van Omi, een Jamaicaanse popartiest. Zijn carrière begint in 2012 in zijn thuisland met de singles Standing on All Trees, Cheerleader en Firecracker. Een remix van de Duitse DJ Felix Jahn zorgt ervoor dat Cheerleader ook internationaal aanslaat.

uit de zomer van 1986. Wham! Met Edge of Heaven. Deze komt niet van het lijstje van Daniela, maar ik weet dat zij wel een groot liefhebber is van de muziek van George Michael en Wham! Club Tropicana lag te voor de hand om te draaien als zomersnummer. En daarom had ik Edge of Heaven gekozen. En daarvoor als bonus nog even Jack Jones met de tune van de tv-serie Love Boat. Nou, is vast een serie waar ze heel erg graag bij wegzwijmelt. De volgende twee liedjes zijn uitgezocht door de metalluisteraar en liefhebber Martin Otten. Hij past zijn keuze nog wel aan voor het programma en dat is mooi. De eerste track is oorspronkelijk niet uitgebracht als single. Na het overlijden van zanger Jim Morrison van de Doors op 3 juli 1971... verschijnt Waiting for the Sun alsnog op single, echter alleen in Nederland en België.

Holiday van Green Day uit 2005. De derde single van het studioalbum American Idiot. En zoals de meeste nummers op dit album wordt ook in dit nummer de handelswijze van de Amerikaanse politiek van dat moment bespot. Hoewel het nummer vrolijk klinkt, is de tekst toch echt wel triest van inhoud. Zanger Billy Joe Armstrong heeft later gezegd dat het nummer een uitgesproken middelvinger is naar George Bush. De laatste ingezonden tweesprong van vanavond is voor de luisteressen uit Meppel. En bij zomerse nummers denkt zij eigenlijk alleen aan flauwe powerliedjes. En ze twijfelde dus tussen Good Vibration van de Beach Boys en San Francisco van Scott McKenzie. Ze vindt ze allebei wel mooi, ook omdat zij zich niet kan herinneren of Scott McKenzie al eens gedraaid is in dit programma.

Twee tracks uitgekozen door de luisteres uit Meppel. En beide nummers, en meer met die sound, maken haar vrolijk en een beetje melancholisch. Qua muziek vindt de luisteres het jammer dat ze de flauwe power niet bewust heeft meegemaakt. En dan zijn we aangekomen bij de laatste twee sprongen van vanavond. 39 jaar terug naar de zomer van 30 augustus 1986. En de top 3 die is dan als volgt. Op 3 blijven staan MC Mike G en DJ Sven met de Holiday Rap. Nummer 2, Mattia Bazar en Tincento. En op nummer 1, UB40 en Around Song. Fancy is een Duitse zanger en zijn muziek wordt tot de Eurodisco gerekend. Hij is het meest bekend van de nummers Slice Me Nice uit 1984 en de zomerhit uit 1986. Bolero, Hold Me In Your Arms Again. En hiermee komt hij nieuw binnen op 31.

0: Fancy met Bolero, oftewel Hold Me In Your Arms Again. En het tweede liedje van deze tweesprong, daar gaan we niet meer redden. Daarvoor is de tijd gewoon te kort. Dus die houden jullie nog te goed. Want volgende week is er een zomerse nummers aflevering, deel 3. En daarin zijn vooral nummers te horen die eigenlijk niet bij de favorieten hoorden, maar die eigenlijk wel graag gedraaid hadden moeten worden. Dus daar hebben we er nog een aantal van liggen. En natuurlijk heb ik mijn eigen favorieten ook nog. Dus die ga ik dan ook in het programma verwerken. Plus, ja, wat ik zei, het nummer.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ik heb het gevoel dat het geluid zachter is dan normaal. Misschien zitten mijn oren dicht. Ik zou het ook niet weten, maar goed. We zijn in ieder geval on the radio, dus dat is het belangrijkste. Brooke Lyderwood en Abby Gamboa hoorde je met Even That on a Cross. Een nieuw nummer uit 2026 van hun. Ja, deze uitzending lekker veel muziek. We hebben straks nog wat nieuwtjes. Dus even wat nieuwe nieuws opgezocht. Dus ik zou zeggen, blijf zeker luisteren. Straks ook nieuwe muziek, althans in de collectie van Zera Worship en Christian Verwoerd. En ja, wie had ik nog meer? Ja. Jamie McDonald komt ook langs met Toby Mac. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. We gaan terug naar de zomer, naar het mooie Frankrijk. Sander en Angela waren daar. En het is goed om hier te zijn. Dit is Sander en Angela. Papa.

to say.

0: de strijd.
1: Het nummer Staak de strijd van Jeditja en Mark van Starkenburg. Goed, nieuwe muziek van Martijn Buwalda. Hij begint met zijn tour. Zijn nieuwe cd komt eraan. Dus ik zou zeggen, ja, op een of andere manier moet je toch daarbij aanwezig kunnen zijn. Martijn Buwalda heeft in ieder geval een lied daarover geschreven. Op
2: ik ben gestopt
1: manier.
2: Dit is Martijn Buwalda. Aan

0: Het nummer God Did It van Toby Mac en Jamie McDonald.
1: Nieuwsflits.
0: De nieuwsflits. Ja, deze moet ik wel laag zetten. Ik draai mijn microfoon lager, maar goed. In de nieuwsflits. Nieuws over gospel. Zo Gospel Choir. Want die brengt gospel naar Amsterdam. Het Zo Gospel Choir stond vorige week in Amsterdam met een uitgebreid gospelprogramma. In het muziekgebouw in het Bimhuis vond een heel weekend rond gospel plaats. Traditionele gospel werd daar verbonden met soul en moderne muziek. Ook jonge zangers kregen een podium tijdens een speciale sessie van het Zo Talent Choir. Dan nieuws over Gospel XL is deze maand op verschillende plaatsen in Nederland actief. Het project van ook Zo Gospel Choir en Acousticum draait niet alleen om concerten, maar ook om workshops en samen zingen. Koren en zangers uit verschillende delen van Nederland krijgen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en zich verder te ontwikkelen in gospelmuziek. William McDonald komt naar Rotterdam. Liefhebbers van worship kunnen vrijdag 25 september terecht in Rotterdam. Dan komt de Amerikaanse zanger en worshipleider William McDonald naar Nederland met zijn Encounter Tour. De avond staat in teken van aanbidding, muziek en ontmoeting. Dan Gospel Choir Romans 12 viert jubileum. Het Romans 12, het gospelkoor uit Katwijk, bestaat 30 jaar. Dat wordt op zaterdag 26 september gevierd met een speciaal jubileumconcert. Het thema van de avond is Come, Let Us Sing. Het koor nodigt bezoekers uit om samen te zingen en God te loven. En twee weken geleden was ik nog in Katwijk. Toen was het jammer genoeg nog niet. Maar anders was ik daar zeker.

publiek wordt nadrukkelijk uitgenodigd om mee te zingen. En als laatste op vrijdag 25 september komt Sierra Noah naar Apeldoorn. Een christelijk muziekconcert op het programma in het gebouw van 055. De Nederlandse zangeres combineert pop en worship en is in de afgelopen jaren steeds bekender geworden binnen de christelijke muziekscène. Ze komt ook met nieuwe muziek. Ze gaat hem binnenkort presenteren. En als ik het niet helemaal goed verkeerd heb gekeken, dan is dat heel binnenkort zelfs. Ik kan het eventjes hier niet zo snel weer vinden. Ja, release concert op 25/9. Dat is ook het release concert van haar nieuwe album. Of EP, Dwars Door Alles Heen. En natuurlijk ga je een nummer daarvan horen. Dit is Sierra Noah met het nieuwe nummer Waar Was Jij? Hij wordt al wel gedraaid op Groot Nieuws Radio. Dit is Sierra Noah.

Sierra Noah, waar was jij? En na volgende week kunnen we dat ook zeggen tegen jou. Waar was jij op het mooie concert 25 september in Apeldoorn? Aanvang 19:30. Deurtjes gaan open om 19:00. En kaartjes kun je reserveren via eventsforchrist.nl. Dus op 25 september haar nieuwe EP komt dan uit Dwars door alles heen. En zandkunstenaar Gert van der Vijver, bekend als de zandkunstenaar, zal meewerken aan dit concert. Wees erbij, route naar de gebouw 055 in Apeldoorn kun je vinden, ook op de reserveringssite eventsforchrist.nl.

voor degenen die uit de regio Oldebroek komen. Dit weekend is Christian Verwoerd te gast bij de Vrije Evangelische Gemeente in Oldebroek. Aanvang is 7 uur als ik het goed heb. Anders kijk even op vegoldebroek.nl. Dus vegoldebroek.nl voor Christian Verwoerd.

0: Holy Forever. We hebben het over Chris Tomlin samen met Brian, Jen en Brian Johnson. Bijna het einde van het eerste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. We gaan eruit met de formatie Lef. Hoop doet leven. Tot na het nieuws en weer. Voor nog een uur The Glory of Gospel.
1: Kijk vooruit, er is een kans dat het leven beter wordt. In je hart groeit de hoop en tilt je op.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Nummertje 434, 55 plekken gedaald in de lijst. In de verte huilt een kind. Dit was Eline. Gaan we snel verder. In dit uur gaan we overwinnen. We gaan vuur aansteken. We gaan stenen bij stenen leggen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. We gaan eerst verder met een nieuw nummer in de lijst. Daar zijn geen grenzen. Vorig jaar hebben we hem dus gemist in die lijst. Dat nummer komt niet van vorig jaar. Want ik zie al dat hij voor 2019 is ingevoerd in de computer. Dus die staat er al wat jaartjes in. En dat is van Joke Buijs. Daar zijn geen grenzen. Dit is nummertje 432. Daar.

Het nummer overwinnen, overwinnen, overwinnen. 126 plekken gedaald in de lijst. We vinden hem terug op 430. Dan gaan we naar 428. Het vuur. Het nummer vuur. 45 plekken gedaald in de lijst. We hebben het over Martijn Buwalda.

Stone by Stone, The Bowery en G-Roots. 311 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem terug op plek 425. Dan gaan we naar een nieuw nummer in de lijst. Michael W. Smith, Arms Around the Sun. Nummer uit 2025. We vinden hem terug op plek 423.

0: Dank jullie wel.
1: Het nummer Onze Vader van Ellie en Rickert. We vinden die terug op plek 422. 90 plekken gedaald in de lijst. En Ves van de Pes. Ellie komt met een nieuwe cd. Ja, vandaag heb ik dat gehoord on the radio. Ze was even te gast in het programma. 'S Morgens bij Groot Nieuws Radio. En daar, of laat ik zo zeggen, Elise was daar te gast. En die was aan het zingen. Die was in de studio in Friesland. Bij meneer Van der Weijden was die aan het opnemen. En er was backing vocal van Ellie Zuiderveld. Dus Ellie komt met nieuwe muziek. En als het goed is, komt er nog een plaat op. Een duet echt met Elise Manna. Dus even afwachten en dan horen we binnenkort meer. Onze Vader dus op plek 422. Gaan we snel verder met Hub Worship. En het nummer God doet iets nieuws. Nieuw op plek 420.

Paul Blart met het nummer Open the Eyes of My Heart, Lord. 413, vorig jaar op plek 410 in de lijst. Goed, dan gaan we door snel met Adrian Snell en het nummer Peace Be With You. We vinden hem op plek 407, 221 plekken gedaald in de lijst.

Ja, voor de oplettende luisteraars, het klopt. Je hoorde ABBA van Eline. En in het vorige uur hoorde je hem in de versie van Music Worship. Maar ja, deze versie is natuurlijk de originele edit van Eline. We vinden op plek 406 in de lijst 126 plekken gedaald. Dan gaan we door naar Because He Lives, Amen van Matt Maher. We vinden hem op plek 403, 130 plekken gedaald in de lijst.

Charlotte de Jordaan, niemand is als u. We vinden haar op plek 400, nieuw in de lijst. Sluiten we dit uur en deze uitzending af met 398. 44 plekken gestegen in de lijst. Heb ik het over de opwekkingsband met Kinga Baan. Het nummer 623. Opwekking 623. Laat het huis gevuld zijn. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Volgende week, zelfde tijd, zelfde plaats. Alle info, gloryofgospel.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS-journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder de jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er tienduizenden mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monster zegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, er zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

If I could just hold you.

machine. Stay on the scene like a loving machine.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. Het CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.